0: Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende pozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst. Wow.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten Eclipse-brillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer Eclipse-brillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 1 file heb ik voor je, de A6. Lelystad-Muiderberg bij 62,2. En zie je nog een flitser? Die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Ja, we maken ons op voor een warme week. Maar Jorien, ik heb begrepen, jij gaat de verkoeling opzoeken.
1: Ga ik de verkoeling opzoeken, is het zo?
4: Ja, toch? Je gaat naar een Waddeiland.
1: Dus ja, ik ga naar Vlieland. Hij staat het wel iets koeler, maar dat ook daar wordt het lekker warm. Ja, ja, in het binnenland wordt het heet en op de Waddeilanden is het altijd gelukkig wat koeler inderdaad.
4: Ja, daarom. Dus, maar hoeveel dagen ben je nou nog bij ons? Vandaag?
1: Dat klinkt alsof het heel slecht met me gaat, hè?
4: Nee, dat gaat heel goed met je.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, nee, ik ben er vandaag weer even, dan ben ik daarna even weg.
4: Oh, ja. Oh, wat leuk dat je het begin nog even meemaakt.
1: Ja, toch?
4: Even aardig nieuws. City heeft gewoon gevoetbald, want de competitie is weer begonnen. Had je vast meegekregen. Straks een terugblik op de eerste wedstrijd van dit seizoen.
1: En we hebben ook een culturele prijs die is uitgereikt gisteren voor een ondernemende Almeerder. Wie dat is, dat hoor je over een paar minuten.

0: De tranen van Amy Winehouse bij Flevoland is wakker. Het is 6:06. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Almeerder Glenn Lewin heeft de Lelyprijs gewonnen. Lewin is de man achter het Lumière Park Festival in Almere Stad.
0: Ja, gisteren kreeg hij de prijs van de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen, en die sprak hem toe.
2: Glenn Lewin is degene, ik zei het net al, die met kop en schouders boven heel veel mensen uitsteekt. Dat vind je misschien niet fijn om te horen. Want een van jouw belangrijkste motto's is: iedereen hoort erbij. Iedereen doet mee. En als je kijkt naar de geschiedenis van dit festival, als ik kijk naar de activiteiten die Glenn samen met zijn vrienden, met zijn familie, met al die mensen om hem heen voor Almere, voor de mensen in Almere organiseert. Niet om zomaar een feestje te bouwen, maar vooral om samen zijn te beleven, om verbinding te beleven, om te ervaren dat je bij elkaar hoort. Dat je elkaar liefde kunt geven en dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Ja, dat is de reden dat het Cultuurfonds Flevoland uit al die voordrachten die we elk jaar daarvoor krijgen, Glenn Lewin hebben uitgekozen als winnaar van die cultuurprijs. Omdat hij dat doet langs de lijnen van kunst, cultuur, identiteit, familie en vooral liefde voor elkaar. Dus een heel erg hartelijk applaus voor Glenn.
3: Ik wil even mijn vrijwilligers naar voren roepen. Kom maar even naar voren allemaal. Dit zijn niet allemaal hoor, maar de meeste zijn op wat plekken. Heel veel doen. Deze prijs heb ik niet alleen verdiend. Dit heb ik verdiend samen met de mensen waar ik mee dit al 21 jaar in Almere doet. En ik ben er trots op. We gaan het vieren vandaag. En wat wij gaan vieren is dat ik de prijs in ontvangst neem. Nogmaals, de prijs is niet alleen maar voor mij, maar het is voor alle mensen die hebben meegeholpen.
1: Ja, de Lelyprijs is voor een Flevolander die zich inzet voor kunst en cultuur. Glenn Lewin ontving een kunstwerk en €5.000. Dat geld kan hij gebruiken voor culturele activiteiten.
0: Muziek van Taylor Swift.

0: I knew what I knew you van Taylor Swift. Gaan we naar sport.
1: Almere City FC die heeft de eerste wedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. In en tegen Den Bosch werd het 1-1. In de 60ste minuut kwam Almere op achterstand. Maar binnen 3 minuten stond via Ferdy Druif de gelijkmaker op het bord.
0: Ja, daarna bleven de Almere's kansen creëren, maar een doelpunt kwam er niet meer. En gezien het spelbeeld baalde aanvoerder en spits Ferdy Druif flink van het gelijkspel.
2: Er zat veel meer in. Absoluut, als je kijkt naar het spelbeeld voor de kansen die wij konden creëren en hebben gecreëerd. Zat daar veel meer in. Hadden wij zeker niet 1-0 achter moeten staan. Helaas gebeurt dat wel. En gelukkig trekken we hem nog wel een beetje recht. Maar wij wouden zeker met 3 punten naar huis.
3: Jij maakte 1-1. Een goede voorzet, denk ik, van Marley Dors. Had je ook daarna ook het gevoel van, ja, nu gaan we er overheen?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik keek naar de tegenstander, die waren eigenlijk op. En wij hadden nog wel aardig wat nieuwe krachten er ook in gebracht. Die een mannetje kunnen passeren en die een goal kunnen maken. Ik had wel verwacht dat we er overheen zouden knallen eigenlijk. Helaas hebben we gewoon te weinig kansen om weer echt een goal te maken.
3: Is het ook gewoon dat deze competitie heel lastig is in uit- en eigenlijk ook thuiswedstrijden?
2: Het is heel lastig. Geen één wedstrijd is makkelijk. Nee. Iedereen kan van iedereen winnen. Dat zie je gewoon elk seizoen zie je terug. En er zijn gewoon sterke tegenstanders. Zijn er. Het is nooit makkelijk. Het blijft altijd moeilijk.
1: Aanvoerder en spits Ferdy Druif van Almere City FC. Vrijdagavond is de volgende wedstrijd. Dan thuis tegen Jong PSV.

0: Uit 1980, de schoolgirl van Steve Forbes. 16 minuten over 6 is het.
1: Een urenlange zeiltocht over het Wolderwijd en het Nuldernauw. Met het warme weer is het voor de waterscouts op Nawaka en Zeewolde absoluut geen straf.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ze zeilen de Vletten Rally. Dat is een zeiltocht met opdrachten waarbij je punten kan verdienen. Nou, vanaf het water houdt Menno Mevissen van de Vletten Rally de zeilende scouts in de gaten.
2: Het spel is simpel. Hoe meer je zeilt, hoe meer punten je krijgt. Aan boord van iedere flat, zo'n scoutingzeilboot, zit een trekker die de route vastlegt. Al deze boten beginnen tegelijkertijd met varen.
3: In een vak lagen er 200 boten. En vanuit daar zijn ze uitgeweid naar allemaal verschillende posten. Waar spellen gebeuren en onderweg kunnen ze checkpoints bedienen om extra punten te halen.
2: Eiland De Zegge, net voor Zeewolde, is een van die plekken waar de scouts naartoe moeten varen. En daarna dus weer door.
4: Hoe gaat het?
5: Goed. Ja, prima, hoor. Ja.
4: Wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
6: We zijn uit de haven aan het trekken.
4: We zijn nu even praten. Dat is dus spierballenwerk dit.
6: Ja.
2: Vaar je dan weer door naar de haven van Zeewolde, is daar een speurtocht te doen.
3: Ontwikkeld door ondernemers en dan krijgen de kinderen een patatje bij de frietzaak, een broodje bij de bakker en nog snoepjes bij een snoepwinkel. Ah, dat is echt tof om die combinatie te maken met z'n allen.
4: Want dat is het idee ook, dat ook de scouts even het dorp zelf zien bij de ondernemers langskomen.
3: Ja, en ondernemers zijn er juist echt actief naar ons toe gekomen om te zeggen, laten we weer de kinderen ook lekker door het dorp heen banjeren en laten zien hoe mooi Zeewolde eigenlijk is.
2: Voor extra punten is er een spel in de gracht bij de aanloophaven.
7: Let's go!
2: Deze ligt vol met ballenbakballen en gekleurde badeentjes. Vanaf een klein bootje moet je met een inimini klein schepje jouw kleur badeentjes eruit halen.
8: Ja, maar hier zijn er meer.
9: Teamwork ging best wel prima.
4: Ja, want het is echt heen en weer tussen dit grachtje.
9: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
4: Hoe ging het?
8: Ja, best goed, als ik eerlijk moet zeggen. Nummer 64.
9: Dit is onze eerste post. We hebben de speurtocht nu afgerond. Dus we gaan zo meteen, wilden we weer op de boot. En toen zagen we opeens deze. En toen dachten we, pakken we gelijk even mee. We gaan nu zo meteen weer verder en weer kilometers maken.
3: Ja, één groot spektakel. Het is echt fantastisch om al die vletjes te zien. In totaal 215 stuks. Nou, maal 6 mensen. Reken uit. Het is echt één groot feest op het water.
1: Scoutingkamp Nawaka. Dat feest duurt nog tot en met woensdag.
0: Geweldig, hè? Ja, dit is toch fantastisch. Zeker met het weer. Er is niks mooiers dan dat. Zometeen wat bericht uit binnen-buitenland. Wat hebben we?
1: Tour de France van.
0: Ja, oh, heb je het gezien?
1: Nee, sorry.
0: De finish, het was geweldig. Oh, zo mooi. Ik heb genoten ervan. Eerst lekker op het water gezeten en daarna... Ja, ik heb wel in de gaten gehouden. Ik denk, nou, hoe laat is die finish ongeveer? Nou, zo 6:50, dus 6:00 was ik thuis.
1: Had je ontvangst op water of dat niet?
0: Ja, ook dat, maar ik was wel tijd weer terug. Ja, ik denk, dat wil ik niet missen.
1: Okay.
0: Don't you worry about a thing.

0: Incognito, don't you worry about a thing. Ja, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Incognito zijn.
0: Nee,
1: dat is ook moeilijk
0: dat je niet druk moet maken.
1: Oh,
0: om dingen.
1: Ja,
0: dat, dat en nou, vind ik nogal simpel gezegd.
1: Je kunt beginnen met dingen waar je toch geen invloed op hebt.
0: Ja, dat vind ik ook te makkelijk gezegd.
1: Ja, toch?
0: Dat is,
1: beginnetje is er.
0: Ja, maar goed. Dan heb je, als je het over gezondheid hebt, nou ja, daar heb je soms invloed op. Daarom. Maar lang niet altijd. Bericht uit binnen- en buitenland dan. Wat hebben we?
1: Nederland deed het goed bij de Tour de France van Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. En de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Voor de tweede keer in haar carrière won ze de Tour.
2: Sprakeloos. Voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Ja, het is allemaal super, super, super, hè?
1: Ja,
0: maar het was ook super.
1: Maar is er nou ook geen box meer te zien vanavond? Vraag me af.
0: Oh, ik zou het niet weten, joh.
1: Die is er niet voor vrouwen. Nou, Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar daarvoor werd ze tweede bij de Tour de France van.
0: Een opvallende kerkdienst gisteren in Hoorn. De mis werd daar gelezen tussen de botsauto's op de kermis. Oh. Sommige gelovigen die zaten zelfs in een karretje. Nou, dat beviel prima, was te zien bij Hart van Nederland.
3: Ik vind het leuk, ik hou van botsen.
4: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar één keer per jaar naar de kerk. Dat is hier.
5: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk. Maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
3: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm. Maar ik vind het gewoon mooi, ja.
6: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
0: Oh, ah, maar ja, dan is het wel klaar inderdaad. Dat was pater Bernard. Hij noemt zichzelf de herder van de binnenvaart, de circus en dus ook de kermiswereld.
1: Oh,
0: hij reist al, ja, het is superleuk. Hij reist al tientallen jaren het hele land door om kerkdienst te houden op dit soort, nou, toch wel bijzondere plekken. En die ene vrouw zei van, ik kom maar één keer per jaar. En ik dacht dat ze ging zeggen op de kermis, maar dat was dus de kerk.
1: Ja, maar
0: mooie combi.
1: Zo kun je het combineren. Bij Bernard kun je het combineren, ja. En dan even kijken naar de ochtendbladen. Beginnen in het Algemeen Dagblad. Het is inmiddels zo droog dat er regionale records worden gebroken. In Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus niet eerder zo fors als nu. Kun je allemaal natellen en nalezen in het Algemeen Dagblad vandaag.
0: Ja, en de politieke discussie over de verkoopgolf onder vastgoedbeleggers spitst zich vaak toe op grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen staat de particuliere huurmarkt onder druk, schrijft het FD vandaag.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De organisatie Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp. De man spreekt in het centrum van Emmeloord met de Bijbel in de hand mensen aan over het christelijk geloof. Sommige mensen waarderen zijn openheid, anderen vinden zijn manier van spreken confronterend. Vooral het gebruik van geluidsversterking zorgt voor ergernis. Gastvrij Emmeloord overlegt met de gemeente Noord-Oostpolder en met de politie om de overlast terug te dringen. Smitskamp zelf is niet van plan te stoppen. Zometeen veel meer hierover. En op de rotonde aan de Akkers op Urk is dit weekend een aanhanger in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de aanhanger meegenomen. De rotonde is al langere tijd doelwit van branden en rellen. In maart plaatste de politie camera's. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbranden in Canada worden groter en heviger, zeggen de autoriteiten daar. Dit weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwamen er ineens tienduizenden migranten naar de stad. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Mogelijk voldoen ze niet aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een stevige wind uit het noordwesten wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En hierdoor liggen de temperaturen met 22 of 23 graden een stuk minder hoog dan op zondag. Het is hierbij wel aangenaam weer, want het blijft droog, er trekken wolkenvelden over en tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Met name later op de dag krijgt de zon steeds meer ruimte om te schijnen als de bewolking vaker oplost. Er volgt ook een heldere avond met veel ruimte voor de zon en de temperaturen liggen nog lang op een aangenaam niveau.
4: Verkeersinformatie, flitsers op de A6 Lelystad-Muiderberg 62.2 en de Oostvaardersdijk bij Almere 14.4.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Nou ja, mocht maar 58 jaar worden, Barry White. Maar ach, wat heeft iemand toch al mooie muziek gemaakt. Hè? Let the music play, hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Hij maakt veel los en bijna iedereen heeft wel een mening over hem. Straatpredikant Robbie Smitskamp uit Emmeloord.
0: Ja, hij kent voor, nou ja, zeker ook tegenstanders. In het centrum van Emmeloord kun je hoe dan ook niet om hem heen.
2: De vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars is hun deel in het poel die daar brandt van vuur en zwavel. Het welk is de tweede dood. Emmeloord, dat is misschien een vervelende, nare, ernstige, misschien wel een pijnlijke boodschap op deze middag.
3: Robbie Smitskamp kwam een aantal jaar geleden tot geloof en vanaf coronatijd ging hij de straat op om het evangelie te prediken. Je kunt hem op verschillende plekken tegenkomen. Een favoriete plek van hem is de Langenering in zijn woonplaats Emmeloord.
4: Ik geloof dat geloof door het horen komt en horen het woord van God. Kijk, een flyer of een papiertje die ik uitdeel, die wordt soms gelezen. Maar als iemand het woord Bijbel of geloof of Jezus zien staan, dan kan diegene het al eigenlijk verscheuren. Of een flyer of een uitnodiging kan ook al vriendelijk worden afgewezen. Maar als je het predikt op straat, je kan er niet omheen luisteren.
2: Kijk eens mevrouw. Nee, kijk eens meneer.
5: Goedemorgen.
2: Alsjeblieft.
3: De straatpredikant maakt veel los in Emmeloord. In het winkelcentrum De Langenering krijgen we verschillende reacties op zijn manier van preken.
2: Ik sta hier omdat ik weet dat Jezus mij gered heeft en dat ik weet dat hij ook u wil redden vandaag.
5: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt folders in je handen. Hou ik niet van. Nee. Dus, weet je, dus bij mij is het gewoon een eikel.
6: Nou ja, misschien is het ergens wel goed dat hij het doet, maar misschien, ik vind het zelf ook wel een beetje heftig. Want ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
7: Het mag gewoon. Maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
8: Het is goed dat hij de mensen uitnodigt tot een gesprek. En daar is niets op tegen natuurlijk. Maar om dat zo echt te nadrukkelijk aan te wijzen van als je niet wil geloven dan...
9: Nou, als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, laat iedereen gewoon elkaar in de waarde. En ook de mensen die dan nou, homoseksueel zijn in dit geval. Waarom moet je dan zo tekeer gaan? Waarom moet het zo heftig?
8: Maar het zit in zijn karakter, denk ik, dat hij de drang heeft eigenlijk, de inspiratie en de motivatie om dit te blijven doen.
2: Vergeleken met misschien wel Adolf Hitler, misschien wel een heel erg voorbeeld, of andere erge mensen, bent u misschien een goed persoon. Maar weet u, we zijn als mensen allemaal als het ware als een doos met verrotte appels. We hebben allemaal slechte dingen gedaan, de ene meer dan de andere.
4: Nou, ik merk enerzijds inderdaad ook vijandschap natuurlijk. Mensen die in één keer met een boog om me heen lopen of schuin oversteken of mij echt negeren, zeg maar. Maar ook mensen die het juist mooi vinden om dit te doen. Van de week lag er bijvoorbeeld hier een kaart op de deurmat van een meid die ik zelf niet ken. En die vertelde tegen mij dat er heel veel mensen tegen zijn. Maar zij wou me echt een hart onder de riem steken. En ze zegt, ga ermee door.
2: U kan uw kinderen behagen met een bos bloemen, met een stuk chocola of een bellenblaas. U kan uw vrouw behagen misschien wel met een avondje uit. Maar u kan u... God zegen, vriend. Hé, neem een flyer mee. Kijk eens, alsjeblieft.
3: Bart Kwakman van Gastvrij Emmeloord stoeit met de aanwezigheid van Smitskamp in het centrum. Gastvrij Emmeloord wil als organisatie een sfeervol, veilig en economisch aantrekkelijk centrum. Kwakman merkt dat veel ondernemers de straatpredikant het liefst zien vertrekken. En sommigen schakelen zelfs de politie in omdat de predikant de klant zou afstoten.
10: We hebben natuurlijk vrijheid van meningsuiting, waar we vrij weinig tegen kunnen doen. Zolang hij niet over een grens heen gaat, kan de gemeente en de handhaving daar niet veel aan doen. Hij zit vaak tegen die grens aan, al moet ik ook zeggen dat hij de laatste tijden zijn toon wel probeert te minderen, waardoor hij misschien ook meer zal bereiken.
4: Ik geloof mensen zijn verblind en daarom vinden ze het vervelend dat het wordt gepredikt. Het gaat niet om de inhoud, of sorry, het gaat niet om de hardheid, het gaat niet om het luid zijn of om het schreeuwerige. Want als er iemand gaat staan met gratis stentors of gratis bier of gratis, we gaan naar de kroeg vanavond en we hebben vanavond gratis intree, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar het gaat echt om de inhoud van de boodschap, zeg maar.
10: Ja, we proberen het gesprek gaande te houden met hem en te zorgen dat hij zijn toon wel een beetje in bedwang houdt. Om zo toch de klanten en de andere ondernemers niet te veel overlast ervan te laten krijgen.
2: Vrienden, als ik niet 100% zeker zou weten dat Jezus de waarheid is, dan was ik al lang gestopt met prediken.
3: Smitskamp zal, als het aan hem ligt, niet uit het straatbeeld verdwijnen. Hij wil de boodschap blijven verkondigen.
2: 10 jaar geleden in Australië kwam Jezus Christus.
1: Het verslag was van Han Dijkstra.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. Het is 6:15. Zometeen de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Een pasgeboren baby. Doe ik die nou een mutsje op of niet?
0: Ja,
1: dat komt aan de orde
0: straks. Oh, oké. Okay. Nee, ik denk, je gaat het bij mij even checken. Nou, volgens mij hangt het ook misschien wel een beetje af van de periode waarin de baby wordt geboren.
1: Het is een tijdje geleden, hè, bij jou.
0: Ja, dat is een tijdje geleden.

0: Ja, over even geleden gesproken. Britney Spears, Sometimes, uit 1999. Wat heb je gisteravond misschien wel gemist op radio of tv? En nou, dat was natuurlijk weer zomergast, hè?
1: Ja, daar was muzikant Merel Pauw te gast. Maar Pauw heette eerst Van Houts, dat is de achternaam van haar vader. Veranderde die naar de achternaam van haar moeder, actrice Leonor Pauw, toen die overleed. Maar dat veranderen was niet zo makkelijk.
2: Het is 3 keer afgewezen. Mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder. Dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heten of zo van mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam Van Houts. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater. Want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond. En zei, wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen. Dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
1: Oké. Okay. Nou, Pauw was 18 toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire. Waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
2: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was. Is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie. Die bezig is met haar moeder loslaten. Door te zeggen, ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
3: Je probeert haar te troosten.
2: Zodat zij kan gaan. Ja. Ze kon het niet.
0: In Dijkstra en Evenblij ter plekke ging het over een spoeddebat dat vrijdag wordt gehouden in Brabant. Onderwerp is het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Vorig jaar besliste de Raad van State dat de bedrijven flink minder stikstof moeten uitstoten. Nou, daarop besloot het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de natuurvergunningen in te trekken. Volgens D66-statenlid Matthijs van Miltenburg, omdat innovaties alleen niet voldoende waren.
4: Afgelopen maanden heeft men tijd genomen als provinciale organisatie samen met de omgevingsdienst die dit ook moet beoordelen, of de plannen toereikend waren. En ook met name of die juridisch stand zouden houden bij de rechter. Ja. Daar is helaas het oordeel dat het onvoldoende is. Dat er onvoldoende passende maatregelen kunnen worden genomen door die pluimveehouders om die stikstofdepositie, zoals de rechter had geëist, om die terug te brengen.
0: BBB-statenlid Marco Havermans denkt dat dit besluit het vertrouwen bij boeren nog verder laat zakken.
5: We hebben nu eigenlijk bedrijven die dus altijd meegepraat hebben, meegedacht hebben, hun uiterste best. Die worden nu eigenlijk ineens gezegd, het is niet genoeg. Ja, wat doet dit voor het vertrouwen van de rest van de boeren in Brabant? Die ook allemaal die kant op moeten. Die moeten allemaal gaan leven, moeten allemaal gaan verduurzamen. Ja, ik snap wel dat al die bedrijven zeggen, ja, wij gaan niet meer met de overheid praten. Want ja, als wij gaan praten en we doen van alles en dit is steeds maar de eindconclusie. Ja, waar blijven we dan?
0: Dat ging ook heel snel, hè? Dat werd ingetrokken, die vergunning. Dus ja. Dat kan je natuurlijk afvragen. Is dat nodig na zo'n uitspraak om het dan zo snel door te voeren? Maar goed, dat is.
1: Vrijdag hebben ze het erover.
0: Hè? Ja, zeker. Ja.
1: In het televisieprogramma De Verloskundige ging het over misinformatie die rondgaat op social media over de geboortezorg. Het ging onder meer over het advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. Daar verzetten jonge ouders zich nog wel eens tegen.
6: Kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje, lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Dus op het moment een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van, joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Maar heb ik de eindverantwoording? En op het moment dat niet goed zal gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
1: Hebben we het fragment van dat match ook nog? Want daar zit ik eigenlijk op te wachten.
0: Even dat kijken hoor. Dus ja, dat hebben we zeker nog wel. Dan okay. Ga ik even. Ja hoor, zeker.
1: Ja, mutsje, ja of nee? Dat was dan even de vraag.
6: Want dan krijg je geen band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg nou, als de baby zo bij jou ligt met hoofd hier. Ik zeg nou, ruik het baby echt. En dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie. En dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
0: Oh, juist. Dat zou dan de weerstand zijn. Dat je je baby niet goed kan ruiken. Nou, ja. Volgens mij ruik je dat prima. Nee. Heeft zo'n mutsje niet zoveel invloed op.
1: Ik kan me wel voorstellen dat het in deze tijd van het jaar niet zo lang hoeft, een mutsje.
0: Nee, nou ja, wat ik zei. Ik denk dat het ook een beetje van de tijd afhangt.
1: Onze dochter is geboren in een hittegolf. Nou, volgens mij heeft dat mutsje er niet lang gezeten.
0: Nee, een paar uur misschien. Nou ja, goed. Wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
3: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Ja, het blijft altijd moeilijk.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Maar ik kan nu, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
13: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
12: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
14: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
12: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoorde je dat? Regen. Een beetje.
2: Ja, ja. Gisteren ook al een beetje.
11: Ja, nou, nee, wij niet. Maar heb je gisteren regen gehad?
2: Nou, ik was niet in mijn woonplaats Lelystad, maar ik was in het zuidwesten van het land. En daar was af en toe een heel klein beetje regen.
11: Oké, okay, nou, of er meer regen gaat komen vandaag, dat horen we straks van onze weerman. Maar eerst maar eens naar de weg.
2: Ja. Iedereen bedankt voor het doorgeven van de flitsers. Ze staan op de A6 Lelystad-Muiderberg 62.2 en op de Oostvaardersdijk bij Almere 14.4. En zometeen in het nieuws een culturele prijs voor een ondernemende Almeerder. En ja, misschien ben je wel eens op zijn festival in Almere stad geweest.
11: En we hebben ook aandacht voor sport. Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gespeeld. In en tegen Den Bosch. Hoe dat afliep, hoor je zo meteen.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cold Heart, Elton John en Dua Lipa. Het is 7:07. Maandag 10 augustus. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Flevoland is wakker.
1: Almere Glenn Leeuwin heeft de Lelyprijs gewonnen. Leeuwin is de man achter het Lumière Park Festival in Almere Stad.
0: Ja, gisteren kreeg hij de prijs van de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En die sprak hem toe.
2: Glenn Leeuwin is degene, ik zei het net al, die met kop en schouders boven heel veel mensen uitsteekt. Dat vind je misschien niet fijn om te horen. Want een van jouw belangrijkste motto's is: iedereen hoort erbij. Iedereen doet mee. En als je kijkt naar de geschiedenis van dit festival, als ik kijk naar de activiteiten die Glenn samen met zijn vrienden, met zijn familie, met al die mensen om hem heen voor Almere, voor de mensen in Almere organiseert. Niet om zomaar een feestje te bouwen, maar vooral om samen zijn te beleven, om verbinding te beleven, om te ervaren dat je bij elkaar hoort. Dat je elkaar liefde kunt geven en dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Ja, dat is de reden dat het Cultuurfonds Flevoland uit al die voordrachten die we elk jaar daarvoor krijgen, Glenn Leeuwin hebben uitgekozen als winnaar van die cultuurprijs. Omdat hij dat doet langs de lijnen van kunst, cultuur, identiteit, familie en vooral liefde voor elkaar. Dus een heel erg hartelijk applaus voor Glenn.
3: Ik wil even mijn vrijwilligers naar voren roepen. Kom maar even naar voren allemaal. Dit zijn niet allemaal hoor, maar de meeste zijn op wat plekken. Heel veel doen. Deze prijs heb ik niet alleen verdiend. Dit heb ik verdiend samen met de mensen waar ik mee dit al 21 jaar in Almere doe. En ik ben er trots op. We gaan het vieren vandaag. En wat wij gaan vieren is dat ik de prijs in ontvangst neem. Nogmaals, de prijs is niet alleen maar voor mij, maar het is voor alle mensen die hebben meegeholpen.
1: De Lelyprijs is voor een Flevolander die zich inzet voor kunst en cultuur. Glenn Leeuwin ontving een kunstwerk en €5.000. En dat geld kan hij gebruiken voor culturele activiteiten.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Gaan we naar de sport.
1: Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. In en tegen Den Bosch werd het 1-0. In de 60ste...
0: Dat is geen gelijkspel, 1-0.
1: Sorry, 1-1.
0: Ja.
1: En in de 60ste minuut kwam Almere op achterstand. Maar binnen 3 minuten stond het via Ferdi Druif de gelijkmaker op het bord. Nou, dat is mooi. Dan ben je weer gelijk.
0: Ja, precies. Nou, daarna bleven de Almeerders kansen creëren. Maar ja, het doelpunt kwam er niet meer. En gezien het spelbeeld baalde aanvoerder en spits Ferdi Druif toch wel behoorlijk van het gelijkspel.
2: Er zat veel meer in. Absoluut. Als je kijkt naar het speelbeeld voor de kansen die wij konden creëren en hebben gecreëerd. Zat daar veel meer in. Hadden wij zeker niet 1-0 achter moeten staan. Helaas gebeurt dat wel. En gelukkig trekken we hem nog wel een beetje recht. Maar wij wouden zeker met 3 punten naar huis.
3: Jij maakte 1-1. Een goede voorzet denk ik van Marley Dors. Had je ook daarna ook het gevoel van ja, nu gaan we er overheen?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik keek naar de tegenstander, die waren eigenlijk op. En wij hadden nog wel aardig wat nieuwe krachten er ook in gebracht. Die een mannetje kunnen passeren en die een goal kunnen maken. Dus ja, ik had wel verwacht dat we er overheen zouden knallen eigenlijk. Helaas hebben we gewoon te weinig kansen om weer echt een goal te maken.
3: Is het ook gewoon dat deze competitie heel lastig is in uit- en eigenlijk ook thuiswedstrijden?
2: Het is heel lastig. Geen 1 wedstrijd is makkelijk. Nee. Iedereen kan van iedereen winnen. En dat zie je gewoon elk seizoen zie je terug. En er zijn gewoon sterke tegenstanders. Zijn er. Het is nooit makkelijk. Dus het blijft altijd moeilijk.
0: Oh, dat is aardig Cruyffiaans hoor. Ja. Iedereen kan van iedereen winnen.
1: Huh? Druyffiaans. Dit was Ferdi Druif, aanvoerder en spits van City. Vrijdag is de volgende wedstrijd. Dan thuis tegen Jong PSV.
0: Het is 7:15. Gaan we naar het weer.
1: Met Wouter van Bendenbeek. Goedemorgen Wouter.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo.
1: Het is nu al 17 graden. Waar gaat dat heen?
4: Nou, het valt vandaag nog wel mee met die warmte. Het wordt zo'n 22 of 23 graden vanmiddag. Met veel zonneschijn. Op dit moment zien we nog wel behoorlijk wat bewolking over onze omgeving trekken. Maar dat gaat dus langzaam wel minder worden. En vanmiddag en vooral ook vanavond verlopen gewoon vrij zonnig. En ik denk voor veel mensen dus aangenaam met de graad of 22. Eerst waait het ook nog best wel stevig uit de noordwestelijke richting. Maar die wind gaat ook in de loop van de dag afnemen. Dus het wordt allemaal wel een stuk aangenamer.
1: Dan vanavond en vannacht.
4: Ja, vanavond en vannacht is het overal helder. Vanavond nog rond zo'n zondagangtemperaturen van de graad.

0: of 18. En dan wordt het komende nacht toch best wel fris, hoor. Ik denk tussen de 10 en 13 graden. Met brede opklaringen. En nog maar weinig wind. En morgen zitten we dan in een vergelijkbare luchtsoort als vandaag. Opnieuw is er veel zonneschijn. Met middagtemperaturen rond 22 graden. En groot verschil met vandaag is dat er morgen nog maar heel weinig wind staat.
1: Oké, en dan woensdag.
0: Nou, het gaat wel veranderen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Die hitte komt weer terug. En dat gaat woensdag al een beetje merken met zo'n 27 graden en volop zonneschijn. Wel goed nieuws natuurlijk voor de zonsverduistering die woensdagavond te zien is. En donderdag en vrijdag, ja, dat worden echt ronduit warme dagen met temperaturen van 30 graden of zelfs nog iets hoger in onze provincie.
1: Ja.
0: In het zuiden van het land wordt het misschien wel 35 of 36 graden.
1: Daar ben ik helemaal niet jaloers op.
0: Nou, dat gaan wij niet halen inderdaad. Nee. En vanaf het weekend, volgend weekend, dan gaat die warmte langzaam weer verdwijnen. Maar of het daarbij tot buien komt, dat waag ik te betwijfelen.
1: Ik durf er al bijna niet meer naar te vragen naar buien, Wouter. Ze komen toch niet. En als ze er wel komen, verpietert het waar je bij staat.
0: Daar lijkt het wel op, ja.
1: Ja, daarom. Ja, ja. Wouter, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Bijna 20 minuten over 7. Paul Carrack hoorde je bij Flevoland is wakker. I need you. Wat we ook nodig hebben zijn, wat berichten we binnen buitenland?
1: Ja, wat we ook nodig hebben zijn studentenkamers. Maar ja, ga daar maar eens op zoek. Ja. In het begin van het nieuwe seizoen. Het studiejaar gaat bijna beginnen. En er zijn volgens de Studentenbond op TikTok veel nepadvertenties voor een kamer.
2: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
3: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
1: De eerste studentensteden die beginnen met de introductieweek.
0: Ah, ja, natuurlijk. Altijd gezellig. Leuk. Zeker. Ja. Ja, terwijl we elke dag behoorlijk zweten en toch bijna weer die 30 graden gaan aantikken. En nou ja, zelfs er flink overheen dus, hoorde je zojuist. Is er een plek in de duinen waar het dit weekend heeft gevroren? Jawel, in Schorl was er afgelopen weekend nachtvorst.
4: Hier is het gebeurd. Hier is het gebeurd. Hier werd het van... was het vrijdag op zaterdag nacht om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter werd min 0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
5: nachtvorst.
4: Nachtvorst, nachtvorst.
5: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
4: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
0: Dat is bijzonder. Die temperatuurverschillen die zijn zo groot doordat er in de duinen diepe kuilen en heuvels zijn. Nou, een duinpan is een, ja, een soort kom waarin koude lucht wordt vastgehouden en daarna beneden zakt. Nou, daar slapen, denk je, een plaknacht te voorkomen. Dat is toch een lekker plekje.
1: Gaan mensen daar liggen?
0: Ja, je zou denken, dat is misschien wel aantrekkelijk. Zou ik toch niet doen, want het stikt er van de muggen.
1: Oh, die manier.
0: Dus ja, dat is niet heel fijn.
1: Gaat opnieuw een brug dicht voor groot onderhoud. De Algra-brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. Een van de grote projecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 mensen. En dat betekent extra verkeersdrukte in Zuid-Holland. Ook de veerpont over de Lek, daar zijn ze ook voorbereid.
6: We hebben onder andere de verloven in moeten trekken, wat eigenlijk ja, heel erg naar is. Want ook voor onze mensen is het natuurlijk een vakantietijd. Ze hebben ook kinderen. Maar daardoor kunnen we nu de tweede pont een stuk vaker inzetten dan we dat normaal gesproken zouden doen. En we hopen dat we daarmee verkeersinfarcten kunnen helpen voorkomen.
1: Ja, de Algra-brug gaat 7 september weer open. Dan kunnen die mensen van die pont ook weer vakantie nemen. Maar ja, daar zijn de scholen weer begonnen.
0: Ja, dus dat schiet niet echt op, nee. We gaan even naar sport. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik.
7: Je m'enfance, Mensik, 6-4, 7-5.
0: Ja, gisteren werd ook al Tellem Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal dus.
1: Kunnen ze samen naar huis.
0: Ja.
1: In Amsterdam was gisteren een combinatie van hardlopen en klassieke muziek.
0: Dat was leuk.
1: 300 lopers renden door het Flevopark, terwijl de 5e van Beethoven werd gespeeld. Maar voor de laatste noot moesten ze binnen zijn.
8: Harder, Patrick! Harder!
9: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. 2 werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring, ja.
10: Ja. En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
9: Ja, ik heb geen idee.
1: Ja, zeiden de hardlopers tegen AT5. De muziek van Beethoven zou geschikt zijn vanwege het tempo.
0: Ja, nou ja, goed. Ik vind het wel bijzonder. Ik vind het een leuke combi.
1: Je hebt andere muziek, hè, om op te wandelen.
0: Zeker, zeker. Nou, nog 1 sportzaak dan. Nederland deed het goed bij de Tour de France Femme. Lorena Wiebes die won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. Ja, en de hoofdprijs die was voor Demi Vollering. Voor de 2e keer in haar carrière won ze de Tour.
11: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Super, super, super, super, super, super, super speciaal.
1: Super, super.
0: Super. Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar ervoor werd ze 2e bij de Tour de France Femme.
1: Doe maar.
0: Fool's Garden is dit met Lemon Tree.
12: Thank you.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De organisatie Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp. De man spreekt in het centrum van Emmeloord met de Bijbel in de hand mensen aan over het christelijk geloof. Sommige mensen waarderen zijn openheid. Anderen vinden zijn manier van preken confronterend. Vooral het gebruik van geluidsversterking zorgt voor ergernis. Gastvrij Emmeloord overlegt met de gemeente Noordoostpolder en met de politie om de overlast terug te dringen. Smitskamp zelf is niet van plan te stoppen. En op de rotonde aan de Akkers op Urk is dit weekend een aanhanger in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de aanhanger meegenomen. De rotonde is al langere tijd doelwit van branden en rellen. In maart plaatste de politie camera's. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. De Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een stevige wind uit het noordwesten wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En hierdoor liggen de temperaturen met 22 of 23 graden een stuk minder hoog dan op zondag. Het is hierbij wel aangenaam weer, want het blijft droog, er trekken wolkenvelden over en tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Met name later op de dag krijgt de zon steeds meer ruimte om te schijnen als de bewolking vaker oplost. Er volgt ook een heldere avond met veel ruimte voor de zon en de temperaturen liggen nog lang op een aangenaam niveau.
14: Verkeersinformatie, alleen maar flitsers heb ik voor je. A6 Lelystad-Muiderberg bij 62,3 en de Oostvaardersdijk bij Almere 14,4. Straks beginnen we aan een nieuwe zomerserie. Deze gaat over Vis-a-vis. Die maken een nieuwe voorstelling, Carousel.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beat It van Michael Jackson. Het is 6 minuten over half 8.
1: Het is maandag midden in de zomer en we beginnen aan de nieuwe zomerserie. Vandaag, morgen, overmorgen, donderdag en vrijdag gooi je alles over.
0: Oh, je doet gewoon even alle dagen van de week. Ja, waarom ook niet?
1: De nieuwe zomervoorstelling Carousel van de Almeerse theatergroep Vis-à-Vis.
0: Ja, en vandaag vertelt de regisseur Gerold Guttman waarom hij deze voorstelling wil maken.
2: De nieuwe voorstelling van theatergroep Vis-à-Vis gaat over een kermisfamilie en vertelt het verhaal van Frida, die terugkeert naar haar vader Ewald en zijn oude draaimolen. Als de draaimolen langzaam maar zeker tot stilstand komt, blijkt elke generatie anders om te gaan met het vasthouden of loslaten van de familieerfenis.
3: Ik vind het wel een mooie.
2: De regisseur van het stuk is Gerold Guttman.
4: En het gaat eigenlijk over generaties. Het gaat over wat doe je met kinderen? Dwing je je kinderen om in het familiebedrijf te stappen? Of zeg je nee, ga je eigen zo? Maar de draaimolen heeft ook nog een hele historie. En die, van die historie weet zij niks af. Dus die dochter weet eigenlijk niks af van haar eigen familiegeschiedenis. En de voorouders komen langzaam in het verhaal. En die komen eigenlijk om die dochter te helpen om een beslissing te nemen. In haar ook een beetje te leren van, nou, je komt hier, kom je vandaan. En je moet eigenlijk weten waar je vandaan komt om zelf een beslissing te kunnen nemen over jouw eigen leven. We hebben een hele fysieke stijl voor spelen. We hebben veel spektakel. We hebben veel. Het is een comedy. Dus ja, we zijn allemaal misverstanden. We hebben allemaal dingen die fout zijn. We hebben grote visuele effecten. We hebben een pyrotechnicus in dienst die ons ook helpt met vuureffecten, met explosies, met dat soort dingen. Dus ja. Dus aan de ene kant heb je een heel mooi diep verhaal. Aan de andere kant heb je een hele grote spektakel. En dan probeer je dan mooi in elkaar te drukken tot aan je verhaal. Het is in ons verhaal meer dan alleen maar een draaimolen. Het is een leven. Het leven van die familie. Die familie hebben daar alles voor gedaan om dat in elkaar te krijgen. Ze hebben daarvoor gesporterd en dat zie je helemaal niet meer. En ook niet meer gecommuniceerd met de jongste dochter. Terwijl, en die hele belangrijke dingen. En dat zou je heel makkelijk kunnen leggen als er een, ik zeg maar wat, een boerenbedrijf, zo, weet je, of een winkel. Iemand die zijn hele ziel en zaligheid in een winkel heeft gestoken en die kinderen zeggen nou zo heen, maar dat ga ik niet overnemen. En dan stopt het.
5: Nou, dit is dan, normaal gesproken komt het publiek hier zo'n beetje langs.
2: Gerold leidt ons rond op de set van Carousel, waar hard wordt gebouwd aan het decor. Medewerkers leren de techniek van de installaties en de acteurs oefenen de bijbehorende stunts. Je hoort actrice Lotte Rieschen.
6: Er zijn gevaarlijke dingen, het is in de hoogte, het is vuur, het is knalwerk. Het is toch ook altijd op het randje gevaarlijk soms. Of met in de lucht en tuigjes, waardoor je allemaal, ja, ik vind het heel leuk.
2: Je hoort actrice Susan Malaika Bailey.
7: Het voelt echt alsof ik op een kermis ben. Dus bij alles moest ik me ontzettend aanpassen aan het idee, oké, wacht, waar sta ik in? Het is geen doosje, dus moet ik dan ook groter zijn of juist klein zijn in het grote? Dus dat is een mooie aanpassing en juist heel fijn als speler om daarmee bezig te zijn. Dus het is een hele mooie uitdaging.
8: Ik ben oma Joosje, je voormoeder.
2: Aanpassen. In de volgende aflevering volgen we de techneuten die al het spektakel mogelijk maken. Technisch tekenaar Sjoerd van der Velde is verantwoordelijk voor de constructieberekeningen van de verschillende installaties. En hoofdtechniek Michael Jallop is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid van de techniek op de set.

0: De Fever Dream van Alex Horn. Het is bijna 7:15. Zometeen wat zaken die gisteravond op radio en tv waren. Wat hebben we?
1: De zomergasten, nou dat is uren televisie kijken. En die horen straks in 1,5 minuut.

0: Don't You Wanna Ride van Joss Stone. We gaan naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Zomergasten. Daarin was de gastmuzikant Merel Pauw. Pauw heette eerst Van Houts, de achternaam van haar vader Jos van Houts. Maar veranderde die naar de achternaam van haar moeder. En dat is actrice Leonor Pauw. Moet zeggen, dat was actrice Leonor Pauw en die is inmiddels overleden. En daarom wilde ze haar achternaam van haar moeder hebben. Maar dat veranderen, dat ging niet zo makkelijk.
2: Ik ben 3 keer afgewezen. Mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder. Dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heet of zo voor mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam van Houts. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater. Want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond en zei: wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen. Dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
0: En er is trouwens niks mis met Pietje Puk natuurlijk, hè? Even voor alle duidelijkheid.
1: Ja, maar Pauw, zo heet ze nu dus, was 18 jaar toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
2: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was, is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie die bezig is met haar moeder loslaten. Door te zeggen, ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
3: Je probeert haar te troosten.
2: Zodat zij kan gaan, want ze kon het niet.
0: In Dijkstra en Even Blij ter plekke ging het over een spoeddebat dat vrijdag wordt gehouden in Brabant. Onderwerp is het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Vorig jaar besliste de Raad van State dat de bedrijven flink minder stikstof moeten uitstoten. Daarop besloot het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de natuurvergunningen in te trekken. Volgens D66-staatslid Matthijs van Miltenburg omdat innovaties alleen niet voldoende waren.
4: Afgelopen maanden heeft men tijd genomen als provinciale organisatie samen met de omgevingsdienst die dit ook moet beoordelen, of de plannen toereikend waren en ook met name of die juridisch stand zouden houden bij de rechter. Ja. Daar is helaas het oordeel dat het onvoldoende is, dat er onvoldoende passende maatregelen kunnen worden genomen door die pluimveehouders om die stikstofdepositie, zoals de rechter had geëist, om die terug te brengen.
0: BBB-statenlid Marco Havermans denkt dat dit besluit het vertrouwen bij boeren nog verder laat zakken.
5: We hebben nu eigenlijk bedrijven die dus altijd meegepraat hebben, meegedacht hebben, hun uiterste best. Die worden nu eigenlijk ineens gezegd, het is niet genoeg. Ja, wat doet dit voor het vertrouwen van de rest van de boeren in Brabant? Die ook allemaal die kant op moeten. Die moeten allemaal gaan leven, moeten allemaal gaan verduurzamen. Ja, ik snap wel dat al die bedrijven zeggen, ja, wij gaan nu met de overheid praten. Want ja, als wij gaan praten en we doen van alles en dit is steeds maar de eindconclusie. Ja, waar blijven we dan?
1: In het televisieprogramma De Verloskundige ging het over misinformatie die rondgaat op social media over de geboortezorg. Het ging onder meer over het advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. Daar verzetten jonge ouders zich nog wel eens tegen.
6: Want dan krijg je geen band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg nou, als baby zo bij jou ligt met hoofd hier, ik zeg dan ruik van de baby echt en dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie en dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
1: Nou, verloskundige Margaretha ging langs bij een pasgeboren baby en de moeder. Want ook na de geboorte is het werk van een verloskundige niet klaar.
6: Kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje. Lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Dus op het moment dat een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van, joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Maar heb ik de eindverantwoording? En op het moment dat dat niet goed zou gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.
0: En dit is In Excess, Need You Tonight. En je krijgt ook nog muziek van Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

0: En je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het blijft altijd moeilijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik kan nu, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwolfs.
11: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
10: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
12: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
10: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is vakantietijd, nog geen file. Dat is lekker natuurlijk, maar wel flitsers. Op de A6 bijvoorbeeld, Lelystad richting Muiderberg bij 62,3. En op de Oostvaardersdijk bij Almere, dat is dat stukje waar je 50 mag bij het gemaal, 14,4. En zometeen ergernis in Emmeloord over een straatpredikant. Je hoort straks de prediker zelf. En reacties op zijn optreden in de winkelstraat.
9: En ook in de keukenkampioendivisie is de competitie begonnen. De eerste wedstrijd van Almere City FC was uit tegen FC Den Bosch. Hoe dat afliep, dat hoor je zometeen.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
19: geeft ruimte.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Upside Down van Jack Johnson. 7:08 is het. Flevoland is wakker.
1: Hij maakt veel los en bijna iedereen heeft wel een mening over hem. Ik heb het over straatpredikant Robbie Smitskamp uit Emmeloord.
0: Ja, hij kent voor- en ook felle tegenstanders in het centrum van Emmeloord. Kun je hoe dan ook niet om hem heen.
2: De vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars is hun deel in het poel die daar brandt van vuur en zwavel. Het welk is de tweede dood. Emmeloord, dat is misschien een vervelende, nare, ernstige, misschien wel een pijnlijke boodschap op deze middag.
3: Robbie Smitskamp kwam een aantal jaar geleden tot geloof en vanaf coronatijd ging hij de straat op om het evangelie te prediken. Je kunt hem op verschillende plekken tegenkomen. Een favoriete plek van hem is de Lange Nering in zijn woonplaats Emmeloord.
4: Ik geloof dat geloof door het horen komt en horen het woord van God. Kijk, een flyer of een papiertje die ik uitdeel, die wordt soms gelezen. Maar als iemand het woord Bijbel of geloof of Jezus zien staan, dan kan diegene het al eigenlijk verscheuren. Of een flyer of een uitnodiging kan ook al vriendelijk worden afgewezen. Maar als je het predikt op straat, je kan er niet omheen luisteren.
2: Kijk eens mevrouw. Ja, dankjewel. Kijk eens meneer.
5: Goedemorgen.
2: Alsjeblieft.
3: De straatpredikant maakt veel los in Emmeloord. In het winkelcentrum De Lange Nering krijgen we verschillende reacties op zijn manier van preken.
2: Ik sta hier omdat ik weet dat Jezus mij gered heeft en dat ik weet dat hij ook u wil redden vandaag.
6: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt folders in je handen. Hou ik niet van. Dus, weet je, dus bij mij is het gewoon een eikel.
7: Nou ja, misschien is het ergens wel goed dat hij het doet, maar misschien, ik vind het zelf ook wel een beetje heftig. Want ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
8: Het mag gewoon. Maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
9: Het is goed dat hij de mensen uitnodigt tot een gesprek. En daar is niets op tegen natuurlijk. Maar om dat zo echt te nadrukkelijk aan te wijzen van als je niet wil geloven dan...
10: Nou, als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, laat iedereen gewoon elkaar in de waarde. En ook de mensen die dan homoseksueel zijn in dit geval. Waarom moet je dan zo tekeer gaan? Waarom moet het zo heftig?
9: Maar het zit in zijn karakter, denk ik, dat hij de drang heeft eigenlijk, de inspiratie en de motivatie om dit te blijven doen.
2: Vergeleken met misschien wel Adolf Hitler, misschien wel een heel erg voorbeeld, of andere erge mensen, bent u misschien een goed persoon. Maar weet u, we zijn als mensen allemaal als het ware als een doos met verrotte appels. We hebben allemaal slechte dingen gedaan, de ene meer dan de andere.
4: Ja, ik merk enerzijds inderdaad ook vijandschap natuurlijk. Mensen die in één keer met een boog om me heen lopen of schuin oversteken of mij echt negeren, zeg maar. Maar ook mensen die het juist mooi vinden om dit te doen. Van de week lag er bijvoorbeeld hier een kaart op de deurmat van een meid die ik zelf niet ken. En die vertelde tegen mij dat er heel veel mensen tegen zijn. Maar zij wou me echt een hart onder de riem steken. En ze zegt, ga ermee door.
2: U kan uw kinderen behagen met een bos bloemen, met een stuk chocola of een bellenblaas. U kan uw vrouw behagen misschien wel met een avondje uit. Maar u kan uw... God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens,
3: Bart Kwartman van Gastvrij Emmeloord stoeit met de aanwezigheid van Smitskamp in het centrum. Gastvrij Emmeloord wil als organisatie een sfeervol, veilig en economisch aantrekkelijk centrum. Kwartman merkt dat veel ondernemers de straatpredikant het liefst zien vertrekken. En sommigen schakelen zelfs de politie in

0: Mensen zijn verblind en daarom vinden ze het vervelend dat het wordt gepredikt. Het gaat niet om de inhoud, of sorry, het gaat niet om de hardheid, het gaat niet om het luid zijn of om het schreeuwerige. Want als er iemand gaat staan met gratis stentors of gratis bier of gratis, we gaan naar de kroeg vanavond en we hebben vanavond gratis intree, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar het gaat echt om de inhoud van de boodschap, zeg maar.
1: Ja, we proberen het gesprek gaande te houden met hem en te zorgen dat hij zijn toon wel een beetje in bedwang houdt. Om zo toch de klanten en de andere ondernemers niet te veel overlast ervan te laten krijgen.
0: Vrienden, als ik niet 100% zeker zou weten dat Jezus de waarheid is, dan was ik al lang gestopt met prediken.
2: Smitskamp zal, als het aan hem ligt, niet uit het straatbeeld verdwijnen. Hij wil de boodschap blijven verkondigen.
3: 10 jaar geleden in Australië...
4: En het verslag was van Han Dijkstra.
5: Ja, je moet wel met volume spreken, anders kom je niet boven de
4: markt. Daarom kom ik niet over die man.
5: Nee, erop. Nee. Niet dat ik wekelijks in Emmeloord ben, maar ik ben hem nog nooit tegengekomen.
4: Ik ook niet, maar...
5: Nee. Niet dat ik hem ook ga opzoeken, hoor.
4: Ja, daar was ik van.
5: Jij wel?
4: Ja, natuurlijk.
5: Oh, je wilt lekker met hem in discussie, ja. Natuurlijk. Oh, nou, daar ga ik dan weer bij staan om van te genieten. Bruno Mars.

0: Ja, lekker hè. Bruno Mars, On My Soul, 7:15. En dat betekent...
1: weer met Wouter van Bendenbeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, de wind is wel opvallend, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. Het waait nog stevig. Dat zorgt ook voor wat aangenamere temperaturen dan de afgelopen dagen, denk ik, voor veel mensen. Het wordt vanmiddag zo'n 22 graden. Windkracht 3 tot 5 uit het noordwesten dus. Maar die wind gaat in de loop van de dag wel steeds verder afnemen. En vanavond is het dan rustig met nog slechts een zwakke tot matige wind. Volop zonneschijn en halverwege de avond is het nog een graad of 18.
1: Nou, aan die temperaturen, dat is wel te doen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat zal later deze week wel anders gaan worden, hoor.
1: Oh.
2: Maar morgen hebben we eerst nog een aangename dag. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
1: Ach, lekker slapen.
2: Ja, zeker. Ja. Brede opklaringen. En morgen is er dan opnieuw veel zonneschijn. Vergelijkbare temperaturen met vandaag zo'n 22 graden. En nou, ik denk dat er morgen nog maar heel weinig wind staat.
1: Oké, okay, nou, daar houden we het maar bij, hè?
2: Ja, zullen we het daarbij houden?
1: Nee, je had iets gezegd over... Nou, vertel maar.
2: Nou, de dagen daarna wordt het wel flink warm. Ja, die hete lucht keert heel snel terug. Woensdag wordt een beetje een overgangsdag. Met zo'n 27 graden en volop zon. Wel goed voor de zonsverduistering die we 's avonds kunnen zien.
1: Oh ja, dat is leuk, ja.
2: Ja.

0: Zeker. En donderdag en vrijdag, dat worden wel echt de warmste dagen van deze week. Met in onze provincie zo'n 30 tot 32 graden. In het zuiden van Nederland zou het zomaar wel eens ergens 36 of 37 graden kunnen worden.
1: Ach, moeten we heel goed opletten. Op tijd alles dicht, 's ochtends en dan 's avonds weer luchten. Ja, dat ritueel. Ja. Moeten we allemaal weer doen. Wouter, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. In en tegen Den Bosch werd het 1-1. In de 60e minuut kwam Almere op achterstand. Maar binnen 3 minuten stond via Ferdi Druif de gelijkmaker op het bord.
2: Ja, daarna bleven de Almeerders kansen creëren, maar een doelpunt kwam er niet meer. En gezien het spelbeeld baalde aanvoerder en spits Ferdi Druif toch behoorlijk van het gelijkspel.
3: Er zat veel meer in. Absoluut, als je kijkt naar het spelbeeld voor de kansen die wij konden creëren en hebben gecreëerd. Zat daar veel meer in. Hadden wij zeker niet 1-0 achter moeten staan. Helaas gebeurt dat wel. En gelukkig trekken we hem nog wel een beetje recht. Maar wij wouden zeker met 3 punten naar huis.
4: Jij maakte 1-1. Een goede voorzet denk ik van Marley Dors. Had jij ook daarna ook het gevoel van ja, nu gaan we er overheen?
3: Ja, eigenlijk wel. Als ik keek naar de tegenstander, die waren eigenlijk op. En wij hadden nog wel aardig wat nieuwe krachten er ook in gebracht. Die een mannetje kunnen passeren en die een goal kunnen maken. Ik had wel verwacht dat we er overheen zouden knallen eigenlijk. Helaas hebben we gewoon te weinig kansen om weer echt een goal te maken.
4: Is het ook gewoon dat deze competitie heel lastig is in uit- en eigenlijk ook thuiswedstrijden?
3: Het is heel lastig. Geen 1 wedstrijd is makkelijk. Nee. Iedereen kan van iedereen winnen. En dat zie je gewoon elk seizoen zie je terug. En er zijn gewoon sterk tegenstanders. Zijn er. Het is nooit makkelijk. Het blijft altijd moeilijk.
1: Dat is Ferdi Druif, de aanvoerder en de spits van Almere City FC. Hij en de rest van het team komt vrijdagavond weer in actie. Dan is de volgende wedstrijd thuis tegen Jong PSV.
2: Stop die telefoon nou eens weg. Dat hoor je toch wel steeds vaker, hè? Ja, nee, ik heb niet tegen jou, hoor. Bij concerten natuurlijk.
1: Ja, maar dan wil je misschien een stukje veel van filmen.
2: Ja, ja, maar...
1: Oh, ja, ja. Ook dat mag niet meer.
2: Het viel me net op toen we een clip hadden van Michael Jackson...
1: Dan had niemand zo'n ding.
2: Nee, precies. Nee. En dat valt nu gewoon op.
1: Ja.
2: Dit is Toontje Lager.

0: Toontje lager hoorde je stiekem gedanst. Een bericht uit binnen buitenland.
1: In een aantal regio's in Nederland is in augustus nog minder regen gevallen dan in de beruchte zomer van 1976. Dat jaar had na een lange hittegolf een historisch neerslagtekort, maar verschillende waterschappen zijn daar nu al overheen gegaan. Het is ook goed te zien aan de rivieren. Stroomde nog nooit zo weinig water. Nou ja, en 1947 dan. Dan was het ook laag. Maar nu is het ook heel laag. Ook in de IJssel. RTV Oost ging mee met het pontje bij Deventer dat nog net kan varen.
2: De ton ligt nu ietsje schuin. Stel, we hebben nu binnenvaart hier voorbij komen, dan slaan we er vanaf. Maar die binnenvaart is nu ook weg. Dus. Maar we moeten het een beetje in de gaten houden.
3: We moeten nog 40 kilometer fietsen, 41, dus we zien wel.
4: Maar stiekem hoopt je wel op een beetje regen?
5: Ja, dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
1: Ja, het verschil tussen de kade en het water in Deventer is zo groot dat de helling erg schuin is geworden bij het in- en uitstappen op de pont.
0: Oh, dat is dan wel weer ook onhandig natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: De maanden juni en juli waren nog nooit zo heet als dit jaar in West-Europa. Gemiddeld was het 2,8 graden warmer dan vorig jaar. Ook het zeewater is hier warmer dan normaal. En dat heeft volgens het KNMI grote gevolgen. Het
6: belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, ja, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
0: Ja, dan heb je natuurlijk ook die natuurbranden, hè, door de droogte en de hitte. Spanje bijvoorbeeld, Frankrijk, ja.
1: Ja. Je hoort het steeds vaker bij concerten. Stop die telefoon nou eens weg. Flores and the Machine, die vroegen dat al bijvoorbeeld, net als Heaven. En nu doet ook K-pop band Kortis dat. En dat is best opvallend, want Kortis moest het juist hebben van filmpjes die lekker rondgingen op internet. Nou ja, fans zijn nog niet overtuigd, zegt K-pop-kenner Philo Bos.
7: Ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veel al. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan, ja, je eigen community, je eigen social media. Ik ben echt fan, ik ben erbij.
1: Ja, Kortis zegt dan die band, hè, dat begrijpen we, maar doe het dan even kort en leef dan in het moment.
0: Oh ja.
1: Ja, de nieuwe tour van Kortis, die heet trouwens Put Your Phone Down.
0: Oh, dat vind ik dan wel weer grappig. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat natuurlijk bijna beginnen en daarom zijn er volgens de studentenvakbond op TikTok veel nepadvertenties voor een kamer.
8: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok. Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
0: Nee, dan dat is natuurlijk niet fijn als je dat dan kwijt bent.
1: Dan kun je geen bier meer kopen in de introductieweek.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: En die introductieweken, ja, daar wordt ook al mee begonnen natuurlijk in heel veel studentensteden. Superleuke tijd. Ace of Base, The Sign.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De organisatie Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp. De man spreekt in het centrum van Emmeloord met de Bijbel in de hand mensen aan over het christelijk geloof. Sommige mensen waarderen zijn openheid. Anderen vinden zijn manier van preken confronterend. Vooral het gebruik van geluidsversterking zorgt voor ergernis. Gastvrij Emmeloord overlegt met de gemeente Noordoostpolder en met de politie om de overlast terug te dringen. Smitskamp zelf is niet van plan te stoppen. De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. De boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd. Meer nieuws op de website en in de app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een stevige wind uit het noordwesten wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En hierdoor liggen de temperaturen met 22 of 23 graden een stuk minder hoog dan op zondag. Het is hierbij wel aangenaam weer, want het blijft droog, er trekken wolkenvelden over en tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Met name later op de dag krijgt de zon steeds meer ruimte om te schijnen als de bewolking vaker oplost. Er volgt ook een heldere avond met veel ruimte voor de zon en de temperaturen liggen nog lang op een aangenaam niveau.
13: Verkeersinformatie, geen files, wel flitsers. A6, Lelystad richting Muiderberg bij 62,3 en op de Oostvaardersdijk bij Almere 14,4. Zometeen waterpret in Zeewolde bij Nawaka.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 2 van Fleetwood Mac. Het is 6 minuten over 8:30.
1: Een urenlange zeiltocht over het Wolderwijd en het Nulde. Nou, stel je voor. Met het warme weer, heerlijk toch?
0: Zeker.
1: En de waterscouts van Nawaka, die met z'n duizenden in Zeewolde zijn neergestreken, die deden dat ook.
0: Ja, ze zeilen de Vletten Rally. Dat is een zeiltocht met opdrachten waarbij je punten kan verdienen. Nou, vanaf het water houdt Menno Mevissen van de Vletten Rally de zeilende scouts in de gaten.
2: Het spel is simpel. Hoe meer je zeilt, hoe meer punten je krijgt. Aan boord van iedere flat, zo'n scoutingzeilboot, zit een trekker die de route vastlegt. Al deze boten beginnen tegelijkertijd met varen.
3: In een vak lagen er 200 boten. En vanuit daar zijn ze uitgeweid naar allemaal verschillende posten waar spellen gebeuren. En onderweg kunnen ze checkpoints bedienen om extra punten te halen.
2: Eiland De Zegge, net voor Zeewolde, is een van die plekken waar de scouts naartoe moeten varen. En daarna dus weer door.
4: Hoe gaat het?
5: Goed. Ja, prima, hoor.
4: Ja. Wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
6: We zijn uit de haven aan het trekken. Ja, het trekken. Ja.
4: Dat is dus spierballenwerk dit. Ja.
2: Vaar je dan weer door naar de haven van Zeewolde, is daar een speurtocht te doen.
3: Ontwikkeld door ondernemers en dan krijgen de kinderen een patatje bij de frietzaak, een broodje bij de bakker en nog snoepjes bij een snoepwinkel. Ja, dat is echt tof om die combinatie te maken met z'n allen.
4: Want dat is het idee ook, dat ook de scouts even het dorp zelf zien bij de ondernemers langskomen.
3: Ja, en ondernemers zijn er juist echt actief naar ons toe gekomen om te zeggen, laten we weer die kinderen ook lekker door het dorp heen banjeren en laten zien hoe mooi Zeewolde eigenlijk is.
2: Voor extra punten is er een spel in de gracht bij de aanloophaven.
7: Let's go!
2: Deze ligt vol met ballenbakballen en gekleurde badeendjes. Vanaf een klein bootje moet je met een inimini klein schepje jouw kleurbadeendjes eruit halen.
8: Ja, maar hier zijn er meer.
9: Teamwork ging best wel prima.
4: Ja, want het is echt heen en weer tussen dit grachtje.
9: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
4: Hoe ging het?
8: Ja, best goed. Dat is ik eerlijk zeggen. Nummer 64.
9: Dit is onze eerste post. We hebben de speurtocht nu afgerond. Dus we gaan zo meteen, wilden weer op de boot. En toen zagen we opeens deze. En toen dachten we, pakken we gelijk even mee. We gaan nu zo meteen weer verder en weer kilometers maken.
3: Ja, één groot spektakel. Het is echt fantastisch om al die vletjes te zien. In totaal 215 stuks. Nou, maal 6 mensen. Reken uit. Het is echt één groot feest op het water.
1: Scoutingkamp Nawaka duurt nog tot en met woensdag.
0: 215 keer 6. Dat
1: 1200
0: is
1: nog wat.
0: 1200,
1: bijna 1300.
0: 1290. Oh, wat kan ik toch goed rekenen? Nee hoor, ik heb gewoon een rekenmachine gedaan. Ik was heel slecht in rekenen. Nog steeds dus.

0: Fight for this love, Cheryl Cole. Het is 8:45. Nog wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Het was een televisieprogramma dat heette De Verloskundige. Dat was op tv. En het ging over misinformatie die rondgaat op social media over de geboortezorg. En dan ging het onder meer over advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. En daar verzetten jonge ouders zich nog wel eens tegen.
2: Want dan krijg je geen band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg nou, als baby zo bij jou ligt met hoofd hier. Ik zeg nou, ruikt die baby echt en dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie. En dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
0: Nou, dus dat je goede borstvoeding kunt geven.
1: Ja. En volgens mij ruikt het hele huis naar baby.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Maar goed, de verloskundige Margaretha ging langs bij een pasgeboren baby en de moeder. Want ook na de geboorte is het werk van de verloskundige nog niet klaar.
2: Kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje. Lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Dus op het moment een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van, joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Dan heb ik de eindverantwoording. En op het moment dat dat niet goed zou gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
1: Oké, maar doen ze allemaal, hè? In het begin een beetje afvallen en dan komen ze weer bij.
0: Ja, zeker. Maar wat ze zegt mag dus niet te veel, inderdaad.
1: Nee.
0: Zomergasten, daar was muzikant Merel Pauw. Pauw heette eerst Van Houts, de achternaam van haar vader. Maar veranderde die naar de achternaam van haar moeder, actrice Leonore Pauw, toen die overleed. En dat veranderen van naam, dat ging niet heel makkelijk.
3: Het is 3 keer afgewezen. Mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder. Dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heten of zo voor mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam Van Houts. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater. Want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond en zei, wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen. Dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
0: Pauw was 18 jaar toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
3: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was, is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie die bezig is met haar moeder loslaten. Door te zeggen, ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
4: Je probeert haar te troosten.
3: Zodat zij kan gaan, want ja, ze kon het niet.
0: Zomergasten was dat dus. En het is nu 8:58. Dit was Flevoland is wakker voor deze maandag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan u, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
11: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
10: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
12: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
10: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files of vertragingen, wel 2 flitsers. Staat er eentje op de A6. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,3. En ook op de N701, dat is de Oostvaardersdijk bij Almere, wordt je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan bij hectometerpaal 14,4. Zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven via Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, je kunt alles hebben.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
23: Met Joliene Dalstra.

De Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin' in the Fort Jason Mraz, Have It All. 8:11. Op maandag 10 augustus. Ach, even wat minder warm. Het is wel even lekker, hè? Even een beetje bijkomen. Want het gaat weer heet worden verderop deze week. Ik wil wat nieuws met je delen over Whitney Houston. Zij heeft een eigen Barbie-pop gekregen van speelgoedfabrikant Mattel. Ik vind dat toch ontzettend leuk. De pop van de zangeres is

heeft voor de creatie nauw samengewerkt met de familie van Whitney Houston. Nou, ik vind het leuk. En ze is trouwens niet de eerste artiest, bekende artiest die een eigen Barbiepop heeft gekregen. Wie ging haar voor? Nou, dat waren bijvoorbeeld Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey. Ja, dan kan je natuurlijk maar één nummer gaan draaien, hè, van Whitney Houston. Precies, I Wanna Dance With Somebody.

Lekker nummer hè, van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk, het hangt in de lucht. Ja, wat er ook in de lucht hangt, is Kiek. Jazeker, ook deze maandag kun je natuurlijk meespelen. Een nieuwe week, een nieuwe ronde, een nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Maar ja, wat is hier weggepikt? In deze foto, twee foto's voor je in beeld. En wat zien we hier? Ja, ik zie vooral een auto. Maar het gaat ook om, als je naar die boom kijkt, dan zie je een hartje staan. Hè? Geel gekleurd hartje op die boom. Dan denk je, nou, waarom is dat? Nou, die zijn op zo'n 140 bomen geschilderd in Zeewolde. En dat is bedoeld voor medewerkers die het groen in de gemeente onderhouden. En die hartjes die geven dan aan dat het stukje grond rondom die boom is geadopteerd door een buurtbewoner. Nou, is toch superleuk? Ik vind het echt heel sympathiek en leuk initiatief. Maar wat is nou het verschil? Oh ja. Ja, hij is te doen. Ja, natuurlijk. Maandagochtend. Niet meteen al te ingewikkeld beginnen, toch? Nou, als je het verschil ziet, je hebt tot 11 uur de tijd, hè, om je antwoord door te geven. Nou, doe dat, want dan maak je kans op leuke prijzen. Ja, die kast zit lekker vol voor je.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. De boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd. Meer nieuws op web en app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Het komt door de extreme droogte en smeltwater is al veel eerder afgevoerd. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. En afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Frankrijk doet onderzoek naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van onopzettelijk letsel of een productiefout.
8: Goedemorgen, vanochtend ziet het weerbeeld er op veel plaatsen nog bewolkt uit in Flevoland en plaatselijk valt er nog een spatje regen. Nou, vanmiddag en vanavond breekt de zon steeds beter door en stijgt de temperatuur naar ongeveer 23 graden. En dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, komende nacht wordt het best wel fris, temperaturen dan tussen de 8 en de 10 graden. En morgen hebben we een vergelijkbare dag met vandaag, opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag. Minder wind staat er uit de noordelijke richting en daarmee wordt het opnieuw zo'n 23 graden.
6: Ja, ik heb goed nieuws voor je. Je kunt lekker doorrijden. 2 flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A6 bij Lelystad. Richting Muiderberg, hectometerpaal 62,3. En de N701, de Oostvaardersdijk bij Almere, in beide richtingen bij 14,4. En in Flevoland Muziekland neem ik je zometeen terug naar 1980.
9: Flevoland. Goedemorgen.

0: Pretend van Elf van Stardust. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar het jaar 1980, naar de absolute hoogtijdagen van de bekendste Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots natuurlijk. Ja, in de zomer van 1980 kwamen ze met Hela Dilario. Over feesten, over zon, over rum in Trinidad. Nou, die plaat werd echt een enorme hit, hè. Ja, en de Dolly Dots zijn sowieso weer helemaal hip. Hè. Er wordt hard gewerkt aan een Dolly Dots musical vanaf april volgend jaar te zien in theaters door het hele land. Ja, daar gaat dit nummer toch niet in ontbreken? Nee, dat kan niet. Hela Dilario, heerlijk.

Magnetic van het Noorse trio The Balza. Ze schreven het in januari van dit jaar. Ze dachten van, weet je wat, laten we die Noorse winter laten we daaraan ontsnappen. Ze gingen naar een vakantiehuisje. Nou, het was min 15 en ze zaten in een sneeuwstorm. Dus dat lukte niet helemaal. Maar die hit, dat is goed gekomen dus. Dit zijn de Stray Cats, Runaway Boys.

Jordi van Loon als toen. Het is, hoe laat is het? Het is 7:07. En ja, hij staat te trappelen van ongeduld. Hij heeft heerlijk vakantie gehad, maar hij is terug. Arnoud. This world.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan nu, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Even kijken hoe dit knopje ook alweer werkt.
12: Ah, er komt geluid uit. Goedemorgen. De ANWB verkeersinformatie. De A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 1 kilometer vertraging daar. Zorgt voor zo'n 3 minuten extra reistijd die je daar nodig hebt. Dan de flitsmeister. Ja, die zijn niet op vakantie. Die staan gewoon lekker te controleren in onze regio. De A6 bijvoorbeeld wordt in de gaten gehouden tussen Emmeloord en Lelystad. Bij hectometerpaaltje 101,3. Er wordt ook gecontroleerd op dezelfde A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 62,3. Er staat een controle op de burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk. Dat is ook onze regio, net als je de provincie uit bent. De N50 in Ens, daar wordt gecontroleerd bij 262,7. En er wordt gecontroleerd op de N701 in Almere bij hectometerpaaltje 14,4. En je weet het, heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door aan ons. Dat kan allemaal via de gratis app van Flitsmeister. Goedemorgen allemaal, wij gaan zo meteen beginnen met lekkere muziek van onder andere Kim Wilde. En we hebben straks ook een jarige Harry.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk Kijk op terdezon.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Neem Terdezon op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Goedemorgen.
20: Flevoland, Muziekland.
19: Arnoud Leket.

Ik heb ze allemaal gedaan. 3 weken weg geweest van je. Oh, het voelt wel fijn om weer terug te zijn, hoor. Ik hoop dat het wederzijds is. Dank aan Katrien. Dank aan Mariska. En dank aan Patrick voor mijn plaatje warm te houden. En jullie lekker te voorzien natuurlijk ook. Hè. Ja, daar zijn we weer. Ik had even een klein beetje moeite om de juiste knopjes weer te vinden aan het begin van het programma. Met excuses daarvoor, maar goed. Gaan we weer helemaal concentreren erop. We zijn lekker helemaal uitgerust. Nee, dat is ook niet waar natuurlijk. Dat zul je misschien ook wel herkennen, hè, dat als je vakantie hebt gehad, dat je dan denkt van, joh, ik heb nog een week nodig om bij te komen gewoon weer. Wat was het warm. Ja, dat zoek je natuurlijk zelf op dan ook, maar 8, 39 graden officieel op de thermometer. En dat voelt aan als 3, 44 graden. Dan kan je alleen maar met je hele lijf lekker onder water zitten. Of in de caravan, in de airco, of waar dan ook, waar het enigszins koeler is dan ook. Dat geeft wel een beetje aan, dat het geeft wel te denken, moet ik zeggen, hoor. Al die temperaturen, als het zo warm wordt, dat je denkt van, ja, allemaal met die klimaatveranderingen en zo, dat weinige water in de Rijn ook. We moeten een beetje water bij de Rijn doen. Ja, niet water bij de wijn doen, water bij de Rijn doen ook. Maar goed, we gaan weer gewoon lekker beginnen. Het is een nieuw...

Post dat hij met een VR-bril ergens op een kermis of in een attractiepark zit. Die helemaal losgaat. Karin Vlasblom, een van de Vizzle Sizzle-zangerissen. Oh, wat was ik verliefd op haar vroeger. Zij is vandaag 59 jaar geworden. Antonio Banderas is ook jarig. Die wordt 66. Rosanna Arquette, oh, 67 jaar ook. En weet je wie er vandaag ook jarig is? Harry. En zul je zeggen, welke Harry? Man met het rode petje, Harry Slinger. Hij is vandaag 77 jaar geworden. Maakt me stevig ziek, treedt zo af en toe op. En hij is ook gids in Amsterdam. Hij kan je van alles vertellen over de leuke straatjes, steegjes en krochten van Amsterdam. Maar ik heb nog even een leuk oud plaatje van ze opgezocht. Niet Marianneke, niet Loog tegen mij, maar deze. Caroline van Drukwerk.

Het is de goede muziek van Boskex en What Can I Say? En daarvoor Drukwerk. En Caroline met een jarige Harry Slinger. Harry is 77 jaar geworden vandaag. Van harte, Harry. De opgave voor Kiek. Ook vandaag is natuurlijk ons lieve beestje weer bezig geweest met een leuk kiekje. Heeft er iets aan veranderd? Erbij gedaan of eraf gehaald of veranderd qua kleur of zo? We zien een auto in de straat staan. Huizen, bomen. Op de ene boom staat een hartje, een oranje hartje. Dat is links ergens, is dat volgens mij gewoon hetzelfde. De auto misschien dan, zit het daarin? Of zit het in de zonnepanelen van die huizen? Zijn die alvast weggehaald, omdat we daar vanaf 1 januari toch in veel gevallen niks meer aan hebben? Heb jij het gezien? Geef het dan eventjes door. 0320-28-50-50. 0320-28-50-50. Ook als je een berichtje wil sturen aan ons, dan kan dat rechtstreeks naar de studio. Dit is Harry Styles met zijn American Girls.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is bijna 10:30. Goedemorgen. De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. De boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd.
12: Goedemorgen, vanochtend ziet het weerbeeld er op veel plaatsen nog bewolkt uit in Flevoland en plaatselijk valt er nog een spatje regen. Nou, vanmiddag en vanavond breekt de zon steeds beter door en stijgt de temperatuur naar ongeveer 23 graden. En dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, komende nacht wordt het best wel fris, temperaturen dan tussen de 8 en de 10 graden. En morgen hebben we een vergelijkbare dag met vandaag, opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag. Minder wind staat er uit de noordelijke richting en daarmee wordt het opnieuw zo'n 23 graden.
11: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld op dit moment door de ANWB. Pitmeister meldt wel een aantal snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 62,3. Er wordt gecontroleerd op de N50 in Ens bij 264,2. Ook diezelfde N50 in Ens, maar dan bij 262,7. Er zijn dus twee meldingen van gekomen. Het zou om dezelfde controle kunnen gaan ook, hoor. En de N701 in Almere wordt ook gecontroleerd bij hectometerpaaltje 14,4. Heb je meer informatie over snelheidscontroles, wat ik net heb genoemd, weet je precies waar die staan op de N50. Geef het altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar week 33 van het mooie jaar 1980. Jolien heeft al de Dolly Dots gedraaid, maar wat ga ik draaien? Je hoort het zometeen.
10: Goedemorgen. Flevoland, Muziekland. Arnoud Leket.

0: Cameron Whitcomb is dat en The Kingdom of Fear. En daarvoor Ja Bros en People. Ik kocht dat singeltje destijds alleen al voor het intro. Dat vond ik zo fantastisch. Luister eens dit. En dan lekker hard op je speakers, hè? Oh, heerlijk.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 1980, het jaar van The Empire Strikes Back. Voor veel Star Wars fans een mijlpaal. Pac-Man werd ontwikkeld in Japan. De wereldwijde arcade-release die volgde in 1980-81. ABBA scoorde grote hits en bracht het album Super Trooper uit. CNN, News Network, ging van start. Het eerste 24-uurs News Network. En de Rubik's Cube werd internationaal een enorme rage. En dat is die nog steeds. En nog steeds wekt die grote ergernis op. Op een gegeven moment kwamen we erachter, je kunt het gewoon aan elkaar halen. Weet je wel, dan in elkaar zetten en dan was het goed. Sony bracht de Walkman op de markt, waarmee muziek luisteren onderweg een compleet nieuwe ervaring werd. En de Olympische Spelen van Moskou die vonden plaats, hoewel veel landen de Spelen boycotten. De Voyager 1 die stuurde spectaculaire beelden van Saturnus en zijn manen terug naar de aarde. En John Lennon bracht na een lange pauze het album Double Fantasy uit. In Nederland was Beatrix de inhuldiging van haar op 30 april 1980 een enorm nationaal monument. Ja hoor. En cultureel gezien was 1980 echt het begin van een nieuw tijdperk in de muziek. Bijvoorbeeld synthesizers, disco, punk, arcade games en consumenten elektronica kwamen steeds sterker op. En er was ook muziek uit die hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Van week 33, 1980, met een prachtig intro. Dat hoort er gewoon helemaal bij. Luister.

En zelf had er persoonlijk een van de leukere platen uit de muziekgeschiedenis. Van lang, lang, lang geleden mogen we wel weer zeggen. Een bandje dat eigenlijk maar 5 jaar bestond, van 77 tot 82. Scoorden ze in één keer in 1978 een hit, maar ook een enige hit. De Motors waren dat uit Engeland. Was eigenlijk een pop-rockbandje. En nou, ze maakten één grote hit. Dus en dat was deze. Airport in grote delen van Europa. En een mager hitje in Amerika. Een grote hit hier in Flevoland is altijd de foto van Kiek. Wordt ook weer veel op gereageerd. Leuk ook weer dat mensen allemaal eventjes meedoen met ons radiospelletje ook. Bijvoorbeeld Gerda Dabek uit Almere, die heeft een antwoord doorgegeven. Kitty Romkes natuurlijk, uit Urk. Berry Harms uit Meppel. Ik weet niet, Berry, heb jij toevallig het optreden van Ben Kramer gehoord? Twee weken geleden of zoiets. Daar is nog wel wat commotie over. Maar goed, daar hebben we het later in deze uitzending nog wel verder over. Willem Kramer, nou, wat is in de neem, zeg maar weer, hè, van Urk ook. Die zegt ook van, ik heb iets gevonden op die foto wat anders is. En natuurlijk ook de vaste kijkers, luisteraars. Klaas van den Berg uit Urk. En Hetty Dijkstra, waar ben je? Waar is Hetty Dijkstra gebleven? Is Hetty misschien op vakantie? Want ik zie er in één keer niet bij de berichten staan als zij een antwoord heeft doorgegeven. Moet ik toch eventjes het een en ander van weten ook. Hetty, laat even weten wat er met jou aan de hand is. Of van vakantie, of dat je zegt, nou, ik ben even klaar met het spelletje. Kan natuurlijk ook, hè? Ben jij nog niet klaar met het spelletje? Kijk je naar deze foto's en denk jij een verschil te zien? Hij is niet zo heel erg moeilijk, hoor. Kijk gewoon eventjes daarna en dan zie je het vanzelf. Heb je het dan gevonden? Geef het door. 0320 28 50 50. Ook als je een verzoekje aan wil vragen, het komt rechtstreeks bij ons in de studio uit. 0320 28 50 50. Dit is Amar.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het blijft altijd moeilijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Mag ik aan u? God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere-Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. En daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen, wel wat flitsers. Onder andere op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,3. De N50 bij Ens wordt je gecontroleerd op je snelheid bij 262,7. En Almere, de N701, is dat bij hectometerpaal 14,4.
9: En zometeen geen Catharine Keil, geen Mariska van Kool, geen Patrick Kings, maar wel Roy Blokzijl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa! Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: David Bowie is dat, om 8 minuten over 11 met The China Girl. Nee, ik zeg het niet.
1: China Boy.
0: Ja, China Boy is er gewoon weer. Roy Blokzijl, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we zijn allebei weer terug van vakantie, hè?
0: Ja, jij was naar, naar Scandinavië, geloof ik, hè?
1: Ja, Scandinavië, Zweden.
0: En jij, niet zo warm, hè?
1: Nou, dat viel dus best mee. Het was 23 graden ongeveer.
0: Nou, dat vind ik niet zo warm. Ja, bij mij was het helft meer vol.
1: Ja, dat zie je ook aan jouw gezicht, joh. Je bent bruin geworden.
0: Ja, maar ik maak me er wel zorgen over, dat, over deze warmte. Want dat is niet gezond ook.
1: Nee, dat is het.
0: Je gaat vluchten voor de warmte op een gegeven moment. Dan zeggen mensen van, ja, dat weet je toch als je naar Spanje toe gaat en naar Frankrijk toe gaat ook.
1: Want om even context te schetsen.
0: 8,39
1: graden. 8,39
0: graden. Ja, en dat voelt aan als 5,46 graden. Dat is echt niet oké ook. Mensen gaan ook. Je ziet ook mensen echt lasten van hebben. En dat kan me echt wezenlijk voorstellen ook.
1: En hoe heb jij dat dan overleefd?
0: Ja, veel in het water liggen gewoon ook. En goed hydrateren, hè?
1: Ja, en hoe heb jij gehydrateerd?
0: Met mocktails, hoor.
1: Oh ja,
0: nee, gewoon met mocktails. Ja. We hadden ze net ook eventjes bij ons in beeld staan. Ja. Op de achtergrond waar gewoon blauwe mocktails staan.
1: Ja. Nou, dan nodig ik je uit om een keer naar Zweden te gaan. Ben je er wel eens geweest?
0: Nee, maar ik wilde wel een keertje heen.
1: Het is echt een prachtig land.
0: Ja?
1: En het meest favoriete van uit Zweden vind ik de fika's. Ken je de fika's?
0: Wat is de fika?
1: Om 4 uur 's middags neem je een kop filterkoffie met iets lekkers.
0: En dan ga je lekker lekkers?
1: Ja,
0: hoe heette die?
1: Kanobular, cheesecake, maakt niet uit. Koekjes, alles.
0: Bijzondere naam voor jongen.

0: elkaar gekeurd worden. En hij had geen vervoer en zijn vervanger kon niet. Hij zei, dat gaat me echt aan het hart. Dit, dat ik er nou niet bij kan zijn, maar ik maak het volgende week goed.
1: Maar moest hij trappen met zijn auto of zo? Dat, wat is er aan de hand?
0: Ik weet niet wat voor auto dat hij heeft. Fred Flintstone auto
1: dat
0: of zo.
1: Dat denk ik, ja. Ik ook denk het. Zoiets,
0: maar. Hij zei, ik maak het volgende week goed. Nou, ik ben benieuwd wat hij mee gaat nemen, eerlijk gezegd.
1: Fika, maar dan om 11 uur.
0: Oh, zoiets, ja. Dat zou wel kunnen. Wat mij trouwens ook erg aan het hart gaat, is het volgende. Afgelopen week, ik zat op vakantie, en in één keer zag ik een filmpje voorbij komen. En dat filmpje, nou ja, dat ken ik, weet je wel. Dat, ik weet de man, het gaat over Ben Kramer. Hij staat op de Meppelweek, Mokum in Meppel. Misschien heb jij het filmpje ook wel gezien.
1: Ja, ook gezien. Ook was gemaakt.
0: Maar het gaat me in één keer aan het hart dat er onder wordt gereageerd. En dat gaat helemaal viraal. En dat gaat mij aan het hart. Met een van de pioniers, een van de grote sterren van Nederland, die wij in Nederland nog steeds hebben, Ben Kramer. Ik dacht, dat gaan we niet over onze kam laten gaan. We gaan hem eens even bellen. Ben Kramer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, Ben. Nou ja, het zal je niet ontgaan zijn. Heel Nederland heeft het in één keer over Ben Kramer. Dat is natuurlijk hartstikke goed.
2: Ja.
0: Maar in deze context een beetje, dat iedereen zegt van, nou ja, leg het zelf eens uit, wat is er gebeurd eigenlijk? Wat is er met dat filmpje aan de hand?
2: Nou, weet je, het is niet iedereen zegt het. Het is een bepaald slag mensen die het leuk vinden om iemand echt helemaal af te zeiken. Laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja.
2: Het heeft te maken met een optreden dat ik gedaan heb in Meppel afgelopen donderdag.
0: Ja.
2: En dat ging hartstikke goed, naar mijn gevoel. En de organisatie was ook heel tevreden. Mensen waren heel enthousiast. Maar er stond iemand te filmen achter mijn rug op het podium dat ik helemaal niet door had.
0: Nee.
2: Dat is toch wel een diep podium. En daar is een filmpje van verschenen op Facebook.
0: Ja.
2: En nou ja, dat zag er niet uit. Ten eerste, je ziet mij dus van de open rug. Je ziet mij zitten op een kruk. Op een gegeven moment sta ik op. Ik loop een beetje moeilijk momenteel. Dat heeft met mijn conditie te maken.
0: Mm-hmm.
2: Ik schuifel een beetje. Ik loop wel, maar 3-4 passen. En ik begin met het nummer van Neil Diamond. Hè? Dat nummer.
0: Volgens mij is het Tom Jones. Love Me Tonight, toch? Het einde van Love Me Tonight.
2: Oh ja, er zijn diverse filmpjes gemaakt. Dus,
0: ja. Nou ja, ik zeg
2: maar nogmaals, je ziet het vanaf de achterkant. En dat is een totaal verkeerde indruk. Want je hoort het geluid dat je hoort, dat is alleen maar mijn monitorgeluid.
0: Mm-hmm.
2: En dat komt krakkemikkig over. Ten meer ook omdat ik een bepaalde afstelling heb. Veel stem, weinig orkestband.
0: Ja.
2: Nou ja, dan raak je de weg al kwijt.
1: Ja, en dat is het geluid wat je hoort op het podium. Hè? Dat is wat je dan.
2: Ja, en als je dan voor het podium staat, dan klinkt het hartstikke goed, want daar heb ik ook filmpjes van.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar is geen filmpje van verschenen.
0: Nee.
2: Dus dat is geplaatst en daar zijn heel veel reacties gekomen. Ook hele goede, maar ook heel slechte.
0: Nou, ja. je ziet ook op het filmpje dat de mensen die voor het podium staan, die gaan uit het dak, die klappen allemaal. Ja. Die zijn enthousiast erover. Maar aan de andere kant, je bent 79. Je hebt wat met je gezondheid. Hoe gaat het daar trouwens mee? Gaan die onderzoeken de goede kant op?
2: Ja, ik zit nog in het ziekenhuis nu.
0: Ja.
2: Ik heb net nog een onderzoek gehad en woensdag kreeg ik de uitslag.
0: Oké, nou laten we hopen dat het goed is. Maar je bent 79, weet je wel. Je hebt een carrière van tig aantal jaar.
2: Ruim 60 jaar.
0: Ruim 60 jaar, weet je wel. Je hebt hits gehad, je hebt het Songfestival, je hebt Nederland vertegenwoordigd. Mag het dan zijn dat iemand, wat misschien wat moeilijker loopt, 79, weet je, daar kunnen mensen je toch niet op af gaan rekenen? Wat doet dat met jou?
2: Ja, nou, daar schrik ik van. Ik bedoel, dat ben ik niet gewend, wil ik het zo zeggen.
0: Nee.
2: En ik hou van kritiek, dat mag, dat moet. Mm-hmm. Maar wel graag opbouwende kritiek als het kan.
0: Ja.
2: Maar dit is echt iemand ophangen.
0: Ja, dit is gewoon.
2: Echt reacties zo van, oh goh.
0: Ja.
2: De man staat op het één been in het graf. Oh goh, en ga zo maar door. En maar nogmaals, er waren ook heel veel positieve reacties.
0: Ja, die zien wij ook.
1: Maar die negativiteit, heb je dat eerder meegemaakt? Of is het echt.
2: Nee, niet zo erg als nu. Nee. Niet zo erg als dit. En dat vind ik een kwalijke zaak. En ja, ik heb er goed over nagedacht ook.
0: Ja.
2: En bij mijn gevoel was het optreden gewoon goed. Ik stond al 50 minuten.
0: Ja, en je staat buiten, hè? In hard geluid met schreeuwende mensen om je heen. dan kan er wel eens een keertje een nootje niet helemaal lekker zitten.
2: Dat was een hele warme dag.
0: En het is een nummer wat erg hoog staat. En dat zing je nog gewoon wel steeds in de originele toonhoogte.
2: Ja.
0: Nou ja, weet je.
2: Dus daar bekeert het allemaal niet aan. En ik kreeg zelfs mailtjes van mensen waar ik vorige week voor gewerkt heb. Ook in de openlucht. In Schinnen, Zuid-Nederland. En die schreef mij aan. Dus bij ons was het fantastisch. Je gaat mij toch niet vertellen dat jij in een week tijd vals gaat zingen en teksten gaat vergeten.
0: Nee, dat is het toch ook niet zo. Maar ga je iets doen? Of zeg je van, het kan maar reet roesten?
2: Nou, men reageert genoeg. Ik krijg straks shownieuws thuis en ik krijg RTL Boulevard. Die gaan ook nog een stuk opnemen voor vanavond.
0: Ja.
2: En daar moet het wel bij blijven. Maar respect moet er blijven. Ja. Kritiek vind ik, als die terecht is, vind ik het prima. Daar kan ik alleen maar van leren. Ja. Zelfs op deze leeftijd nog.
0: Ja, hoor.
2: Maar je moet niet... Je moet niet dingen gaan schrijven die echt zo hatelijk zijn. Mm. En dat wordt overgenomen natuurlijk. En dat gaat opvallen. Ja, en dan krijg je reacties. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Kun je het ook nu van je af laten glijden straks? Of?
2: Jawel, dat zou wel moeten. Maar ook als er iets verkeerd gegaan is, dan weet ik dat. Ja. Ik ben kritisch genoeg op mezelf. En ik weet nogmaals, voor het podium was het prima. Ik heb er filmpjes van gezien. Mm, en niet alleen vanwege het enthousiasme van het publiek, maar gewoon. Het was gewoon goed. Dat weet ik, heb ik gehoord.
0: Ja.
2: En de opdrachtgever ook heel tevreden. Dus iedereen die stond met een open mond te kijken: wat krijgen we nou? Wat gebeurt hier?
0: Mm.
2: En het is uit zijn verband gerukt.
0: Ja.
2: En dan is het zelfs zo. Het was zelfs zo erg dat toen mijn vrouw dat filmpje zag, toen schrok zij. Toen zei ze: wat is ze? En dat filmpje, niet weten wat er nou precies. Want ik heb het later uitgelegd, dus hè, dat je dus de achterkant.
0: Ja.
2: Geluid, hè, en die zei: ja, maar als dat zo klinkt, dan moet je stoppen. Zo, weet je wel.
0: Ja.
2: Dat begrijp ik ook nog wel.
0: Gaat dat nu ook nog zelf door je hoofd heen ook? Van misschien moet het inderdaad wel. Moet ik het maar gewoon niet meer doen?
2: Nee, dat komt bij mij niet op.
0: Nee,
2: echt niet. Ik zie vaak genoeg artiesten die ook ouder zijn. Waarvan ik denk op een gegeven moment, nou wat jammer.
0: Ja.
2: Wordt niet tijd om te stoppen.
0: Ja.
2: Nou, dat is gewoon zo. En ik heb ook eens in een interview gezegd. Als mijn vrouw zegt, je moet nu echt stoppen, dat kan niet meer. Dan ga ik eens heel kritisch kijken waarom ze dat zegt.
0: Ja.
2: En dan ga ik denken bij mezelf. Je hebt wel of niet gelijk.
0: Ja.
2: Nou, nu had ze het niet, want het was een totaal verkeerd filmpje.
0: Ja.
2: En ik heb reacties van mensen, echt waar. Die zijn echt, echt heel goed. Maar goed, je belt me erover en ik geef je eerlijk antwoord. En
0: dat vinden we ook fijn. En je bent vriend van onze show, je bent vriend van ons. We kennen elkaar al heel erg lang. Een gewaardeerde collega met een ruime ervaring. Ga gewoon door, want we weten wat Ben Kramer, waar die voor staat.
2: Ja.
0: Dank je wel, Ben.
2: We doen. En als het op een gegeven moment stopt, nou ja, dan weet je in ieder geval dat ook ik besloten heb om te stoppen. Maar ik ga niet stoppen als men zulke rare reacties geeft.
0: Nee, dat moet je zo zeker niet doen. Weet je, we draaien nog eventjes een leuke plaat van jou als teken van hoe het allemaal ooit een keertje was en hoe het nog steeds is ook. Dank je wel, Ben. Okay. En tot de volgende keer. Hè. En de groetjes. Doeg.
2: Dag.

The OJ's zijn dat. En Used to be my girl. En daarvoor Jimmy Cliff. En The Wonderful World. En Beautiful People. Het is 18 minuten over 11 geworden. Bernie Duily zit met autoproblemen. Die moest geapen.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: 11:30 is het geworden. Goedemorgen. De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. En de boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
6: Goedemorgen, vanochtend ziet het weerbeeld er op veel plaatsen nog bewolkt uit in Flevoland en plaatselijk valt er nog een spatje regen. Nou, vanmiddag en vanavond breekt de zon steeds beter door en stijgt de temperatuur naar ongeveer 23 graden. En dat is een hele normale waarde voor deze tijd van het jaar. Nou, komende nacht wordt het best wel fris, temperaturen dan tussen de 8 en de 10 graden. En morgen hebben we een vergelijkbare dag met vandaag, opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag. Minder wind staat er uit de noordelijke richting en daarmee wordt het opnieuw zo'n 23 graden.
7: Dankjewel Wouter. Dan de ANWB verkeersinformatie. Twee korte files in onze regio. Te beginnen op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband doe je er 5 minuten lang over. De brug staat daar open. De N307 dan, Kampen Lelystad. Tussen Kampen en de N306, 5 minuten. Ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Lelystad Muidenberg. Bij Lelystad, hectometerpaal 62,3. Op de N50 bij Ens is dat, hectometerpaal 264,2. En in Almere op de N701 wordt je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 14,4.
5: 3 weken lang heb ik eruit zitten te kijken om weer eens iemand te mogen bellen die wij misschien wel blij gaan maken met een mooie prijs in ons spelletje Kik.
8: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: De meeste platen van hem die zijn eigenlijk allemaal up-tempo. En vrij stevig. Tenminste van de producer.
1: Ah, maar dit bevalt mij ook wel, hoor.
0: Dat is mooi, hè? Dat zo'n Martin Garrix, Martijn Gratzen uit Nederland gewoon met Ed Sheeran samenwerken nu.
1: En Ed Sheeran is natuurlijk heel bekend al van zichzelf. Ja. Maar hij schrijft ook heel veel nummers voor andere mensen. Lady Gaga, Justin Timberlake, noem maar op. Het doet het allemaal.
0: Ja.
1: En deze twee grootheden samenbrengen en je krijgt dus dit.
0: Repeat it. En daarvoor hoorde je Alison Moyet en Week in the Presence of Beauty. En van de grote sterren Alison Moyet en Martin Garrix en Ed Sheeran is het maar een hele kleine stap naar Connie van Dam. Connie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja, wat ben je aan het doen als ik vragen mag?
2: Koffie aan het drinken.
0: Oh, lekker bakkie pleur.
2: En ik heb de wijkverpleging.
0: Ah, wat zeg je?
1: De wijkverpleging?
2: De wijkverpleging.
0: Die is er ook
2: van
0: bij.
2: Van de speel.
0: Ah, ja, ja.
2: Van de speel, toch?
0: Ja. Nou.
2: Van de speel. De hele lieve meiden.
1: Oh, kijk. En bij die koffie zit er ook wat lekkers bij?
2: Een bakje yoghurt.
1: Oh, een bakje yoghurt. En dan gewoon.
0: Een lekkere combinatie.
1: Nee, ja, is het
0: hoor.
1: Gewoon een yoghurt of is het yoghurt met een smaakje?
2: Griekse yoghurt.
0: Oh, ja. Die is wat dikker, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, en wat zachter ook. Maar doe je er dan ook iets doorheen of niks?
2: Nee, niks.
0: Geen bosbesjes, vruchten of kruisli of achtige dingetjes?
2: Nee.
1: Vind je het wel lekker dan?
2: Helemaal niet.
0: Niet. Ah. Is het wel lekker?
2: Ik weet het niet. Ik moet er gaan afnemen.
1: Oh.
0: Nou, je kent Griekse yoghurt, ken je niet.
2: Die wel,
0: hoor. Oh ja, dus je kent de smaak toch wel?
2: Ja hoor.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar hoe was de vorige?
2: De vorige.
0: De vorige smaak? De vorige bak Griekse yoghurt?
2: Oh, die was lekker hoor.
0: Oh, die was lekker. Okay. Nou, dat zal meteen zo goed komen.
2: Heb ik nou Arnoud aan de telefoon?
0: Ja, en Roy.
2: En Roy.
0: Maar ik ben Arnoud.
1: En ik ben Roy.
2: Ja, ik was op vakantie.
0: Ik was even op vakantie, ja. Heb je me gemist?
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik goed om te horen.
1: Ja.
0: Kijk, daar doe ik het voor dat ik dan 3 weken weer eruit naar uit zit te kijken. Dat ik denk van, nou, dan ga ik toch weer radio maken. En dan leuk dat Connie dan ook dit reageert ook.
1: Ja, ze kon niet wachten om jou weer te zien. Nou, ze
0: kon niet.
1: Ja, ze
0: wachten.
1: Kon.
0: Ja, ja nee. Connie kon niet wachten. Maar heb je niet vermaakt met Patrick Martens en Mariska van Kolkton en Catherine Keil?
2: Jawel. Ging wel.
0: Ja.
1: Maar het is toch fijn om weer vast gezicht te zien, hè? Arnoud is natuurlijk altijd.
2: Ik hou van vertrouwde gezichten.
1: Ja, nou. Dat is toch zo.
0: Van oude gezichten, wat zeg je nou?
2: Vertrouwde.
0: Oh, sorry. Ik dacht al begin gelijk zo.
1: Voel jij je aangesproken?
0: Nou.
1: Oh, oké. Okay.
0: Goed, we gaan naar het velletje. Hè?
1: Ja.
0: Connie, je hebt gekeken naar die foto. En jij dacht iets te zien wat anders is. Wat was dat?
2: Er was een raamweg.
0: Een raamweg.
2: Boven de zonnepanelen.
0: We gaan even kijken hoor. We gaan met je meekijken. Ik denk wel dat het goed is, eerlijk.
1: Ja, dat is helemaal goed. Op dat dak.
0: Ja.
1: Zie je dat?
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, binnenkort kunnen de zonnepanelen ook weg. Want die leveren ook niks meer op. He?
2: Nee, ik heb ze gelukkig niet.
0: Nee, maakt niet uit. Hoef je niet druk over te maken.
1: Hou me zo, zou ik zeggen.
0: Is ook zo.
2: Ik doe elke dag mee, hè, met het spelletje.
0: Nou, we zien jou nou regelmatig voorbij komen.
1: Nou, Connie, dan is de volgende stap natuurlijk heel makkelijk voor jou. Want het zijn dan 2 vragen die ik jou stel. De eerste vraag is links, rechts. En de tweede vraag is hard-zacht. Dus jouw antwoorden op deze vraag. Wat moet ik doen?
2: Rechts-hard.
0: Rechts-hard?
1: Oké.
0: Okay. Ja, rechts.
1: Rechtse harde op het rad. Komt-ie hoor.
0: Waar je duim links zit. Hup, zeg
1: ja, klopt wel, ja.
0: Ja.
1: Je hebt wel gelijk.
0: Ja.
1: Hij ligt aan het hout, hè?
0: Ja. Of je moet heel raar in elkaar gezet zijn tegenwoordig.
1: Dat is waar. Ja. Wat is dit?
0: Nou, kijk eens op wit of wat het is. Wit of rood. Want hij hangt er echt precies tussenin.
1: Ja, oké. Okay. Even kijken.
0: Ja,
1: Ja, het is allebei leuk.
0: Geef ze allebei, jongen.
1: Ja, dat is goed.
0: Omdat het maandag is. Ja. Omdat het mijn eerste dag weer is. Maak het uit.
1: Nou, Connie, omdat jij de superfan bent van Arnoud Pluquet, ga ik 2 prijzen geven, want het rad had beslist om op 2 plekken terecht te komen.
2: 2 prijzen? Doe maar.
1: Ja,
0: het kan niet op.
1: Allereerst heb ik voor jou de Skeeker.
0: Oh, die is leuk. Dat is zo'n heel klein vierkant luidsprekerboxje.
1: Ja.
0: Met kiek erop.
1: Ja, en dan kun je dus al je favoriete muziek uitluisteren. Of natuurlijk gewoon Omroep Flevoland. En dat is heel leuk. En hij klinkt ook goed.
0: Ja.
1: Lekker voor meneer aan het strand. Of ja, waar wil je hem nog meer naartoe nemen?
0: Nou ja, overal.
2: Muziek.
0: Nou, dan komt hij helemaal goed uit. En wat is die andere prijs?
1: Nou, dat is ook misschien wel heel leuk voor op het strand. Het zomershirt naar keuze.
0: Oeh, dat is een shirt met ons allemaal erop.
2: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Welke maat moet dat worden?
2: Doe maar XL.
0: XL, goed. Dat gaan we er ook bij doen. De skiker en het t-shirt van Omroep Flevoland.
1: Gaan we noteren.
0: We sturen het zo snel mogelijk naar je op. We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf naar Almere toe, Connie.
2: Ja, fantastisch.
0: Nou, leuk dat je luistert. Leuk dat we een trouwe fan erbij hebben. Ook alweer sinds maanden.
1: Ja, leuk.
0: En fijne dag vandaag nog. Veel plezier met de Griekse yoghurt trouwens.
2: Ja, dankjewel.
1: En geniet van je koffie.
0: Weet je wat leuk is? Met Griekse yoghurt moet je de lepel erin doen. En op de zijkant zo slaan. En dan kijken of je de hap kunt vangen.
1: Lekker Grieks.
0: Doei, Connie.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het blijft altijd moeilijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik kan u, God zegen vriend. Hey, neem maar flyer mee. Kijk eens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man is vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van de hoofdstad. Hij had een kompas van Museum Batavialand in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poort in Almere. Om achter de identiteit van de man te komen heeft de politie meerdere foto's van zijn bezittingen gedeeld.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,3. Op de N50 wordt je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 264,2. En de laatste flitser die staat op de N701, bij Almere is dat, bij hectometerpaal 14,4.
9: En zometeen meer over de straatpredikant Robbie Smitskamp uit Emmeloord. Hij maakt veel los en bijna iedereen heeft al een mening over hem.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
18: Get up.

0: Waar zou het liedje nou bekender door zijn geworden? Door de videoclip, door het leuke liedje of gewoon dat hey, hey, hey?
1: Ik denk door de Blurred Lines. Dat.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Of, ja. Want het is geproduceerd door Pharrell Williams, toch?
0: Ja. Ja, ja, ja. En ze hebben er later nog heel veel geld over moeten betalen, ook aan Marvin Gaye. Want die zei, de familie van Marvin Gaye zei, hey, wij horen iets bekends erin. Ja, dat heb je volgens mij gejat van ome Marvin. Dus kom maar op met de centjes. Volgens mij $1 miljoen daarvoor betaald destijds. Roman Thicke hoorde je in The Blurred Lines.
1: Nieuws tijdens jouw lunch. Hij maakt veel los en bijna iedereen heeft wel een mening over hem. Over straatpredikant Robbie Smitskamp uit Emmeloord.
0: Hij heeft voor- en ook felle tegenstanders. In het centrum van Emmeloord kun je hoe dan ook niet om hem heen.
2: De vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars is hun deel in het poel die daar brandt van vuur en zwavel. Het welk is de tweede dood. Emmeloord, dat is misschien een vervelende, nare, ernstige, misschien wel een pijnlijke boodschap op deze middag.
3: Robbie Smitskamp kwam een aantal jaar geleden tot geloof en vanaf coronatijd ging hij de straat op om het evangelie te prediken. Je kunt hem op verschillende plekken tegenkomen. Een favoriete plek van hem is de Langenering in zijn woonplaats Emmeloord.
4: Ik geloof dat geloof door het horen komt en horen het woord van God. Kijk, een flyer of een papiertje die ik uitdeel, die wordt soms gelezen. Maar als iemand het woord Bijbel of geloof of Jezus zien staan, dan kan diegene het al eigenlijk verscheuren. Of een flyer of een uitnodiging kan ook al vriendelijk worden afgewezen. Maar als je het predikt op straat, je kan er niet omheen luisteren.
2: Kijk eens mevrouw. Ja, dankjewel. Kijk eens meneer.
5: Goedemorgen.
2: Alsjeblieft.
3: De straatpredikant maakt veel los in Emmeloord. In het winkelcentrum De Langenering krijgen we verschillende reacties op zijn manier van preken.
2: Ik sta hier omdat ik weet dat Jezus mij gered heeft en dat ik weet dat hij ook u wil redden vandaag.
5: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt folders in je handen. Hou ik niet van. Dus, weet je, dus bij mij is het gewoon een eikel.
6: Nou ja, misschien is het ergens wel goed dat hij het doet, maar misschien, ik vind het zelf ook wel een beetje heftig. Want ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
7: Het mag gewoon. Maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
8: Het is goed dat hij de mensen uitnodigt tot een gesprek. En daar is niets op tegen natuurlijk. Maar om dat zo echt te nadrukkelijk aan te wijzen van als je niet wil geloven dan...
9: Nou, als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, laat iedereen gewoon elkaar in de waarde. En ook de mensen die dan homoseksueel zijn in dit geval. Waarom moet je dan zo tekeer gaan? Waarom moet het zo heftig?
8: Maar het zit in zijn karakter, denk ik, dat hij de drang heeft eigenlijk, de inspiratie en de motivatie om dit te blijven doen.
2: Vergeleken met misschien wel Adolf Hitler, misschien wel een heel erg voorbeeld, of andere erge mensen, bent u misschien een goed persoon. Maar weet u, we zijn als mensen allemaal als het ware als een doos met verrotte appels. We hebben allemaal slechte dingen gedaan, de ene meer dan de andere.
4: Ja, ik merk enerzijds inderdaad ook vijandschap natuurlijk. Mensen die in één keer met een boog om me heen lopen of schuin oversteken of mij echt negeren, zeg maar. Maar ook mensen die het juist mooi vinden om dit te doen. Van de week lag er bijvoorbeeld hier een kaart op de deurmat van een meid die ik zelf niet ken. En die vertelde tegen mij dat er heel veel mensen tegen zijn. Maar zij wou me echt een hart onder de riem steken. En ze zegt, ga ermee door.
2: U kan uw kinderen behagen met een bos bloemen, met een stuk chocola of een bellenblaas. U kan uw vrouw behagen misschien wel met een avondje uit. Maar u kan uw... God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens,
3: Bart Kwakman van Gastvrij Emmeloord stoeit met de aanwezigheid van Smitskamp in het centrum. Gastvrij Emmeloord wil als organisatie een sfeervol, veilig en economisch aantrekkelijk centrum. Kwakman merkt dat veel ondernemers de straatpredikant het liefst zien vertrekken. En sommigen schakelen zelfs de politie in omdat de predikant de klant zou afstoten.
10: We hebben natuurlijk vrijheid van meningsuiting, waar we vrij weinig tegen kunnen doen. Zolang hij niet over een grens heen gaat, kan de gemeente en de handhaving daar niet veel aan doen. Hij zit vaak tegen die grens aan, al moet ik ook zeggen dat hij de laatste tijden zijn toon wel probeert te minderen, waardoor hij misschien ook meer zal bereiken.
4: Ik geloof mensen zijn verblind en daarom vinden ze het vervelend dat het wordt gepredikt. Het gaat niet om de inhoud, of sorry, het gaat niet om de hardheid, het gaat niet om het luid zijn of om het schreeuwerige. Want als er iemand gaat staan met gratis stentors of gratis bier of gratis, we gaan naar de kroeg vanavond en we hebben vanavond gratis intree, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar het gaat

0: Hij wil de boodschap blijven verkondigen.
1: 10 jaar geleden in Australië kwam Jezus Christus.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Heerlijke muziek is het van Shannon Spiro en The Material Lover. 16 over 12. Ja, de drummer is al klaar.
1: Tijd voor het weer met Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we kunnen weer een prachtige zomerweek verwachten.
2: Ja, inderdaad. Zeker deze eerste dagen. Al zal het voor veel mensen later in de week toch wel weer wat warm worden waarschijnlijk. Maar vandaag ziet het er eigenlijk heerlijk uit. Vanochtend hadden we nog wel met veel bewolking te maken. Nou, inmiddels is de zon wel aan het doorbreken vanuit het westen. En vanmiddag is het dan wisselend bewolkt met temperaturen die uitkomen rond een graad of 22. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, maar die graad of 22, dat wordt de komende week wordt dat wat meer, hè?
2: Daar komt behoorlijk wat bij, inderdaad, ja. Vanavond en vannacht nog niet, want het wordt best een frisse nacht met 10 tot 13 graden en brede opklaringen. En morgen een vergelijkbare dag nog één keer met vandaag. Veel zon, ongeveer 22 graden en wel duidelijk minder wind. Ja, en dan gaat die warmte toch wel weer onze kant op komen. Dat zal vanaf woensdag gebeuren. Woensdag zelf verloopt al zonnig met gemiddeld zo'n 27 graden in onze provincie. Ook 's avonds is het helder en dat komt goed uit, want dan kunnen mensen mooi de zonsverduistering bekijken.
1: Ik heb mijn eclipsbril al binnen. Dus ja,
3: heb jij hem binnen?
1: Ja, ik heb hem. Ja,
3: ik moet nog ergens een oud cd'tje op zien te schonen.
1: Ja, ze zijn ook overal uitverkocht. Hè. Het is echt vreselijk. Ja. Ja.
3: Hoe laat is het ook weer? Een uur of 7, geloof ik, toch?
2: Maximum is 7:50.
3: 7:50. Ja. Nou, en het begint rond 6:30?
2: 7:15.
3: Ja. Okay.
2: Ja.
1: En staat de zon dan ook hoog genoeg nog dat je het een beetje kan zien? Of?
2: Ja, zeker. Okay. Ja. Ik denk nog vrij ruim boven de westelijke hemel. Okay. Het wordt hier natuurlijk niet helemaal donker. Kijk, ik ga zelf vanavond vertrek ik naar Spanje. Ik wil de hele verduistering zien.
3: Ja.
2: Waar het echt donker wordt. Ja. Oh, dat zal hier niet gebeuren.
1: Maar Wouter, 88%,

0: dan zie je dat merk je toch wel heel goed.
1: Dat valt tegen.
0: Oh.
1: Nou. Want ik zeg altijd, ik heb in 2024 ook al een volledige zonsverduistering meegemaakt. En ik zeg altijd hierbij, het verschil tussen 99% verduistering en 100% verduistering is letterlijk het verschil tussen dag en nacht. Okay. Zolang er nog een beetje zonlicht op het aardoppervlak schijnt, zal het niet donker worden.
2: Ja. Maar dan moet je wel een beetje naar het midden van Spanje toe ongeveer, toch?
1: Ja, noorden, midden van Spanje inderdaad. Ja.
2: En daar wordt het 37, 38 graden, heb ik geloof ik.
1: Daar wordt het wel warm, ja.
0: Dus je hebt alleen maar korte broeken ingepakt, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Maar ja, we zijn dat de afgelopen weken ook al gewend. Dus,
2: Zeker. Hey, wat komen de komende dagen na woensdag?
1: Nou, dan wordt het wel een paar dagen heel heet. Misschien in het zuiden van Nederland ook wel een enkele 37 graden. Maar dat gaan we in onze regio niet halen. Ik denk in Flevoland zo'n 30 tot 32. Vrijdag misschien lokaal 33 graden. Met volop zon en weinig wind. En dan vanaf het weekend dan gaat het langzaam weer wat afkoelen. Maar ik denk dat dat wederom gebeurt zonder neerslag. Dus voorlopig blijft het wel droog.
2: Ja, het begint nu ook echt penibel te worden. Hè? Dat die Rijn die staat al zo verschrikkelijk laag. En alle meertjes beginnen droog te vallen en zo.
1: Ja, klopt. En zeker in het zuiden en westen van het land is het... daar is het wel op zijn echt. Dat zijn echt de droogste gebieden van Nederland.
2: Ja, ja. Nou, wij hebben hier nog zo'n meertje. Daar zit nog genoeg water in, hè? Dat IJsselmeer.
1: Okay. Ja, dat is waar. Dat zal ook niet zo groot droog vallen, denk ik.
0: Nee, ik kan nog een duik nemen.
2: Lange termijn ook nog steeds droog en warm?
1: Daar lijkt het wel op. Ik denk dat de buienkans ergens halverwege volgende week, dus halverwege in de week van 17 augustus, misschien wel wat toenemen, maar ver weg en heel onzeker nog voorlopig.
2: Oké, houden we het eerst eventjes bij deze warme dagen die er nu aan zitten te komen. Wouter, dankjewel en succes en veel plezier met de zonsverduistering.
1: Dankjewel, hè.
2: Doei.
1: Doei.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ja, het is al oud. Uit de 70 jaar. Maar het klinkt nog steeds fantastisch. En het zal ook de komende 50 jaren nog zeker wel fantastisch blijven klinken. The Whistars en Easing Down the Roads.
1: Dan de berichten buiten de provincie. De afsluiting van de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel leidt tot protest. Bij Stolwijk, zo'n 20 kilometer verderop, zijn verschillende binnenwegen dicht om sluipverkeer te voorkomen. Daardoor moeten ook bewoners de komende 4 weken flink omrijden. En ze pleiten voor uitzonderingen, want...
2: Ik mag niet naar mijn eigen huis toe en als ik dat zou willen moet ik 20 kilometer omrijden. Door Gouwerak, dat is een heel smal dijkje door het dorp. En langs de dijkverzwaringen, dat is met stoplichten geregeld. En de mensen die hier in de buurt hun bedrijf hebben, die zijn nu zwaar de dupe.
3: Ja. Maar ik sta hier bij een ophaalbrug waar een spandoek aan hangt. Maar het is opgewaaid, wat staat erop aan maaien?
2: Afsluiten, nee.
1: Ja, de bewoners zijn overigens niet tegen de werkzaamheden aan de brug zelf. Want onderhoud is nodig, zeggen ze. Want de Algerabrug stamt uit de jaren 50.
0: De angst voor een olieramp bij Oman neemt toe. Er lekt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. In het schip zit voor ongeveer 800 vaten aan olie. In juni is het getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze vice-admiraal buitendienst.
4: Omanis zijn er al langere tijd mee bezig, maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. Ja, dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden. Of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
1: Het zuiden stevend af op een 5e regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag kan de temperatuur weer boven de 30 graden uitkomen. In El en Haler in Limburg zitten deze bakkers en postbodes er niet op te wachten.
5: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie. Ja,
6: met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het...
7: Nou, vind ik het niet zo prettig. Wij houden ons maar gewoon rustig en we blijven binnen. En smergens fietsen we dan wat, maar smiddags blijven we binnen.
1: Kijk, dat is het beste wat je kan doen. Door die aanhoudende droogte zijn in Europa veel natuurbranden. Staat het water in de rivieren historisch laag. En is het zeewater ook warmer dan normaal.
0: En in Las Vegas begint vanmiddag de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op hiphop-legende Tupac. Dat was al in 1996. Voor de zwarte gemeenschap in Oakland, California, waar Tupac lange tijd woonde, was hij een voorbeeld.
8: Think about the way that he moved. It showed so many young black men like we can move and be in our spirit. And we can make mistakes. And Tupac was that messenger for us. And he was such a powerful person.
0: De verdachte is een 63-jarig oud bendelid die zelf zegt niets met de moord op de rapper te maken te hebben. Hij kwam in beeld toen hij zijn verhaal deed in een docu en in zijn memoires. 3 jaar geleden is hij gearresteerd voor die moord op Tupac.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
10: 12:30 is het geworden. Goedemiddag. De politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man is vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van Amsterdam. Hij had een kompas van Museum Batavialand in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poort in Almere. Om achter de identiteit van de man te komen heeft de politie meerdere foto's van zijn bezittingen gedeeld. Dit en het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in Tatarstan, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en tientallen gewonden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Ze werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten.
12: Na een tamelijk bewolkte ochtend breekt vanmiddag en vanavond de zon steeds beter door in onze omgeving. Nou, de temperatuur ligt daarbij rond 23 graden. Dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Vanavond en vannacht blijft het overwegend helder en wordt het behoorlijk fris met minima tussen de 8 en de 10 graden. Nou, morgen is een vergelijkbare dag met vandaag. Opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag en avond. En bij minder wind wordt het opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna volgt een periode met veel warmer weer. Eind van de week kan het regionaal zelfs richting de 30 graden gaan. Met aanhoudend veel zon en dus ook aanhoudende droogte.
13: Dankjewel Wouter. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld. Op de A6 Lelystad-Muidenberg. Bij Lelystad hectometerpaal 62,3. Op de N50 word je gecontroleerd op je snelheid bij Ens, hectometerpaal 264,2. En er staat er nog eentje op de N701 bij Almere, hectometerpaal 14,4.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Britney Spears hoorde je zojuist. En Baby One More Time. En dit was Leo Sayer. En I Love You More Than I Can Say. Het is 12 minuten voor 1 geweest. Zometeen na 1 uur live muziek bij ons in de herberg.
1: Ja, zeker. Je hebt er al heel veel, we hebben al heel veel rook in de studio neergezet. Want ja. Annie komt haar nieuwe single Smoke.
0: Oh, vandaar.
1: Zingen. Ja, vandaar.
0: Ja. Ik dacht al, je bent weer aan het roken gegaan. Maar het is gewoon...
1: Nee, ja, ik ben eindelijk gestopt.
0: Ja, en er is een heel leuk verhaal achter deze Aniek. Die is ooit gebeld gewoon door een grote artiest. En die zei, ik wil wel wat meer van jou horen. Nou, we hebben haar net gehoord. En ik weet zeker ook dat mensen thuis straks ook gaan zeggen...
1: Zo.
0: Daar willen we wel meer van horen.
1: Dat is prachtig.
0: Je krijgt de kans daarvoor eventjes na 1 uur live bij ons in de studio.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het blijft altijd moeilijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik kan u, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. Hij had een kompas van Museum Batavialand in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poorts in Almere.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan, dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld op de A6. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,3. De N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. En er staat nog een flitser op de N701 bij Almere, hectometerpaal 14,4.
9: Zometeen live muziek bij ons in de studio. Muziek van Aniek.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Meestal kun je in Nederland over dit soort plaatjes zeggen, it's raining again. En inderdaad, het regent alweer. Deze tijden krijgt deze plaat toch in één keer een heel andere betekenis. Dat je zegt, I wish it was raining again. Want we zitten gewoon op regen te wachten.
1: Zou wel fijn zijn, hè? Heel mijn tuin is één grote bruine troep geworden.
0: Droge zooi bij jou thuis al. Ja, alles is verdord.
1: Alles, echt alles. Binnen en buiten.
0: Maar als je ook kijkt naar andere plekken, met name in het zuiden van het land dan ook, dan zie je toch echt wel de grote droogte. Die grond alsof we in een oude woestijn lopen of zo.
1: Ja, dat is het inderdaad. Ja, maar ja, het is ook niet goed voor... Heb jij een grasveld?
0: Nee. Nee. Ja, kunstgras. Maar dat heeft geen water nodig.
1: Nee, dat heeft geen water nodig. Nee. Dat ga ik denk ook maar doen.
0: Ja, het lijkt me het beste. Ik denk dat meer en meer mensen daarover gaan nadenken. Het is 9:09 geworden op deze maandagmiddag.
1: Onze badgast van vandaag is de 20-jarige singer-songwriter Aniek. En 5 jaar geleden viel Ilse de Lange haar al op vanwege haar prachtige stem. En je gaat haar nu horen met Dancing on My Own.

0: Wauw. Het is een mager applausje van twee enthousiaste
1: DJ's. Ja, maar we zijn heel enthousiast.
0: Maar het is er niet minder om. We zijn heel enthousiast ook. Aniek, kom lekker even bij ons zitten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een meisje uit Meppel dat in één keer haar droom waar aan het maken is.
2: Ja.
0: Wat zul jij Instagram ongelooflijk dankbaar zijn voor de rest van jouw hele leven en carrière?
2: 100%. Eigenlijk social media überhaupt. Het is zo'n goede en waardevolle... Ja, iets wat je kan gebruiken in een artiestencarrière.
0: Maar ik zeg Instagram bijzonder natuurlijk, omdat dat heeft voor jou een bijzondere lading gehad.
2: Dat klopt, ja.
0: Vertel eens.
2: Ik een aantal jaar geleden toen postte ik een cover van Hannah May. En die werd vervolgens opgemerkt door Ilse de Lange. Die Hannah May was onder haar label getekend. En zij vond dat blijkbaar zo tof dat ze besloot om mij een publishing deal en een platendeal aan te bieden.
0: Maar wacht even.
1: In één keer.
0: Je krijgt eerst een berichtje van Ilse de Lange van zo van... Hallo, ik wil dat jij tekent bij mij. Of hoe ging dat?
2: Nee, het was eigenlijk van... Hey, ik zag wat voorbij komen, vond het heel tof. Schrijf je ook zelf, mag ik wat horen en geniet van de zon. Groetjes, maar, Ilse.
1: Dan ben je toch helemaal starstruck?
2: Ja, dat was wel raar inderdaad. Want toen was ik volgens mij 15. En ja, dan is iemand als Ilse de Lange wel iemand waar je... tegenop kijkt natuurlijk.
1: Je weet nog precies waar je was, denk ik, of niet?
2: Ja, ik was thuis op mijn kamer en toen...
0: Wie riep je? Wie belde je?
2: Nou, ik

0: Wil ze de platencontract en de deal? Of wat is er aan de hand?
1: Ik ben nu independent muziek aan het uitbrengen. Onder het management van de jongens die ook Davina Michelle helpen. En nog andere artiesten. Mm-hmm. Dus daar werk ik dan samen mee. Maar muziek breng ik wel independent uit zonder label nu.
0: Maar hoe is het afgelopen met Ilse dan? Dankjewel Ilse, maar ik ga alleen verder.
1: We hadden gewoon allebei een andere visie, denk ik, wat dat betreft. Okay. Ja. Want
2: heeft het je wel geholpen?
1: Ja, 100%. Toen ik mijn debuutsingle uitbracht onder hun label, mijn debuutsingle haalde 300.000 streams. En ik kwam bij radio's, echt nationale radio's, bij Steven's Piano Bar. Dus het heeft heel veel gebracht. En daar ben ik mega dankbaar voor, anders was ik nooit waar ik nu ben. Mm-hmm. Dus dat is wel echt iets wat ik nog steeds meeneem en wat ik heel bijzonder vind.
0: Ja. Nou, je bent nu in Flevoland bij ons, in Lelystad, bij ons in de studio. Je komt uit Meppel, maar daar woon je niet meer.
1: Klopt.
0: Waar woon je nu?
1: Ik woon inmiddels in Rotterdam, twee jaar.
0: Dat is ook niet zonder reden.
1: Nee, klopt. Ik ben voor mijn studie verhuisd naar Rotterdam, want ik studeer nu songwriting op Codarts, op het conservatorium. En daar heb ik ook de jongens met wie ik net heb gespeeld leren kennen.
0: Welke jongens zijn het?
1: Mijn toetsenist heet Jascha. En mijn...
2: Wat ga je als eerste zeggen?
1: Mijn vriend / invalgitarist vandaag. Oh, ja. Helemaal uit België heet Victor. Ja. En die heb ik daar ook ontmoet. En nog heel veel andere mensen. Het is gewoon een super inspirerende omgeving. Omdat je gewoon 24/7 iets mag doen wat je het tofst vindt. Dus.
2: Ja, wat leer je daar allemaal? Je zegt, ik doe songwriting. Ja. Dus ja, je leert het schrijven van nummers. Maar dat is natuurlijk veel meer dan dat.
1: Ja, klopt. Eigenlijk, het schrijven van songs, kan je vanuit gaan dat de meeste mensen die daar worden aangenomen, dat is eigenlijk al een vaardigheid die je beheerst.
2: Ja.
1: Het is vaak gewoon, ik wil zelf bijvoorbeeld komend jaar meer leren over het schrijven voor anderen. Hoe pak ik dat aan? Het is heel erg wat je zelf meeneemt, haal je er ook weer uit. Dus als iemand iets wil leren over hoe schrijf ik meer dit soort songs, dan kan dat. Als ik iets wil leren over hoe help ik mensen in een co-writing sessie, dan kan dat. Dus het is eigenlijk heel erg wat je zelf wil leren, dat leer je of zo. Mm-hmm. En daarnaast veel muziektheorie, maar ja, dat is een beetje niet relevant.
0: We hadden het net buiten de uitzending ook al een beetje over dat er zijn heel veel academies tegenwoordig. Hè. Mm-hmm. Conservatorium is natuurlijk wel de top. Maar elk jaar komen er natuurlijk heel veel mensen van die opleidingen af.
1: Ja.
0: Wordt die vijver niet zo langzamerhand een beetje te vol met allemaal heel goede mensen zoals jij?
1: Ja, goede vraag.
0: Is Nederland misschien te klein? En denk je van, misschien moet Europees gaan kijken of wereldwijd?
1: Ik denk, ja, goede vraag inderdaad. Zeker ook, we hebben het daar ook op school vaak over. Ja. Met de komst van AI natuurlijk.
0: Hoe kun je jezelf onderscheiden?
1: Ja, dat is wel iets waar we op school ook veel over nadenken. Van hoe pas je authenticiteit toe in je muziek? Hoe zorg je ervoor dat je opvalt? En ik denk, ja, wat ik ook in de uitzending zei, voor elk publiek is er voor elke muziek is er een publiek. Mm-hmm. Maar om echt je geld te verdienen, heb je denk ik meerdere aspecten van muziek maken nodig. Dus ik vind het leuk om voor anderen te schrijven. Ik vind het heel erg leuk om voor mezelf te schrijven en daarmee op te treden.
2: Je moet wat meer een allrounder worden eigenlijk.
1: Ik denk als je in deze tijd echt je geld wil verdienen, is dat wel belangrijk.
2: Is dat ook wat je vindt? Net dat ene plaatje hebt wat helemaal...
1: Als je opeens inderdaad doorbreekt, zoals een Mo of zo. Ja. Die met, ja, het was natuurlijk niet haar eerste single, maar van de een op de andere dag ontploft, dan hoeft dat... Ja, nou, dat kan je doen als je het leuk vindt, maar is het niet nodig misschien. Maar...
2: Is dat niet gewoon een lucky shot inderdaad dan ook?
1: Ja, dat gebeurt niet bij heel veel mensen, nee. Als je echt op de een of andere dag zo'n hit hebt.
0: Wordt dat ook gezegd op Codarts bijvoorbeeld? Van de muziekwereld hangt van gelukjes aan elkaar. Of netwerken. Het is niet alleen maar goede muziek en een goede performer en een goede stem hebben.
1: Ik denk geluk speelt een rol. Maar ik denk ook vooral heel hard werken. Dat is het echt vooral. Als in... Je moet eigenlijk de hardst werkende persoon zijn in die ruimte als je het wil maken, denk ik.
2: Is dat lastig?
1: Ja, voor mij niet, want ik doe het wat ik het allerleukst vind. Dus ja. Eigenlijk...
0: Maar wordt dat geleerd op die school?
1: Of door hard werken?
0: Onder andere, weet je wel, mentaliteit. Is dat ook een vak? Ik zou dat zomaar een leuk vak vinden.
1: Het is
0: mentaliteit
1: geen vak,
0: van
1: nee.
0: Artiestenvak.
1: Nee, het is geen vak.
0: Want hoe vaak zie je niet dat jongens of meiden die in één keer doorbreken, dan gebeurt er iets met ze. En dat is... Ook heel vaak niet echt de meest positieve kant.
1: Nee, dat
0: Want ze
1: klopt.
0: Worden geleid in één keer door managers die zeggen: Oké, nu gaan we schaarste creëren. Ja. Dus je gaat niet meer dat doen, je gaat niet meer dat doen, je gaat niet meer dat doen. Je moet alleen nog maar dit en je moet alleen nog maar dat doen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat ook een beetje management? Volgens mij is het wel een vak als management zo. Hè?
1: Je hebt wel entrepreneurship, dus je leert wel over contracten en inderdaad managers. Maar inderdaad, wat jij zegt, het mentale wat erbij komt kijken van... oké, hoe ga je om met iemand die je de wereld belooft... maar eigenlijk

0: niks geeft, bij wijze van. Mm-hmm. Dat zijn echt dingen die je denk ik moet leren door het door te ervaren.
1: En of met mensen als Ilse of Davina Michel om te gaan natuurlijk.
0: Bijvoorbeeld, ja, producer inderdaad.
1: Van, joh, weet je, je kan nu nummer 1 zijn.
0: Ja.
1: En over een week, dan hebben ze je in één keer niet meer nodig. Want er staat in één keer Rutger van Barneveld voor je neus. Ja. Met Zulu Zomernachten.
0: Klopt. Ik denk wat voor mij het belangrijkste is dat ik leer van de ervaringen van de anderen en van mezelf. Dus ik vind het heel fijn dat ik docenten heb die dat al hebben meegemaakt. Want daardoor weet ik van, oké, ja, daar moet ik even op letten misschien. Ja.
2: Je zei natuurlijk ook al, Ilse de Lange stuurde jou een DM. Jullie hadden een verschil van visie, dus dat is het niet verder geworden.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk ben je dan al best wel ver in die entrepreneurship, zeg maar.
0: Ja, dat is wel een van de leerervaringen die ik weer meenem naar de volgende keer. Van, oh ja, oké. Natuurlijk was ik toen ook jong. Maar als ik nu kijk op dit moment in mijn carrière, ben ik heel blij dat ik dat heb meegemaakt. Want daardoor weet ik wel beter wat ik wel wil of wat ik niet wil. Toen was ik 15, had ik geen idee.
2: Maar stel, je krijgt nu weer zo'n aanbod, hè?
0: Ja.
2: Ben je dan iemand die meteen daarop reageert? Of laat je dan expres gewoon even liggen om die doordachte keuze te maken?
1: Hard
0: to get. Nou, ik zou het nu dus met de ervaringen die ik heb, zou ik het even goed overwegen, goed bespreken met veel mensen, even over nadenken. En op dat moment ben je natuurlijk 15 en denk je, wow, ik krijg een platendeal van een grote artiest aangeboden. Dit moet wel, zeg maar, het lucky shot zijn inderdaad, wat je zei. En nu zou ik denken van, oké, even over nadenken, even met de juiste mensen overleggen en geen overhaaste beslissingen nemen. Dus ik denk wel, doordat ik die ervaring heb gehad, kan ik daar nu op een andere manier mee omgaan of zo. Dus dat helpt wel heel erg.
1: Heb je jezelf een soort van plan gegeven of een deadline gegeven? Dat je zegt van, nou, over een jaar of 2, 3 moet ik toch wel iets betekenen in de muziekindustrie. Dan moet de helft van Nederland moet mij dan in ieder geval kennen. Heb je dan ook nog een plan B?
0: Nee.
1: Heel veel vragen denk ik.
0: Nee, ik heb geen plan B. Dat heb ik
1: Dit is het gewoon nooit gehad. Nee.
0: Ja. Eigenlijk. Misschien een soort van plan B dan. Ik vind het gewoon heel leuk om al die aspecten te doen. Dus als het voor mij, als ik niet de topartiest word op artiestgebied, dan vind ik het nog steeds heel leuk om andere songs te schrijven voor anderen. Of door mee te denken op social media gebied. Dus ik heb niet zoiets dat ik denk van, oh, ik moet binnen 3 jaar die top bereiken of daar zijn. Ik vind het wel heel leuk om heel veel hiermee bezig te zijn. Dus om echt hard te werken en veel songs te maken. En ik natuurlijk heb ik wel dromen. Ik zou het heel leuk vinden om een EP uit te brengen. Of een eigen show te doen. Of een toertje te doen. Maar ik probeer mezelf niet te druk op te leggen. Van oké, dat moet binnen zoveel tijd. Want dan kan je alleen jezelf maar teleurstellen.
2: Dat is ook heel fijn toch? Dat je zo ingesteld bent.
0: Ja, 100%. En ik denk ook een van de redenen waardoor dat komt, is omdat ik gewoon met hele fijne mensen werk nu. Die me ook die ruimte geven. Ja. En die niet zoiets hebben van oké, morgen moet je in die hitlijst staan. En dan is het klaar, weet je wel.
1: Gelukkig is ook niet af te dwingen.
0: Nee, precies. Nee.
2: Net hoorden we je voorlaatste single. Ja. Dat was Dancing on My Own.
0: Mm-hmm.
2: Heel mooi. Je hebt alweer een nieuwe single uit.
0: Ja.
2: Smoke.
0: Klopt. Ja, Smoke is nu ruim een week uit. En gaat best wel lekker online. En ik ben heel blij dat hij uit is. Hij ligt eigenlijk echt al 3 jaar op de plank namelijk. En de master is al een jaar klaar. Maar
2: hij was flink doorgerookt, zeg maar.
0: Goeie grap. Ja. Ja, hij was flink doorgerookt. Maar ik ben heel blij dat hij nu uit is en dat dat mensen me kunnen horen. Want ik heb hem al 3 jaar lang kunnen horen. En nu is hij ook voor de rest.
2: Waarom heb je er zo lang mee?
0: Eigenlijk omdat het liedje ook weer een onderdeel was van een reeks liedjes. Dus mijn eerste van die reeks kwam in november uit. Dancing on My Own kwam dan afgelopen maart uit. En dan nu is Smoke uitgekomen. Dus we hadden 3 liedjes klaar liggen en die hebben we gewoon alle 3 gereleased. Dus daardoor duurde het iets langer. Maar,
1: zit er ook nog verhaal achter Smoke?
0: Ja, Smoke gaat over eigenlijk het uiteengroeien van 2 personen. En dat de persoon die het zingt eigenlijk achterblijft met heel veel vragen. Maar wel zoiets heeft van, oké, ik kies wel voor mezelf nu en ik laat het los. Maar hoe zijn we op dit punt gekomen van uit elkaar gaan, weet je wel?
1: Mm-hmm. Schrijf je ook over jezelf?
0: Ja, zeker. Mm-hmm. Dit liedje is alleen ontstaan toen ik 16 was. En ik denk dat ik er toen soort van nog niet de betekenis aan had gevonden die ik nu heb. En nu ik ouder ben en weer meer ervaringen heb, betekent het weer iets anders voor me. Dus dat is wel grappig aan liedjes schrijven.
1: En nu was die klaar?
0: Ja, en als ik dat liedje had uitgewacht als ik 15 of 16 was, had het helemaal niet dezelfde lading of hetzelfde gedaan. Het liedje past gewoon heel erg bij een volwassener persoon. Dus ik ben heel blij dat ik het nu toch heb kunnen uitbrengen nu ik iets ouder ben.
1: Prachtig. En speciaal in deze setting ook. Zeg nog eventjes wie je bij je hebt. Gaan we dan luisteren.
0: Op keys heb ik Jascha van Noord bij.
1: Ja.
0: En op akoestische gitaar en backings
1: dat
0: Victor
1: Moerbeek. Omdat hij ook op een Noord speelt.
0: Ja, Jascha van Noord noemen we hem wel eens.
1: Goeie sponsordeal heb je in ieder geval. Ja. Ook. Nou, ga naar je muzikanten toe. Dan gaan wij genieten van jouw tweede nummer. En ik hoop dat we je binnenkort weer een keertje hier
0: super.
1: Mogen,
0: thanks for having me.
1: Graag gedaan. Leuk.
2: Ja, dan is het...
1: Leuk zo'n artiest, toch?
2: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: En de energie en het enthousiasme, dat spat er vanaf. En dat is goed.
2: 100%. Je gaat haar nu horen met haar nieuwe single Aniek met Smoke.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De politie in Amsterdam is nog steeds op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man is vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van de hoofdstad. Hij had een kompas van Museum Batavioland in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poort in Almere. Om achter de identiteit van de man te komen heeft de politie meerdere foto's van zijn bezittingen gedeeld. Tot zover een klein overzichtje van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Na een tamelijk bewolkte ochtend breekt vanmiddag en vanavond de zon steeds beter door in onze omgeving. Nou, de temperatuur ligt daarbij rond 23 graden. Dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Vanavond en vannacht blijft het overwegend helder en wordt het behoorlijk fris met minima tussen de 8 en de 10 graden. Nou, morgen is een vergelijkbare dag met vandaag. Opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag en avond. En bij minder wind wordt het opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna volgt een periode met veel warmer weer. Eind van de week kan het regionaal zelfs richting de 30 graden gaan. Met aanhoudend veel zon en dus ook aanhoudende droogte.
12: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Doe je er 5 minuten langer over. Nog wat flitsers gemeld, onder andere op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,3. Op de N50 wordt je gecontroleerd op je snelheid bij 262,7. En de laatste staat in Almere op de N701, hectometerpaal 14,4.
10: En zometeen worden we weer bijgepraat over het nieuws van de sterren door de entertainmentredactie van nu.nl. En dat krijgen we in de persoon van Lara Zevenberg.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Elton John samen met Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. Het is 2:10 op maandagmiddag, dus dan weet je het wel.
1: Nou, dan is het tijd voor het entertainment nieuws. En dat gaan we bespreken met Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Jij bent nog gewoon helemaal gezond, hè? In tegenstelling tot die andere roddelblogger, Paris Hilton uit Amerika.
2: Ja, daar is er flink wat mee aan de hand, hè?
0: Zo, ernstig maar stabiel, zeggen ze ook.
2: Ja, maar nou ja, ik denk dat het heel goed is dat Paris Hilton heel veel mentale hulp aangeboden krijgt. En dat er heel veel mensen om hem heen staan en ervoor zorgen dat er niks meer kan gebeuren. Want dat is nogal wat.
0: Is dat echt iets? Ik bedoel, jij bent geen roddelblogger, zeg maar. Maar jij houdt je wel bezig ook met het entertainment nieuws. En je zit er altijd bij en bovenop. En je krijgt van alles ook wel eens naar je toe. Van waarom heb je dat over mij geschreven? Is het best een pittig vak?
2: Nou, ik denk dat, kijk, de mate waarin Paris Hilton dingen schrijft. Hè, ik weet niet of iedereen Paris Hilton kent. Maar Paris Hilton is de grootste.
0: Juice koning.
2: Zeg maar, en dat was echt al ruim voordat er ook maar iets van een Juice kanaal bestond. Dus ik weet nog, ik werk hier inmiddels bijna 15 jaar, maar 15 jaar daarvoor begon ik al met daar lezen, zeg maar. Toen ik 15 was, begon Paris Hilton er al mee. Die was echt heel groot en die heeft ook echt wel heel wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Hij heeft gewoon echt vijanden. Heeft daar ook echt wel dikke ruzies mee gehad in het openbaar. Dan maak je je leven niet heel makkelijk. De manier waarop Paris Hilton soms over mensen geschreven heeft, dat heeft er echt ingehakt bij mensen. Dan krijg je heel erg veel kritiek te verduren. Kijk, ik werk voor een keurig net nieuwsmedium. Hè? Dus wij gaan niet bij mensen in de bosjes liggen. Het is bij ons niet uithalen. Het is bij ons niet gemeen. Ik bedoel, wij schrijven feitelijk in principe de dingen op. Daar zit echt een groot verschil in. Wat Paris Hilton doet, dat zorgt wel gewoon voor enorme kritiek en dus ook voor haat. En ik kan me voorstellen dat mentaal op een gegeven moment iets met je doet. En de mate waarin het nu, want ook voor de mensen die dat niet weten, maar Paris Hilton heeft live op, terwijl hij op TikTok aan het uitzenden was, heeft hij zichzelf iets aangedaan. Dat is ook helemaal misgegaan, want TikTok heeft niet op tijd ingegrepen, dus dat is bijna 15 minuten lang konden mensen dat volgen. Het is echt heel heftig.
0: Ja.
2: Ik denk dat het heel goed is dat er nu mentale hulp is.
0: Nou laten we hopen dat het in ieder geval goed komt met hem. Laten we ook al goed hopen dat het goed komt met een van de zangeressen van K3. Want die krijgen nog wel eens wat naar hun hoofd gesmeten. Niet alleen maar woorden.
2: Nou, bizar. Dus op dit moment bestaat K3 uit 2 Nederlandse zangeressen. Dat is ook best wel opmerkelijk. Marten is nog met zwangerschapsverlof. Mm-hmm. En daarom valt Klaasje in. Straks gaat Hanne met zwangerschapsverlof en hopelijk blijft Klaasje dan, want dat zou gewoon heel grappig zijn. Maar Klaasje stond op het podium dit weekend. Zij hadden een schoen op het podium gekregen, die hebben ze getekend, Klaasje, Julia en Hanne. Zo van, oh wat leuk, een handtekening, en die hebben ze teruggegeven. Maar daarna raakten andere mensen geïnspireerd en die begonnen ook met schoenen naar het podium te gooien. Ja, dat is gewoon echt een enorm risico en dat ging dus mis, want Klaasje kreeg hem echt vol in haar gezicht. Gewoon zo. Bam, zo een sneaker tegen de neus aan.
1: Het maar ook heel hard.
2: Echt onprettig uit. Ja.
0: Vreselijk. Ja. En dan hangt er nog af wat voor sneaker was het. Was het een Air Force 1, weet je wel? Ja. Die zijn best zwaar. Of was het van die hele dikke zolen onder?
2: Ik herkende het meteen. Het was een Adidas Superstar. Dat zijn redelijk lichte schoenen, moet
0: gelukkig.
2: Ik zeggen.
0: Gelukkig.
2: Maar die wil je niet op je neus hebben, hoor. Nee. Ik bedoel, het is geen Converse die gewoon stof zijn gemaakt. Het zijn gewoon dichte schoenen. Ze kon er wel om lachen. Ze zei ook meteen, jij krijgt je schoen nooit meer terug. Dus er is wel gewoon gegrijnd. Maar ik denk wel dat het heel erg verstandig is dat zij wel een soort grens trekken. Je ziet het vaker met artiesten. Ze laten dingen op het podium gooien. En het gaat gewoon op een moment mis. Er zijn meerdere zangers en zangeressen geweest die een ketting in hun gezicht hebben gekregen. Ja, een knuffel of ondergoed, dat vroeger wel vaker gebeurde.
0: Wow.
2: Dat is nog te overzien. Maar iets
0: bij ondergoed vind ik het ook altijd wel een beetje dubieus, hoor.
2: Nou, het is het, maar goed, dat is in elk geval zacht.
0: Nou, het kan ook hard zijn natuurlijk. Hè? Je weet niet hoe lang het aan is geweest.
1: Maar ze zei dus, die schoen die krijg je dus niet meer terug. Dat wat ze dus daarop zei. Is het daarna ook gewoon gestopt?
2: Ja, nee, dus daarna is er niet meer verder met schoenen gegooid. Het was ook heel duidelijk niet expres. Het was niet de bedoeling om Klaasje te raken in haar gezicht. Het was echt gewoon vanuit het soort van fandom. Van, oh, ik wil heel graag een handtekening. We hebben ook nog even contact opgenomen met het management van K3. Ze gaan hier verder ook geen punt van maken. Ze zijn ook niet van plan om een soort van regels te gaan opstellen of zo. Maar ja, als je de video nog niet hebt gezien, kijk hem vooral even. Want dan weet je, tijdens een concert moet ik gewoon mijn schoen aan.
1: Ook wel zielig voor die fan, want die moest nu met één...
0: Er ging één iemand ging een beetje
2: hinkend.
0: Maar ja, goed, Gert die kan wel een nieuwe reclameslogan nu bedenken natuurlijk, hè? K3, Klaasje, de zangeres met de 3 stripes. Als je die schoen vol op je neus krijgt, 3 van die strepen op je neus.
3: Waar, ja, dat
0: singer
3: wel
0: with 3 stripes. Ja. Ik zou, als ik Adidas was, zou ik gelijk contact even opnemen met Studio 100.
2: Ik zou het ook doen, ja, ja. Hoor.
0: Hey, verder nog ander nieuws?
2: Nou, het was echt wel het weekend van Jan Smit. Ik denk dat we dat wel zo kunnen samenvatten. Het was dit weekend, Volendam was Jan Smit Town. Alles had te maken met zijn 30-jarig jubileum in het vak. Prachtig hoe lang deze man al meeloopt en hoe die ook gewoon toch nog weer hits weet te scoren iedere keer. En dat werd uitgebreid gevierd met muzikale vrienden uit Volendam en buiten Volendam. Allemaal fans, alles was stijf uitverkocht. Ja.
0: Iedereen was er volgens mij ook bij, hè, van de artiestenwereld.
2: Ja, maar dat is. Ik heb toevallig net ook nog heel even te kijken naar de SterrenNL, die was daar achter het scherm en die hadden al die mensen geïnterviewd. En die waren ook alleen maar positief over Jan. Gewoon dat het zo'n fijne man is om mee samen te werken. Dat het zo'n lieverd is. En nou, ik ken Jan door het Songfestival, ken ik hem redelijk. Hij is altijd vriendelijk. En ook, ja, ik heb zelf wel eens gehad dat ik dan even niet aan de beurt was voor interviews toen in Nederland het Songfestival werd georganiseerd. En dan zei hij altijd, Lara, kom hier, we gaan toch even een interviewtje doen. Het is gewoon een hele gezellige man. Echt superleuk. Dus ik vind het heel leuk dat hij dit zo op deze manier heeft kunnen vieren.
0: Ja, 3 grote concerten waren het. Voor de mensen die er niet bij waren, is er een kans dat we dat nog ergens gaan zien? Straks met de kerst of oud en nieuw?
2: Nou, ik sluit het niet uit. Er is officieel niks over bekendgemaakt. Maar hij heeft natuurlijk gewoon een contract bij Afro Tros. Daar doen ze ook bijvoorbeeld muziekfeest op het plein.
0: Ja.
2: Nou, dit valt natuurlijk perfect in die categorie. Dus ik zal zo meteen Afro Tros nog wel even bellen en vragen of ze van plan zijn.
0: Ik denk wel dat het opgenomen is. En misschien dat het al wel ergens uitgezonden wordt. Kunnen we er ook van mij genieten?
2: Ja, als ze slim zijn, doen ze dat wel, ja.
0: En het bleef nog lang onrustig in Volendam.
1: Ja, maar die volgende 30 jaar, die plakt hij er ook wel aan vast nog, toch?
0: Dat denk ik wel.
1: Hij is 40, denk ik, zoiets.
2: Ja, joh, die gaat gewoon nog door.
1: Hop. Ja, okay. Mooi.
0: Nou, gaan wij ook gewoon nog door. Dankjewel, Lara. Spreken we jou volgende week weer?
2: Oké, tot volgende week.
0: Tot dan.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Het is hier in de studio een groot soort van rendezvous van terugkomende mensen van vakantie. Jordi Bouw is er ook alweer bij.
1: Hij zat in Polen.
0: Polen. Toch? Daar is die attractieparken gaan doen ook, hè?
2: Ja. Ja, dat hoort er ook bij als je daar bent, hè?
1: Dat was een pretpark met de meeste achtbanen van heel Europa, toch?
2: Ja, het is ontzettend groot. En het was die dag 36 graden ongeveer.
0: Dus, ik ben wel blij dat je een beetje wind in je gezicht krijgt.
2: Ja, daar waren gelukkig wel veel van die ventilatoren met wat watervernevelaars en zo.
1: Dat wachten is anders echt niet te doen.
2: Nee, en de wachtrijen waren wel overdekt. Dus dat scheelt, dat het redelijk cool was. En sommige attracties hadden ook airco. Nou, dat... Dat was heel fijn.
0: Daar zat je de hele dag in.
2: Ja, als het even kon.
0: En in de achtbanen nooit voorin gaan zitten, hè?
2: Nee, dat is juist leuk. Achterin of voorin?
1: Nee, maar achterin ben je voorin ben je de vliegenvanger.
0: Ja, de kotsvanger. Als degene achterin kotst in de looping, dan krijg jij dat in je gezicht.
2: Nee, het is allemaal goed gegaan.
0: Het is allemaal goed gegaan. Nou, gelukkig.
1: Geen telefoon zeggen, je kop aangekregen?
2: Nee, helemaal niks. Nee, dat moest je allemaal keurig in de kluisje doen.
0: Oh. Nou, hebben ze goed geregeld daar. Leuk park dus.
2: Absoluut, dat is een aanrader, hoor.
0: Heb je nog een beetje leuke ideeën opgedaan voor leuke nieuwe muziek of zo?
2: Nou, ik dacht...
1: Like a rollercoaster.
2: Dat is best een goed idee eigenlijk. Ja. Nou, ik heb wel Cliff Richard uitgezocht met een Summer Holiday. Omdat we allemaal natuurlijk...
0: Van vakantie terug zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja. Wanneer gaan we weer trouwens?
1: Ja, ik heb alweer geboekt. Nee, dat is
2: niet.
1: Nee,
0: nog niet.
1: Het geld is op.
0: Nee. Ja, dat is bij mij ook zeg. Het vliegt de zak uit eerlijk gezegd ook. Morgen is er weer een nieuwe herberg. Dan is het gewoon weer dinsdag. Oud en nieuw is natuurlijk besproken. Roy, dankjewel. Fijne dag verder.
1: Alsjeblieft. Ja, jij
0: en,
1: ook.
0: Ja, ik ga straks nog even wat met tv doen.
1: Nou, succes dan. Hè?
0: Gaan we nog weer over het voetbal beginnen,
1: Nou,
0: voetbal is afgelopen.
1: Dit was ooit een nummer voor het voetbal.

0: Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het blijft altijd moeilijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik kan u, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man is vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van Amsterdam.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in onze regio. Die vind je op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk een kleine 5 minuten oponthoud daar. Dan zijn er heel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden bij hectometerpaal 14,1. Ook een radarcontrole op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. Op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 264,2 en bij 262,7. En een laatste radarcontrole vind je op de N701. Dat is bij Almere bij hectometerpaal 14,4. Goedemiddag, goed dat je er weer bij bent. Een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen de Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En omdat het nog volop zomervakantie is in Flevoland, draai ik ook Cliff Richard het zo.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
16: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
16: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

Dat liedje dat hij uitbracht aan het begin van zijn muzikale carrière. Cliff Richard. Iedereen kan het meezingen. The Summer Holiday en Sister Sisters daarvoor. Met I Don't Feel Like Dancing. Nou, daar ben ik ook helemaal niet voor in de stemming op deze maandagmiddag. De blaren op mijn voeten die beginnen langzaamaan een beetje weg te trekken. Ik heb namelijk behoorlijk wat gelopen. Ik was op vakantie vorige week. Een stedentrip richting Krakau. Dat ligt in Polen. 5 dagen. Lekker eten. Lekker drinken. De stad verkend met een stepje ook wel, hoor. Dus ik heb niet alleen maar gelopen. Een pretpark bezocht. Natuurlijk ook bij Auschwitz geweest. Het is bijzonder om daar rond te lopen. Als je de mogelijkheid hebt. Ik zou dat zeker een keer gaan doen. Richting Krakau en dan ook Auschwitz bezoeken. Een prachtige stad dus. Alleen die taal. Ik heb er 5 dagen lang dus rondgelopen. Maar ik kan weinig woorden zo weer even opnoemen. Het is niet te verstaan. Het is heel anders dan het Duits of het Frans of het Spaans, wat je wel een keer hebt gezien op televisie of op school hebt geleerd. Maar die Poolse taal, volgens mij duurt het wel 1 jaar of 10 voordat je dat een beetje onder de knie hebt. Volgens mij is het zelfs nog moeilijker dan Nederlands leren. Maar goed, ik heb dus 1 woord onthouden en ik ben heel benieuwd of jij weet wat de betekenis van dat woord is. Als jij het denkt te weten, dan mag je een appje sturen naar 0320 28 50 50. En dat wordt natuurlijk dan ook beloond, hè? Want het is een moeilijke vraag. Weet jij wat de betekenis is van het volgende Poolse woord? Ik hoop dat ik het eigenlijk goed uitspreek. Dzień dobry. Wat betekent dat? Betekent dat goeiedag? Dzień dobry. Betekent dat radio? Of betekent dat bedankt? Dzień dobry. Nou, als jij het denkt te weten, dan mag je een appje sturen. 0320 28 50 50. Ik ben heel benieuwd hoe het is gesteld met jouw Poolse talenkennis. Dan draai ik ondertussen muziek uit Amerika. Dit is Bruno Mars, The Lazy.

0: Ik vertelde je een paar minuten geleden dat ik de Poolse taal zo ingewikkeld was en dat ik eigenlijk geen één woord heb geleerd vorige week toen ik daar was. Dat is niet helemaal waar. Ik heb één woord geleerd en ik ben heel benieuwd of jij weet wat het betekent in het Nederlands. Als jij denkt te weten, stuur even een appje 0320 28 50 50. Daar komt nog een keer het woord. Dzień dobry. Betekent dat goedendag? Betekent dat radio? Of betekent dat bedankt, Jane Dobre? Nou, als jij het weet, of denkt te weten, of een gokje wil wagen, 0320 28 50 50. Ga ik nu door naar het leukste spelletje van Flevoland. Wat is toch weer het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Nou, het zou zomaar kunnen dat Bianca uit Lelystad het juiste antwoord weet. Bianca, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Bianca.
0: Hi, met Jordi.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met Bianca?
1: Ja, goed.
0: Ja,
1: heel leuk om jullie te horen.
0: Nou, leuk om jou ook even te spreken op de radio. Want volgens mij had je mijn telefoontje helemaal niet verwacht, hè?
1: Nee, eigenlijk totaal niet.
0: Nee.
1: Ja. Is toch leuk?
0: Ja, waar was je mee bezig voordat ik je belde?
1: Ik was me dan aan het knutselen.
0: Ah, wat ben je aan het maken?
1: Ja, van alles wat. Ik ben altijd met allerlei dingetjes bezig. Dus ik was nu, al een beetje met de kerst bezig, zal ik maar zeggen.
0: Met de kerst?
1: Het is, ik maak altijd al wat ik.
0: Het is 10 augustus,
1: met die dieren moeten
0: Bianca.
1: Wat doen, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik weet het, ik weet het.
0: Maar wat maak je dan van die bakjes op tafel of zo?
1: Nee, ja, ook wel. Ja, ook wel. Ja, van allerlei dingen. We maken stoeltjes, ladertjes, decoratiestukken, van echt van alles wat. Dus ik ben een beetje al bezig met wat voorbereidingen.
0: En hang je dan ondertussen ook al het een en ander op?
1: Ja, dat wil ik ook al. Ja, niet in huis hoor, niet in huis.
0: Oh, dat nog.
1: We hebben gelukkig een leuke ruimte waar ik dat kwijt kan.
0: Ja.
1: En dan, dan laat ik dat, heb ik dat al een beetje in voorraad.
0: En dan in november, dan gaat de kerstboom, wordt die van zolder gehaald?
1: Eind november.
0: Eind november. Je wacht nog eventjes zo'n beetje totdat Sinterklaas het land uit is.
1: Ja, dat proberen we altijd wel, ja.
0: Nou, Bianca, dan ga ik je niet langer ophouden, want je bent hartstikke druk met knutselen. Moet allemaal wel af natuurlijk voor de kerst. Dus laten we meteen maar even ter zake komen. Je hebt zitten kijken vanochtend naar die twee foto's. En je hebt nog eens een keer ingezoomd en een keer uitgezoomd. En uiteindelijk heb je het verschil gezien, hè?
1: Ja. Aan de ene kant van een raampje meer dan aan de andere kant.
0: Een raampje?
1: Bij het ene huis.
0: Is het zo simpel vandaag?
1: Nou, je moet even kijken natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: maar ja, toen zag ik het.
0: Ja, het klinkt heel simpel. Even een raampje weggepoetst. Maar er is heel veel te zien op die foto. En je hebt het verschil goed ontdekt, hoor. Ja, dus inderdaad een dakraam verdwenen op de rechterfoto.
1: Ja, leuk.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Dan gaan we nu naar de leukste ronde toe. Jij maakt namelijk kans op een leuke prijs. En dat kan dankzij het Rad van Fortuin. Dat staat hier achter mij. En jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven?
1: Links.
0: Links. En heb je dan liever een harde of een zachte zwiep?
1: Een harde.
0: Een harde. Nou, daar gaat hij dan. Wat gaat het jou opleveren? Misschien wel een vogelhuisje dat je zelf kunt beschilderen en in elkaar kunt zetten. Dat zou wel typisch iets voor jou zijn, natuurlijk.
1: Dat zou iets kunnen, ja.
0: Nee. Dat is het niet. Je hoeft het niet zelf in elkaar te zetten wat je nu hebt gewonnen. Maar je kunt het wel aantrekken. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland zomer-t-shirt.
1: Hey, kijk, lekker! Dankjewel.
0: Graag gedaan. Jij bedankt voor het meespelen. En dat t-shirt dat komt zo snel mogelijk jouw kant op richting Lelystad.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, okay, dankjewel Bianca. En fijne dagen, alvast.
1: Van hetzelfde. En succes verder.
0: Dankjewel.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Espel is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. De provincie knapt de rotonde op als afsluiting van werkzaamheden aan de Espelerweg tussen het Polderdorp en Emmeloord. Het werk aan de rotonde is vanochtend begonnen en die afsluiting duurt naar verwachting tot 5 september. Espel is niet rechtstreeks vanuit Emmeloord te bereiken en ook de noordelijke ingang via de Westerringweg is niet beschikbaar. Verkeer dat uit de richting van Urken en Tollemeek komt, kan het dorp wel aan de zuidkant binnenrijden. En de politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man werd vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van de hoofdstad. Hij had een kompas van Museum Batavialand in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poort in Almere. Om achter de identiteit van de man te komen heeft de politie meerdere foto's van zijn bezittingen gedeeld. En die kun je vinden op onze website en in de Omroep Flevoland app.
9: Na een tamelijk bewolkte ochtend breekt vanmiddag en vanavond de zon steeds beter door in onze omgeving. Nou, de temperatuur ligt daarbij rond 23 graden. Dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Vanavond en vannacht blijft het overwegend helder en wordt het behoorlijk fris met minima tussen de 8 en de 10 graden. Nou, morgen is een vergelijkbare dag met vandaag. Opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag en avond. En bij minder wind wordt het opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna volgt een periode met veel warmer weer. Eind van de week kan het regionaal zelfs richting de 30 graden gaan. Met aanhoudend veel zon en dus ook aanhoudende droogte.
8: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Waar sta je stil op deze maandagmiddag? Nou, alleen eventjes op de A6, Emmeloord Lelystad, tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband, zo'n 5 minuten vertraging. En de andere kant op ook zo'n 5 minuten oponthoud. Dat heeft natuurlijk te maken met de ketelbrug die even open heeft gestaan. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. Twee controles op de N50 bij Ens bij hectometerpaal 262,7 en bij hectometerpaal 264,2. En ook op de N701 in Almere, daar vind je een radarcontrole. Daar word je geflitst bij hectometerpaal 14,4. Ja, ik heb al wat antwoorden binnengekregen, maar ook wat antwoorden die niet kloppen. Als jij nog een gokje wil wagen, of het misschien wel zeker weet en kans wil maken op een prijs, dan moet je het volgende even doen. Namelijk doorgeven wat het Poolse woord dzień dobry in het Nederlands betekent. Ja, betekent dat goedendag? Betekent dat radio? Of betekent dat bedankt? Nou, als jij het goede antwoord hebt, dan heb ik misschien wel een leuke prijs voor jou zometeen.
7: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En daarvoor Nederlandstalig. De Dijk en Binnen Zonder Kloppen. Nou, er kwamen net ook een paar collega's hier binnen zonder kloppen. Er zijn heel veel mensen bezig met het kopen van die eclipsbrillen voor die zonsverduistering van woensdag. Maar het is lastig eraan te komen, hoor. Er zijn al wel een paar plekken waar ze verkrijgbaar zijn. Maar ja, dan betaal je daar ook de hoofdprijs voor. Moet je dat dan willen, ja of nee? Nou, dan wordt hier nog druk gezocht in ieder geval. Ik ben op zoek naar het antwoord op de volgende vraag. Wat is de Nederlandse betekenis van het Poolse woord dzień dobry? Ik stelde jou een aantal minuten geleden die vraag. En ik heb wat reacties binnengekregen. En er zitten echt goede antwoorden tussen, hoor. Niet van Wil. Wil zegt heel eerlijk, het Pools ken ik niet. Het is een gokje, maar ik denk dat het bedankt betekent. Nee, dat is niet de juiste betekenis, Wil. Wat bedankt in het Pools is, dat heb ik niet onthouden. Misschien moet ik dat nog even gaan opzoeken. Dan heb ik hier een berichtje van Gerrit. Die zegt, dzień dobry, dat betekent goedendag. En dat is het enige juiste antwoord. Heel goed, Gerrit. Dan heb ik hier Nico en Evelien. Die denken dat het een scheldwoord is. Nee, dat is het niet. Dzień dobry betekent dus goedendag. Dat weet ook Hilda, die heeft dat antwoord doorgegeven. Ook Sietske, die heeft goedendag geappt. En dan heb ik hier nog een berichtje van Ans. Die denkt ook dat het bedankt betekent. En dan heb ik hier Jacco. Jacco die denkt ook, Jordi, dat is goedendag. Of dat nou een gokje is of dat Jacco gewoon vloeiend Pools kan, dat zullen we nooit weten. Dus toch nog wel wat goede antwoorden binnengekregen. En ik heb het beloofd, ik ga een prijs weggeven. Met daarin in ieder geval een puzzelboek van Omroep Flevoland. En misschien nog een leuke zonnebril of een t-shirt of zo. Een mooi zomerpakketje. En wie krijgt dat dan? Nou, dat is John. John heeft ook het juiste antwoord geappt naar 0320 28 50 50. Dzień dobry. Dat betekent dus goedendag. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon één woord daarvoor. En dat is dus het enige wat ik onthouden heb. Nou, ik denk dat jij het nu ook niet meer gaat vergeten. We zullen het zien. Of ik het goed uitspreek, ik moet het toch nog maar eens een keer aan de poll gaan vragen. Ik werd wel verstaan in ieder geval vorige week. Dat is het belangrijkste. Flevoland Muziekland, daar luister je naar met zometeen de polderplaat van deze week. Die wordt gezongen door Jordi van Loon, mijn naamgenoot. Zijn nieuwste heet Als Toen. Maar eerst terug naar de jaren 90, samen met de Pet Shop Boys en West End Girls.

0: I'm a cake.
1: Vorige week was hij nog hier in de studio en zong hij dat liedje live op het podium. Jordy van Loon, uitgeroepen tot de polderplaat van deze week met het nummer Als Toen. En de Pet Shop Boys hoorde je ook nog. En daarvoor vertelde ik natuurlijk dat John de gelukkige winnaar is van het Omroep Flevoland zomerpakket, omdat zijn pols op en top is. Nou, over Polen gesproken, dat ga ik nu afsluiten. Zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met twee Flevolanders die nu in Spanje wonen en daar kibbeling verkopen. Zometeen meer in Studio Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan u, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Espel is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. En de politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk om 3:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Eens eventjes kijken waar je door kunt rijden. Overal, maar rijd niet te hard, want er wordt weer volop gecontroleerd. Op de A6 bij Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaaltje 62,3. Op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 264,2. En ook weer een controle op de Oostvaardersdijk, de N701. Bij Almere in beide richtingen, hectometerpaaltje 14,4.
8: Goedemiddag, welkom. Studio Flevoland is begonnen met goede gesprekken en natuurlijk ook fijne muziek. Amy Winehouse hoor je zo met Valerie.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Amy Winehouse en Valerie. Het is 3:08 geworden. Daar zijn we weer samen met Studio Flevoland. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor. Ja.
0: Wij zijn gehad vorige week zonder mij.
1: Ik heb je wel gemist hoor. Ja, ik moest wel iedere dag even aan je denken.
0: Nou, en ik moest in ieder geval vorige week dinsdag aan jou denken. Want ik zat met jouw lookalike.
1: Lookalike?
0: In de achtbaan. Alleen dan de versie met wat korter haar. Jouw broer namelijk.
1: En een baard.
0: En een baard.
1: Ja.
0: Want ik stuurde een foto van mijn vriend, jouw broer en mij naar een vriend van mij. Ik zeg, weet je wie dit is? Weet je met wie we in het pretpark waren? Hij wist het niet, maar hij had het opgezocht via ChatGPT. En weet je wat ChatGPT voor antwoord gaf?
1: Nou?
0: Ed Sheeran.
1: Nee.
0: Jouw broer lijkt dus gewoon op Ed Sheeran, die zanger.
1: Nee, dat zeggen mensen al. Gewoon alle mannen die rood haar hebben, die lijken blijkbaar op Ed Sheeran. Maar mijn broer die heeft dus heel vaak dat hij op straat wordt aangesproken of hij Ed Sheeran is.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, maar dat is toch raar? Hij heeft een enorme baard. Ed Sheeran toch niet?
0: Nee, die heeft ook wel een baardje volgens mij hoor, Ed Sheeran. Maar niet zo'n baard als jouw broer.
1: Nee.
0: Ik zou dan iedereen lekker laten denken dat hij Ed Sheeran is.
1: Ja, maar dan moet hij ook weer een rondje geven.
0: Ja, dat is ook wel weer zo.
1: Of vraag of hij op de gitaar. Ja. Ja. Maar heb je het leuk gehad in Polen?
0: Absoluut. Het is echt een. Jij bent er ook meerdere keren geweest natuurlijk om jouw broer op te zoeken. Want hij woont daar in Krakau waar we zijn geweest. Maar het is echt een prachtige stad. Bijzondere dingen ook gezien. In het pretpark geweest, musea bezocht en natuurlijk ook in Auschwitz. Ja, dan. Ja, dat is wel heftig om te zien. Om dan op die plek te staan waar 1,1 miljoen mensen zijn vermoord zo ongeveer.
1: Ja. Nou goed, je bent weer terug in ieder geval hier.
0: Ja, gezond en wel, gelukkig.
1: Ja. We gaan straks bellen met Janneke Jelies. Want die heeft vorige week een topweek gedraaid. Want de nieuwe viswinkel van de familie is open. Kibbeling in Spanje, zometeen.

0: Een leuke samenwerking was dat toen de tijd. We draaien hem nog geregeld voor je. Bryan Adams samen met Mel C en When You're Gone.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: El Sabor de Jelis, de smaak van Jelis. Zo heet de viswinkel die de familie Jelis geopend heeft in het hartje van het Spaanse plaatsje Pinoso. Nou ja, de familie is natuurlijk bekend van het SBS6-programma Jelis en Gnodden, grote gezinnen emigreren.
0: En afgelopen week werd die zaak geopend in Spanje. We hebben even contact met Spanje nu. Janneke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt vandaag even een lekker dagje vrij. Maar kun je al vertellen hoe de eerste week is verlopen eigenlijk met de opbrengsten?
3: We zijn nu 2 weken open. En eigenlijk vanaf dag 1 zitten we non-stop vol.
2: Oh, en zijn het dan alleen maar Nederlanders of komen die Spaanse mensen ook eventjes gluren?
3: Ja, het is echt alles. We hebben Belgen, Engelsen, Nederlands, Spaans hebben we. Spaans is veel wel van het ophalen of wat later op de avond.
2: Mm-hmm.
3: Maar die zijn al helemaal weg van de kibbeling. Dus het is wel echt heel leuk om te zien.
2: Ja, hoe spreken ze dat uit eigenlijk, kibbeling in Spanje?
3: Pescado.
2: Oh, het heeft echt een hele andere naam. Ik dacht dat kibbeling wordt gewoon een beetje anders uitgesproken.
3: Pescado is zeg maar vis. En dat, wij noemen het dan ook gewoon vis.
0: Ja, nou, een lekkere kibbeling, dat vindt iedereen wel lekker volgens mij. Is er ook een lekker bekje te verkrijgen bij jou?
3: In de toekomst wel, maar nu hebben we het omdat er ook de feestweek hier was, dus het was gigantisch druk. We hebben zelfs mensen echt moeten zeggen, sorry, ik kom over een half uurtje terug, dan hebben we waarschijnlijk wel plek. Hebben we het even de basis gehouden, dat we

0: En wat we zouden beginnen, wisten we eigenlijk niet. Wel dat we zoiets hadden, eigenlijk moet de kibbeling gewoon naar Spanje toe komen. Het is wel al een beetje aan de kust, heb je wel al kibbeling waar je kan kopen. Maar niet hier. Dus toen zijn we eigenlijk zijn we gaan brainstormen.
1: Ja, en uiteindelijk is het dus in eerste instantie kibbeling geworden. Heb je dan ook wat marktonderzoek gedaan om te checken of er wel behoefte is aan die vissoort in Spanje?
0: Wij merkten onder de, vooral hier in de Nederlanders, die missen heel erg de vis, zeg maar, de kibbeling. En we wilden gewoon echt de Spaanse laten proeven wat dit is. Ze kennen het hier wel, de Spanjaarden, maar dan op een andere manier. Ze hebben niet zo'n lekker papje eromheen. Dus dat is eigenlijk het kaalvisje wat je hier kunt krijgen. Dus wij zeiden van, nou, dit moet je gewoon ook gewoon proberen. En ze zijn er echt weg van.
2: Ja, er staat ook gewoon friet en frikandellen volgens mij op het menu.
0: Klopt, we hebben ook snacks en patat. Ja. We gaan straks zalmsalade doen en zalmootjes. Dus we gaan echt wel wat uitbreiden.
2: Ja, en staat er dan ook satésaus op de kaart? Kun je ook een patatje oorlog krijgen?
0: Zeker. En die gaat heel hard hier.
2: Oh ja, dat vinden ook de Spanjaarden dus heel lekker.
0: Ja, ik vind het heel lekker.
2: Ja. Nou hebben jullie die winkel niet zomaar gestart ook, hè? Want het is voor jullie dochters.
0: Ja, het is echt voor, we hebben zoiets van, we moeten zelf iets gaan doen voor de toekomst, voor de kinderen, tot ze aan werk kunnen. En een veilig inkomen hebben, dus gewoon elke dag lekker bezig zijn. Dus het is de bedoeling dat de dochter het gaat doen, maar voorlopig blijf ik wel zeg maar in de keuken staan.
1: Ja, dan heb je ook nog allerlei cursussen moeten volgen om dat allemaal onder de knie te krijgen, dat frituren en zo?
0: Ja, ik heb vroeger wel al in een viszaak gestaan, mijn oom van Johan. Dus ik wist al wel hoe het moest een beetje, om het zo maar te zeggen. En we hebben online hygiënecursus gedaan, een voedingscursus hebben we gedaan, dat je van alle etenswaren af weet. En dan kun je gewoon slagen, dus je doet eigenlijk zeg maar een online examen, doe je.
2: Ja, nou hebben jullie vandaag eindelijk een dagje vrij.
0: Vrij?
2: Nee, moet je
0: zijn toch druk bezig.
2: Ja. Wat moet je allemaal doen nu?
0: We zijn nu heel druk met schoonmaken. Hè. Dat doen we normaal elke avond. Doen we wel al het meeste schoonmaken. 'S Ochtends hebben we een schoonmaakster. Maar nu was het gisteravond weer zo laat. Dat we zeiden, we gaan lekker vandaag alles schoonmaken. En morgen zijn we ook vrij. Dan gaan we lekker met de kinderen een dagje naar het strand.
2: Oké. Nou, daar is ook nog gewoon tijd voor.
0: Ja, zeker. Ja. Dat moet.
2: Nou, een nieuw avontuur weer wat jullie begonnen zijn in Spanje. Gefeliciteerd.
0: En, dankjewel.
2: En heel veel succes daarmee. Dankjewel, Janneke Jelies.
0: Ja, dankjewel hoor. Doei, doei.
3: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Teddy Swims, break-up in reverse. En jij zegt, kom, we gaan even teasen naar het nieuws. En ik moest daar heel hard om lachen eigenlijk. Want vorige week, teasen betekent dat je eventjes zo klein speldenprikje geeft naar wat er zo meteen gaat gebeuren.
1: Ja, dat je dan denkt, nou, nu blijf ik echt luisteren, want dat wil ik horen zo meteen natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou hebben wij vorige week, was echt, zaten we diep in de zomervakantie. Want er was gewoon helemaal geen nieuws.
1: Nee.
0: Urenlang hadden wij dezelfde berichten. Dus ik ben benieuwd wat voor nieuws jij hebt van.
1: Nou, onder meer over Espel. Dat dorp is namelijk heel slecht bereikbaar vanaf vandaag.
0: Oh.
1: Ja, hoe komt dat, vraag je dan af, hè? Ja,
0: dit is een tease, hè?
1: Oh, blijf luisteren. Je hoort er meer over.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu bij Dirk, Red Band Bites, 99 cent. Ja, 99 cent.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 3:30, goedemiddag. Espoel is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. De provincie knapt de rotonde op als afsluiting van werkzaamheden aan de Espelerweg tussen het Polderdorp en Emmeloord. Het werk aan de rotonde is vanochtend begonnen en die afsluiting duurt naar verwachting tot 5 september. Espoel is niet rechtstreeks vanuit Emmeloord te bereiken en ook de noordelijke ingang via de Westerringweg is niet beschikbaar. Verkeer dat uit de richting van Urk en Tollebeek komt, die kan het dorp wel aan de zuidkant binnenrijden. De politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man werd vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van de hoofdstad. Hij had een kompas van Museum Batavialand in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poort in Almere. Om achter de identiteit van de man te komen heeft de politie meerdere foto's van zijn bezittingen gedeeld. En de sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven is vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. De boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app.
7: Na een tamelijk bewolkte ochtend breekt vanmiddag en vanavond de zon steeds beter door in onze omgeving. Nou, de temperatuur ligt daarbij rond 23 graden. Dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Vanavond en vannacht blijft het overwegend helder en wordt het behoorlijk fris met minima tussen de 8 en de 10 graden. Nou, morgen is een vergelijkbare dag met vandaag. Opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag en avond. En bij minder wind wordt het opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna volgt een periode met veel warmer weer. Eind van de week kan het regionaal zelfs richting de 30 graden gaan. Met aanhoudend veel zon en dus ook aanhoudende droogte.
8: ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, daar doe je er wat langer over. 6 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N307, dat is de weg Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. Daar heb je ook zo'n 5 minuten extra op dit moment. Geflitst wordt er op de A6 bij Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaaltje 62,3. En ook een controle op de Oostvaardersdijk, de N701 bij Almere, in beide richtingen hectometerpaaltje 14,4.
6: Een bedrijf overdragen aan een kind, ja, dat lijkt vaak logisch, maar die overname is daardoor niet extreem eenvoudig. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Daar gaan we het zo meteen over hebben in Studio Flevoland met de Kamer van Koophandel.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: En sommige luisteraars die sturen ook mopjes door. Raadseltjes.
1: Ja, ik kreeg net de vraag binnen. Zeg Jordi, weet jij waar de meeste vis zit?
0: Ja, Bertus nou ja. Bos vroeg dat.
1: Ja, nou ja, in de zee. Ja. Maar wat heeft hij daar nog op gereageerd dan?
0: Nee, tussen de kop en de staart.
1: Wat flauw, wel grappig hoor. Vroeger was het vaak vanzelfsprekend. Een van de kinderen die neemt het bedrijf later over. Dat is dan vaak de oudste. Punt. Nou ja, tegenwoordig is die vanzelfsprekendheid en niet meer. Maar hoe regel je dat als je je bedrijf wel wilt overdragen aan een van de kinderen? Ja, hoe pak je dat nou aan?
0: Frances Gallimore is van ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Ze weet er meer over. Frances, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En in hoeverre verschilt het overdragen van een bedrijf aan je kind met een andere bedrijfsoverdracht?
2: Ja, dat zit hem simpelweg in. Kijk, een succesvolle familieoverdracht zit hem niet alleen in dat je een bedrijf gezond achterlaat, dat gezond verder gaat. Maar de familie moet ook gezond verder. Dat is het even simpel gezegd. Zakelijk gezien moet je heel veel dezelfde dingen regelen. Je moet met elkaar bepalen, nou, wat is de waarde van het bedrijf en onder welke voorwaarden draag ik het over. Maar het grote verschil zit hem dus eigenlijk in een relatie. Want normaal gesproken bij een overdracht, nou, zeg je gedag nadat het bedrijf is overgedragen. Maar de familie, het bedrijf blijft binnen de familie. Dus ook op verjaardagen en tijdens de kerstdis blijft het altijd een beetje een soort van onderwerp van gesprek. Dus daar moet je wel goede afspraken voor maken om te voorkomen dat een zakelijk conflict dan ook ineens een familieconflict wordt.
1: Ja. Op een gegeven moment dan, als we het bijvoorbeeld over een boer hebben, ik zeg maar wat, die voelt natuurlijk aankomen, nou, ik ga richting de 70, ik wil een stapje terug gaan doen, ik ga met pensioen. Kun je dat dan vastleggen op je 67ste en is dat dan binnen een paar weken geregeld of heb je toch wel wat langer de tijd nodig?
2: Ik zou zeggen, daar heb je echt wel veel meer tijd nodig. En denk, zeker in een familiebedrijf is het goed om zoveel mogelijk van de familieleden daar ook echt bij te betrekken. Want je denkt misschien vaak, zeker als een kind in het bedrijf werkt, dat zei je zelf ook al net, hè, vroeger was dat heel voor de hand liggend. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat een van de kinderen in het bedrijf werkt, maar de andere kinderen hebben allemaal leuke andere dromen. Denk dan niet, zal die oudste die in het bedrijf werkt, die neemt het dan wel over. Nee, het is echt belangrijk om daar met elkaar al lang van tevoren goede afspraken over te maken. Wie zou het over willen nemen? Want anders krijg je toch dat andere kinderen denken, waarom ben ik daar niet bij betrokken? Alleen omdat ik er niet in werk. Dat is niet eerlijk. Dus zo vroeg mogelijk mensen familieleden erbij betrekken. En wat ook belangrijk is, hoe eerder je daarmee begint, hoe beter je al degene die het wil opvolgen kan inwerken tot echt ondernemer worden. Want dat jouw dochter of zoon weet hoe het bedrijf werkt, betekent niet dat hij ook weet van, hoe run ik eigenlijk financieel een bedrijf? Of hoe zorg ik voor klanten binden of de boekhouding? Dus hoe eerder je dat weet, hoe beter je jouw gedoodverfde opvolger kan inwerken tot het echt ondernemer zijn.
0: Ja, dan is het dus belangrijk ook om dingen op papier te zetten, echt vast te leggen. Wat zijn nou waar je over moet nadenken, wat je vast gaat leggen in die aanloop naar die overname?
2: Ja, het is heel flauw gezegd, maar het is natuurlijk echt maatwerk. Daarom zou ik zeggen, vraag daar gewoon vroeg al een adviseur voor om je daarbij te helpen. Het is natuurlijk anders als je een kleine marktkraam hebt die je in je eentje runt, dan wanneer je een groot bedrijf hebt met bijvoorbeeld meerdere medewerkers in dienst of meerdere aandeelhouders. Ja, het is echt maatwerk. Dus zorg dat zowel jij als je kinderen daar een eigen adviseur bij hebben. Nou, wat leg je vast? Sowieso natuurlijk de zakelijke kant van hoeveel is het waard en onder welke voorwaarden. Maar juist onderlinge afspraken zijn ook belangrijk. Want je ziet bijvoorbeeld ook wel eens dat de oud-ondernemer het fijn vindt om nog eventjes bij het bedrijf betrokken te blijven, in het bedrijf te werken. Maar je rol verandert wel. Je bent dan niet meer een baas, maar straks wordt bijvoorbeeld ineens jouw dochter of misschien de schoonzoon jouw baas. En dan krijg je een hele gekke situatie. En daarvoor kan je bijvoorbeeld ook goed afspraken maken over zeggenschap. Dat is ook belangrijk, dat je weet wat de rollen zijn. En dat je daar geen conflicten over krijgt.
1: Ja, nee, het is misschien nog wel ingewikkelder dan zomaar een bedrijf overnemen waar geen families in voorkomen. Want je moet zoveel vastleggen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, Francis, want we hebben hier in de provincie wel eens gehad dat bijvoorbeeld een slagerij 100 jaren zaten, nou ja, dat tientallen jaren zaten die dan in de polder. En er was helemaal zo'n constructie van de familie neemt dat over. En op het laatste moment wordt daar dan toch van afgezien, om wat voor reden dan ook. En dan moet ineens de zaak dicht. Moet je niet nadenken over een plan B voor als het toch niet helemaal loopt zoals je misschien verwacht?
2: Ja, ik denk dus hoe eerder je echt wel heel duidelijk en eerlijk met elkaar dat gesprek aangaat, voorkom je ook dat op het laatste moment ineens iemand toch niet wil. Nee, je moet dan toch inderdaad een beetje zakelijk blijven, want dan zien we het allemaal echt zitten en op deze voorwaarden, in deze situatie. Ja, en dan doorgaan. En als dan toch op het laatste moment er iets gebeurt, ja, hoe beter je dat van tevoren al ook met een adviseur daar informatie op hebt ingewonnen en wat je dan moet doen, dan kan je nog op zoek gaan naar een andere koper. Dus dat is, ja, dat is wel belangrijk, dat je dat dus goed met elkaar van tevoren al bespreekt. Want dan weet je al of iemand het nou echt wel of niet wil.
0: Ja. Heb je nog een laatste tip?
2: Ja, denk bijvoorbeeld vooral ook over bepaalde regelingen die je hebt. Want dat is ook wel echt anders bij een familie. Je komt natuurlijk een hoop kosten bij kijken. Want je moet wel aan de belasting komt ook om de hoek kijken. Maar je hebt bijvoorbeeld wel speciale bedrijfsopvolgingsregelingen. Die echt iets fiscaal iets interessanter zijn. Vriendelijker als je als familielid een bedrijf overneemt. Vraag dit vooral ook bij het KVK-adviesteam. Die kan je altijd bellen en zij kunnen je dan weer helpen bij het zoeken van de juiste hulp.
1: Nou, dat is een goede laatste tip. Dankjewel, Francis Gallimore van de Kamer van Koophandel. En wil je meer informatie over bedrijfsovernames? Kijk dan op kvk.nl. Ja, maar wat. Ik heb vakantie gehad. Ja, dan moet ik weer eventjes ontdekken waar alle goede
0: knopjes... Wat fijn dat ik jou ook over...

0: Whenever I call you friends. Nou, over een vriend gesproken. Vriend van de show is onze collega Marije de Bie. Ze is er iedere maandagmiddag even na 4 uur met boekentips. Doe je er nog steeds 2, Marije?
1: Yes.
0: Oké. Nou, ben benieuwd. Kun je al iets verklappen? Spannend? Liefdevol? Liefdevol. Oké. Meer erover straks in Studio Flevoland. Ook nog wel muziek, zometeen Len Barry en 1, 2, 3. Mijn eerste nieuw plaatje. Gezongen door Ella Langley, Juice in Texas.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mag ik aan u? God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een beveiliger van sportbar Amigos in Emmeloord is afgelopen weekend na afloop van een zomerfeest zwaar mishandeld. De man is dusdanig gewond geraakt dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. En Espel is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je om 4:30.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB verkeersinformatie op de A6 Emmeloord-Jouren tussen Band en Lemmer een kwartier vertraging op dit moment. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 6 minuten. Langere vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. Er staat een vrachtwagen met pannen. De rechte rijstrook is afgesloten. 15 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 25 minuten extra. En op de N307 Kampenhoorn tussen Lelystad, Batavia, Stad en Boven Karspel een kwartier extra. Dan wordt er ook nog geflitst. Op de A6 bij Lelystad, als je in de richting van Muidenberg rijdt, hectometerpaaltje 62,3. En ook een controle op de Oostvaardersdijk bij Almere, bij gemaalde blok van Kuffeler in de buurt. Beide richtingen hectometerpaaltje 14,4.
8: En zometeen in Studio Flevoland krijg je weer twee boekentips van onze collega Marije de Bie. En deze zomer zijn dat hete boekentips, pikante boekentips. Nou, daar staat je heel wat te wachten. Zometeen meer.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja. Au.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Douwe Bob en Nothing to Lose.
1: Ja.
0: Ja, dat is weer eventjes wennen, hè?
1: Ja.
0: Met mij.
1: Ja, dan moet ik tegen jouw hoofd aan kijken. Ja.
0: Dat is weer een keer wat anders dan het hoofd van Rob.
1: Ja. Ik doe verder geen uitspraak hierover.
0: Heel verstandig.
1: Nee, Rob is ook een schatje. Het is gewoon weer een nieuwe week. Waarin ook weer heel veel hitte op ons staat te wachten. Vanaf woensdag ongeveer. Woensdag, donderdag, vrijdag volgens mij. Bloedhitte komt er weer aan.
0: Oh, ik dacht dat het nu wel klaar was.
1: Nee, dat is wishful thinking.
0: Oh?
1: Ja, het wordt echt weer heel heet.
0: Nou, ik ben wel blij dat het woensdagavond helder is. Want dan kunnen we met z'n allen kijken naar die maansverduisteringen in Nederland.
1: Ja, en schatje, dat heet een zonsverduistering.
0: Zonsverduistering, bijna hetzelfde.
1: Ja, om 8:00. En je moet gaan staan op een plek waar je vrij uitzicht hebt. Dus ze zeggen, ga eigenlijk op de dijk staan. En je moet naar het westen kijken, dus naar Engeland ongeveer. Mm. Ik ben aan het nadenken waar ik dan strategisch kan gaan staan. Want ik denk dat het heel druk wordt op de Oostvaardersdijk.
0: Dat weet ik wel zeker. Ja, het heeft weinig zin om natuurlijk in je achtertuin te blijven. Want dan is de kans heel groot dat je het niet ziet.
1: Ja, waar zou jij dan in Kampen moeten kijken?
0: Nou, ik denk bij de IJssel.
1: Oh ja.
0: Daar heb je ook wel
1: redelijk
0: uitzicht.
1: Maar heb je ook wel weer dingen aan de overkant, toch?
0: Ja. Ja,
1: die weilanden kijken, kan dat?
0: Dat is, ja, dan moet ik een stukje rijden en dan richting een weiland inderdaad. Nou, het scheelt dat ik een eclipsbril heb gescoord, dankzij jou.
1: Ja, ja, dankjewel daarvoor.
0: Ja. Ja, want ze zijn bijna niet meer leverbaar. Ze zijn nergens meer te krijgen.
1: Nee, collega's die gingen iets daarover opnemen. En er stond in Lelystad zo'n rij dat je wel een half uur tot drie kwartier in de rij moest staan om zo'n eclipsbril op de kop te tikken. En waar ga jij eigenlijk kijken woensdag? Laat het even weten. 0320 28 50 50. Ja, verklap gewoon jouw goede spot om straks die zonsverduistering te gaan kijken.

0: De jaren 90 zijn goed vertegenwoordigd op deze zender. Janet Jackson was dit en When I Think of You.
1: De boeken van de Bie.
0: En deze zomer geeft onze collega redacteur Marije de Bie elke maandag boekentips. En het is vandaag weer maandag, dus ze is er weer. Marije, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, meestal neem je wat boeken mee naar de studio. Maar je hebt het verstopt onder de tafel, maar ik zie niets bij je liggen.
2: Het is leeg, hè, hier? Ja, nee, dat komt omdat ik naar eentje geluisterd heb en eentje als e-book gelezen heb. Maar ik heb wel twee mooie boeken voor je in de aanbieding.
0: Twee romans, hè?
2: Twee romans, inderdaad. En dat is Mijn Vrienden van Frederik Bakman. En De Calamiteitenclub van Catherine Stockett. Twee dikke pillen als je ze als papieren boek leest. Die ene die van Catherine Stockett, De Calamiteitenclub, die is wel 800 bladzijden. En Mijn Vrienden is 464 bladzijden. Maar het zijn alle twee boeken die lezen als een trein.
3: Nou, laten we beginnen met Mijn Vrienden van Frederik Bakman. Wie is die Bakman?
2: Ja, je kunt hem misschien kennen. Hij heeft Een Man Die Over Heette geschreven. En A Man Called Over, die is verfilmd met Tom Hanks in de hoofdrol.
3: Oh ja, dan spreekt hij een beetje oude grumpy man. Is
2: oude het? Grumpy man. En die Bakman hij is in 2012 daarmee gedebuteerd. En inmiddels heeft hij al 10 boeken op zijn naam.
3: Oké.
2: Okay. En deze is ook echt weer prachtig.
3: Gaat het ook weer over senioren?
2: Nee, het gaat over jongeren. Die,

0: een kunstwerk. En op dat kunstwerk zie je de zee. Het kunstwerk heet ook schilderij, heet dat van de zee, of die van de zee. En het lijkt net alsof er alleen maar zee op staat, maar in een hoekje zie je een pier met drie jongeren erop. Kleine figuurtjes. En er is een meisje van 18, Louisa, die heeft een ansichtkaart van dat schilderij gekregen. En die wil heel graag weten wat het verhaal erachter is. En die gaat daarnaar op zoek en dat krijgt ze ook te horen in de loop van dit verhaal. Ik wil niet te veel verklappen, want dat is een beetje jammer. Maar waar het om gaat is dat de drie figuurtjes op dat schilderij, dat zijn drie vrienden. En dat zijn de vrienden van de schilder. En als Louisa in dat verhaal duikt, dan gaat het dus 25 jaar terug. En dan kom je achter het verhaal van die vrienden op dat schilderij en van de schilder zelf. En dat blijkt best wel, nou, ook tragisch. Hm? Dus het is een boek waarom je echt hard op kan lachen. Het is echt heel geestig geschreven. En misschien kun je er ook wel om huilen. Het is echt wel zo'n boek wat je gewoon meesleept helemaal in het verhaal van die vrienden. En dat zou eigenlijk, je wil eigenlijk wel dat het je vrienden worden ook.
1: Ja, maar je zegt dat is een dikke pil.
0: Ja.
1: Ja, ik heb vaak met dikke pillen dat ik denk, nou, dat had wel 300 pagina's minder gekund.
0: Nee, deze niet hoor. Deze is echt wel precies de goede hoeveelheid bladzijden. Misschien zelfs als die langer was geweest, had je dat ook nog wel gepikt. Maar het is zo goed door elkaar gevlochten. Dus het verhaal van Louisa, die het zelf ook al niet makkelijk heeft. En dan vervolgens het verhaal van die vier vrienden, die 15 zijn, een zomer beleven. Het is echt wel een zomersverhaal. Ze liggen daar op die pier en beleven van alles met elkaar. Ze steunen elkaar in dik en dun. Ja, je weet nog niet aan het begin of iedereen het overleeft eigenlijk die zomer. Dat is nog maar de vraag. Ja, 25 jaar terug in de tijd, daar schakelt het dus tussen. Het is wel echt een fraai staaltje schrijfkunst.
2: Hmm, nou, Mijn Vrienden, zo heet het boek. Dat is het ene boek dat je wilde bespreken. Maar je hebt er nog één meegenomen. Dat is ook een roman. De Calamiteitenclub van Catherine Stockett. En de kenners die moeten haar naam wel een beetje kennen.
0: Ik denk dat de kenners het misschien kennen. Ja, of misschien wel best wel veel mensen eigenlijk. Want zij is van The Help.
1: Oh ja.
0: Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Die is toen ook verfilmd. Dus een keukenmijnenroman heette die in het Nederlands. Mm-hmm. In het Engels was er destijds al werden er 15 miljoen exemplaren van verkocht. En die heeft ook uiteindelijk, toen die verfilmd werd, 4 Oscars gewonnen. Vervolgens heeft mevrouw Stockett er 17 jaar over gedaan om dit boek te schrijven, de Calamiteitenclub.
2: Oké. Okay. Nou, toen was het geld op, denk ik. Dan moest ze weer opnieuw schrijven.
0: Nee, ze was nog steeds aan het schrijven, maar ze had moeite.
2: Oh, heeft zo lang over gedaan.
0: Ja, ze is heel erg van het onderzoek doen. Dus ze doet heel lang, duikt ze in allerlei achtergronden van zo'n boek. En wil dat allemaal helemaal goed doen. In dit boek, ik weet niet of ik... Ja, je zei over spicy deze zomer. Laat ik zeggen, in dit boek ging ze zelfs een thuiskit voor om seksueel overdraagbare ziektes te testen. Ging ze uitproberen.
1: Oké, maar waar gaat het boek over?
0: Het boek speelt af in Mississippi, 1933. Dus we gaan terug naar de tijd van de Grote Depressie in het zuiden van Amerika. En daarin, dat is de tijd dat er nog veel sprake was van racisme, dat er grote klassenverschillen waren. En het boek gaat over Birdie. En Birdie is 24 en woont nog bij haar moeder. Maar vader is overleden en er is geld tekort. Dus Birdie gaat aan haar zus geld vragen. Tenminste, dat is de bedoeling. Haar zus is inmiddels getrouwd met een welgestelde man. En Birdie gaat op reis naar haar zus. En als ze daar dan komt, dan blijkt er van alles aan de hand te zijn in dat huis. En ze kan dus niet zomaar om geld vragen. Want eigenlijk heeft de zus inmiddels zelf ook al geldproblemen. Maar ze gaat wel ondertussen vragen aan Birdie, wil jij niet helpen in het weeshuis waar ik vrijwilliger ben? En ze ontdekt dan in dat weeshuis dat de situatie eigenlijk heel slecht is. En ze krijgt daar dus een meisje in het oog van 11 en die neemt ze onder haar vleugels. Vervolgens ook in dat huis Van ja, het is altijd heel lastig. Ik wil niet te veel verklappen, want je wil dit boek gewoon lezen en er open in gaan. Maar laten we zeggen, in dat huis van die zus, waar dus ook geldgebrek is, komt een aantal vrouwen samen en die gaat daar iets heel ondernemends doen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, en dat hele spicy zit daarin.
1: Oké. Okay. De Calamiteitenclub was dat van.

0: Catherine Stockett. Het was de tweede roman die jij hebt gelezen en ons heeft hebt aanbevolen. En Mijn vrienden van Fredrik Backman. Zweden,
1: ja.
0: Fredrik Backman. Goed, Marije, dank je wel weer.
1: Oké.
2: De boeken van de buur.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is precies 16:30. Goedemiddag. Een beveiliger van sportbar Amigos in Emmeloord is afgelopen weekend, na afloop van een zomerfeest, zwaar mishandeld. De man is dusdanig gewond geraakt dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor het geweld. Het gaat om mannen van 33 en 27 jaar uit Emmeloord. De recent geopende bar in de Lange Nering heeft vanwege die mishandeling de buitenactiviteiten van de laatste 2 zomerfeesten afgelast. Espoo is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. De provincie Flevoland knapt de rotonde op als afsluiting van werkzaamheden aan de Espelerweg tussen het Polderdorp en Emmeloord. Het werk aan de rotonde is vanochtend begonnen en die afsluiting duurt naar verwachting tot 5 september. Espoo is niet rechtstreeks vanuit Emmeloord te bereiken en ook de noordelijke ingang via de Westerringweg is niet beschikbaar. Verkeer dat uit de richting van Urk en Tollebeek komt, die kan het dorp wel aan de zuidkant binnenrijden. En de politie in Amsterdam is op zoek naar de identiteit van een dode man die voorwerpen uit Flevoland bij zich had. De man werd vorige week maandag gevonden langs een dijk in het oostelijk deel van de hoofdstad. Hij had een kompas van Museum Batavialand in Lelystad op zak en een rugtas van MBO College Poort in Almere. Om achter de identiteit van de man te komen heeft de politie meerdere foto's van zijn bezittingen gedeeld. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade. Maar veel is er nog niet bekend. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden. Bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Borger Breeveld was 82. In Thailand is een ex-parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus deed op YouTube live een bekentenis.
10: Na een tamelijk bewolkte ochtend breekt vanmiddag en vanavond de zon steeds beter door in onze omgeving. Nou, de temperatuur ligt daarbij rond 23 graden. Dat is eigenlijk een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Vanavond en vannacht blijft het overwegend helder en wordt het behoorlijk fris met minima tussen de 8 en de 10 graden. Nou, morgen is een vergelijkbare dag met vandaag. Opnieuw veel zonneschijn, vooral in de middag en avond. En bij minder wind wordt het opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna volgt een periode met veel warmer weer. Eind van de week kan het regionaal zelfs richting de 30 graden gaan. Met aanhoudend veel zon en dus ook aanhoudende droogte.
11: ANWB verkeersinformatie, rommel op de weg op de A6 Emmeloord Joure tussen Band en Lemmer. De linker rijstrook is afgesloten, op dit moment een kleine 20 minuten extra. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. Nog steeds die vrachtwagen die daar met pech staat. De rechterrijstrook afgesloten, 25 minuten extra reistijd. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 4 minuten. En op de N712 Urk-Lemmer tussen Rutte en de A6, 5 minuten. Geflitst wordt er ook nog op de A6 bij Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaaltje 62,3. En de Oostvaardersdijk, de N701 bij Almere, in beide richtingen hectometerpaaltje 14,4.
8: Vanaf morgen is er een nieuw zomerfestival in het centrum van Lelystad. En dat is niet alleen op de dinsdag. Nee, 6 dagen lang is er van alles te doen. Daar hebben we het zo meteen over in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hij heeft weer een nummer uitgebracht. Dat is een succes in Nederland. Rolf Sanchez en Martjar.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
2: Ja, in Lelystad hoor je geregeld mensen klagen dat er zo weinig te doen is in het centrum. Nou, de komende week is dat in ieder geval anders. Dan wordt namelijk in het stadshart de zomerparade gehouden.
0: Ja, morgen dan gaat hij van start. Bij ons aangeschoven is de wethouder van Lelystad, Sander de Wilde. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, morgen dan gaat die zomerparade dus van start. En die duurt 6 dagen. Je kunt het allemaal wel gaan opnoemen, maar dan zijn we denk ik 10 minuten bezig wat er allemaal te doen is. Maar heb je een kleine greep van wat mensen kunnen verwachten vanaf morgen?
3: Ja, er is heel veel sport. Er zijn ook verschillende clinics. Er zijn demonstraties. Morgen wordt de aftrap onder andere door de wereldkampioen freestyle voetbal. Ik heb wat filmpjes van haar gezien. Dat is echt heel knap. Er is een toernooi volleybal voor bedrijven. Er is een eredivisie beachvolleybal. Dus is voor jong en oud echt van alles te doen. Er is een speciaal volleybal voor mensen in een rolstoel. We gaan nog iets voor de allerkleinste organiseren. Er is nog iets voor ouderen. Echt iedereen kan iets vinden waar hij of zij aan mee kan doen. Of kan zien of gewoon kan aanschouwen. En beleven.
2: Is het alleen maar sport of kun je ook iets anders nog?
3: De nadruk ligt wel op sport dit keer. Maar er is bijvoorbeeld ook op zaterdag een groot beachparty. Mede met bij Kok georganiseerd wordt.
2: Komt er dan allemaal zand in het centrum en zo?
3: Er liggen al twee grote beachvolleybalvelden. Dus die liggen daar. Maar dit is vooral bedoeld voor de competitie. Wat ik zeg, er is op donderdag is het bedrijventoernooi. En dan op zaterdag is de eredivisie. En op zondag staan die finales. Dat feestje vindt vooral op het pleinplaats daarnaast.
2: Ja. Hoe sportief bent u eigenlijk zelf?
3: Nou, ja, je zou niet zeggen, maar ik sport wel regelmatig. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om bepaalde sporten te kijken. En ik ga natuurlijk ook zeker dat toernooi aanschouwen. Ik zit niet in een van de 20 teams die dat beachvolleybal toernooi gaan doen.
2: Ja, nou is het de allereerste.
3: Volleybal, sorry.
2: Volleybal, ja. Nou is deze zomerparade de allereerste programmering in het centrum.
3: Ja.
2: Waarom moest dat nou juist sport zijn?
3: Nou ja, we willen gewoon het stadshart aantrekkelijker maken, levendiger maken. En dit is daarvoor een eerste evenement wat wij dan organiseren met een hoop partners, organisaties, sportbedrijven, bedrijven, ondernemers uit het stadshart. En we gaan ook kijken van welke ervaring levert dit op, wat werkt minder goed. Want in principe heeft de Raad besloten om een seizoensprogrammering te maken. Dat betekent dat we per jaar uiteindelijk vier evenementen willen gaan organiseren om het stadshart aantrekkelijk te maken. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat die evenementen ook zeg maar landen en geadopteerd worden. En dat je als gemeente dat vooral faciliteert.
0: Ja, nu dus voor het eerst die zomerparade in het centrum. Nou zou je ook kunnen denken, nou we beginnen eens wat kleiner. We pakken 1 dag bijvoorbeeld. Hè. Dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat. Maar waarom is er gekozen om meteen 6 dagen vol activiteiten in te plannen?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk van de Raad de opdracht gekregen om die seizoensprogrammering te starten. En je wil gewoon eigenlijk groots uitpakken met verschillende dingen. Je wilt voor verschillende doelgroepen interessant maken. Zodat er voor ieder wat te beleven valt, wat te zien valt. En ik denk ook, je kan maar beter gelijk goed beginnen. En natuurlijk wordt er geëvalueerd en gekeken wat werkt, wat werkt minder goed, wat werkt beter. Zodat we natuurlijk ook meenemen naar de volgende edities.
2: Ja, want jullie gaan er een beetje van uit. Niet iedereen is meer op vakantie, want dat is natuurlijk de laatste vakantieweek, hè?
3: Dat is de hoop natuurlijk, dat de mensen al een beetje terug zijn gekeerd. Maar toch nog even dat zomerse gevoel. Het wordt in ieder geval mooi weer. Om toch nog voordat de scholen echt weer beginnen, toch nog die zomer te proeven en te beleven in het stadshart. Wordt superleuk aangekleed. Ik zie dat jullie hier ook de zomer nog leuk in de studio hebben.
2: Nog zwembandjes liggen.
3: Ik heb vandaag een beetje gezien hoe ze druk die velden aan het opbouwen zijn. Dat wordt volgens mij echt heel leuk en heel mooi. En het lijkt me echt een prachtige afsluiter van de zomer.
2: Ja, nou, zelfs aankomend weekend. Want dit is natuurlijk voor heel breed publiek, hè, het programma wat u net noemde. Maar aankomend weekend. Dan staan er zelfs topsporters op het programma. Hè? Wat kunnen mensen dan verwachten?
3: Ja, we hebben wereldkampioenen, Olympisch kampioenen. En ze zijn ook de beste teams van Nederland voor de beachvolleybal. Die dan uiteindelijk die finale gaan doen op zondag. Het is panna, dat is met voetbal. Er is basketbal. Dus echt allerlei verschillende disciplines. En ja, ik ben even al die naam, want het is echt heel veel. Je zei het al, ben ik even kwijt. Maar het is onder andere de Olympisch kampioen Jan Driessen. Wereldkampioen freestyle Jasmijn Jansen. En nog veel meer.
0: Nou, ook je telefoon meenemen dus om een fotootje te kunnen maken met die bekende mensen.
3: En filmpjes, want dat is echt heel knap wat zij allemaal kunnen, hoor. Dat is, ja, ik denk dat je veel moet oefenen voordat je een beetje in de buurt komt, maar ik ga mijn best doen.
0: We hadden het aan het begin van het gesprek erover dat er vaak een beetje geklaagd wordt op Lelystad, hè, want er is hier niks, er gebeurt hier niks. Hoopt u nou dat hiermee er meer dingen gaan veranderen, dat er wat vaker iets te doen is in het stadshart?
3: Nou, eigenlijk stiekem is er in Lelystad best wel heel veel te doen. En soms moeten we dat gewoon ook wat beter vertellen. Maar natuurlijk, dit is echt een groot evenement. 6 dagen lang vertier voor allerlei doelgroepen. En dit is natuurlijk ook wel bedoeld als een soort kickstart, als een soort vliegwiel. Dat we mensen willen inspireren en stimuleren. En dat je ook tegen al die organisaties, ondernemers echt zegt van, kijk, dit kan er allemaal wel als we samenwerken. En daar pak je dan als gemeente natuurlijk ook een rol in. Om dit soort dingen van de grond te krijgen.
2: Ja, maar nu, deze moet nog achter de rug, hoor. Maar staat er al een beetje, wat u zei, er komen 4 van dit soort evenementen in een jaar. Of in ieder geval dat er een groot evenement plaatsvindt. Maar wanneer is die volgende dan? In de winter ergens?
3: Ja, dat is de bedoeling dat we na deze zomerparade in ieder geval voor de winter ook een evenement gaan organiseren. Dus ik denk dat het dit jaar er 2. Dit is de eerste keer dat we dat doen. En dan gaan we dat langzaam uitbouwen naar uiteindelijk 4 evenementen per jaar.
2: Heel goed. Nou, wil je weten wat er allemaal te doen is in het stadshart van Lelystad de komende week? Kijk dan eventjes op visitlelystad.nl. Daar kun je dat hele uitgebreide programma bekijken. Wethouder Sanne de Wilde, hartelijk dank.
3: Heel graag gedaan.
2: En veel plezier.
3: Gaat lukken.
1: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Boogiebugs High en Jive Talking. Het is 9:09 geworden. Zometeen dan krijg je een overzicht van het nieuws van vandaag op de radio.
1: Ja, kunnen we even vragen aan onze eindredacteur Rick van der S. Die is hier even aangeschoven.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Rick, wat het was vorige week echt. Ja, jij was er zelf niet.
2: Nee.
1: Dat had echt vuistdiep in de komkommertijd. Dat was echt niet normaal. Hoe is het deze week?
2: Volgens mij trekt het weer een beetje aan.
1: Oh, wat fijn.
0: Omdat jij er bent. Nee, dat niet.
2: Nee. Herre is er ook. Hè. Die doet uiterst zijn best om hele leuke items te maken. Het ging vandaag vooral over dode vissen. Mm. In de Oostvaardersplassen is het zo droog dat die vissen allemaal op het droge komen te liggen. En de hengelsportvereniging die maakt zich daar nogal druk om. En die is wel pissig. Moet je zo meteen maar luisteren. Ja. Die zijn wel boos. Okay. Jullie hadden het net al even over de zomerparade. Hè? Volgens mij in Lelystad. Daar gaan we ook nog eventjes kijken. Han Dijkstra, onze verslaggever, die was even ter plekke. Om te kijken hoe het ervoor staat. Begint morgen, toch?
1: Ja, ja. Er liggen gewoon twee beachvolleybal... hoe noemen jullie dat nou? Velden.
2: Velden, ja. Precies.
1: In het stadshart. Nou, ja. Hartstikke grappig.
2: Ja. Ga je ook zelf nog even...
1: Nee, ik ben niet zo sportief.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nee. Maar je kunt ook kijken, hè. Het scheelt.
1: Oh, dat filmen. Kan ook. Ja, en dan ga ik wel bij die foodtrucks langs.
2: Ja, daar staan.
0: En ook nog aandacht voor die zonsverduistering.
2: Ja, want dat is woensdagavond. Ja. 7:50 ongeveer.
0: Zoiets,
2: hè? En dan zou je het heel goed kunnen zien. Maar dat kan je niet met het blote oog zien, want dan gaat je oog kapot. We hebben het ook nog over camera's gehad hier op de redactie. Van moet je daar een camera op zetten? Moet je ook niet doen. En ook niet met je mobiele telefoontje. Je moet altijd een filter voor. En het handige is dan met een eclipsbrilletje. Maar ja, die zijn overal uitverkocht. Dus, maar we hebben toch nog een bedrijf gevonden en mensen stonden in de rij ervoor.
1: Oké, nou zometeen na 5 horen we daar allemaal meer over. Dankjewel, Rick. Doei.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan u God zegen, vriend. Hey, neem mijn flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Zlatan Ibrahimovic zorgde dit weekend voor opwinding in Almere, want de voetballegende werd op verschillende plekken gespot in de stad, onder meer bij lunchroom Portiek Café. En een beveiliger van sportbar Amigos in Emmeloord is afgelopen weekend na afloop van een zomerfeest zwaar mishandeld. De man is dusdanig gewond geraakt dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie op de A6 Emmeloord-Joure tussen Band en Lemmer. 21 minuten vertraging, rommel op de weg nog steeds, wordt maar niet opgeruimd. Of ze zijn er heel veel moeite voor aan doen om dat allemaal weg te krijgen. De linkerrijstrook is op die A6 tussen Emmeloord en Joure afgesloten. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet, 20 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 10 minuten. N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50, 5 minuten. En de N712 Urk-Lemmer tussen Rutte en de A6, 5 minuten extra. Dan wordt er ook nog geflitst op de A6 bij Lelystad. Richting Muidenberg, hectometerpaaltje 62,3. En ook een controle nog steeds op de Oostvaardersdijk bij Almere, de N701, beide richtingen hectometerpaaltje 14,4.
8: De hengelsportvereniging Almere is boos op het waterschap Zuiderzeeland. Want het waterschap wil niet dat de karpers die door de droogte doodgaan in de Oostvaardersplassen worden uitgezet in de lage vaart. Nou, het laatste nieuws erover, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
18: geeft ruimte.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Mascanada van Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas.
1: De massale vissterfte in de Oostvaardersplassen had mogelijk voorkomen kunnen worden. Door vissen over te zetten naar de lage vaart had een groot deel gered kunnen worden, maar het waterschap wees dat plan af. Het plan werd voorgesteld door Arnold Veen, de voorzitter van de hengelsportvereniging Almere.
2: We kregen van onze leden, zoals we dat wel meer krijgen, dus foto's door van dode vissen in de Oostvaardersplassen. Toen zijn we met Staatsbosbeheer gaan bellen. Alleen, ze kunnen de vis niet kwijt. Het waterschap wilde het niet hebben. Waarom kan het niet in de lage vaart? En waarom kan men elkaar niet vinden om deze vissen gewoon te redden, zoals het hoort?
3: Het gaat over de vissen die vorige week stierven door de aanhoudende droogte in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer wilde de karpers overzetten naar de lage vaart, maar kreeg daarvoor geen toestemming van Waterschap Zuiderzeeland. Die keuze werd gemaakt door aquatisch ecoloog Martijn Hokken.
4: Alle water in Flevoland dient aan normen te voldoen. Niet te veel fosfaat, niet te veel stikstof, maar ook een evenwichtige visstand. En de visstand in de lage vaart is onvoldoende. En als je daar extra karper aan zou toevoegen, dan raak je nog verder van je doel af. Ja, en echt al die honderden kilo's aan karper uit de Oostvaardersplassen zal de opgave nog meer vergroten. En dat kunnen we niet toestaan.
3: Dat er geen ruimte zou zijn voor de karper zet de hengelsportvereniging vraagtekens bij. Uit onderzoeken van het waterschap zelf blijkt dat de hoeveelheid karper in de lage vaart is afgenomen van bijna 35 kilo per hectare in 2018 naar ongeveer 8 kilo in 2025.
2: Dus je kan heel wat karper kwijt als je gewoon even op de achterkant van de bierfilter je rekensommetje maakt.
3: Maar volgens het waterschap zegt de hoeveelheid karper alleen niet alles. Juist het woelen in de bodem op zoek naar eten is volgens de ecoloog alles bepalend.
4: Tijdens dat voedselzoekgedrag is er een verhoogde kans dat al die waterplanten, die eigenlijk het water zuiver houden en sterk houden tegen blauwalg, dat al die waterplanten door het voedselzoekgedrag van de karper verdwijnen.
2: Het woelen in de bodem is niet alleen maar het troebel maken van water. Het is ook het beluchten van de bodem, het vrijmaken van zaden van waterplanten, biodiversiteit verhogend zelfs.
4: De vis dat gaat achteruit als je karper toestaat. Vis hebben die waterplanten nodig, snoek hebben die waterplanten nodig, baars hebben die waterplanten nodig. Meer karper, zeker dergelijke kilo's aan hoeveelheden, zal de vis dan nog even onevenwichtiger maken.
3: Volgens de rapporten speelt inderdaad meer dan alleen de hoeveelheid karper een rol. Ook de hoeveelheid brasem, waterplanten en de inrichting van het watersysteem bepalen of de ecologische doelen worden gehaald.
4: Zeker een moeilijke afweging, want gevoelsmatig moet het volgens mij voor iedereen verschrikkelijk zijn dat vis doodgaat. In dit geval, ja, we hadden al een visopgave om te verbeteren en meer kaper doet het verslechteren.
3: Toch zijn beide partijen het over één ding eens. Door langere periodes van droogte zal dit soort vissterfte vaker voorkomen.
2: Naar aanleiding van dit geval laten we er in ieder geval nog iets positiefs uithalen. Is dat de Sportvisunie, Staatsbosbeheer en de waterschappen toch eens een keer aan tafel moeten gaan zitten. Van ja, wat gaan we hier nou aan doen? Ik denk ja, je kan hier wel wat meer speelruimte nemen. Maar dat zal aan de overlegtafel moeten gebeuren, ben ik bang.
1: Je hoorde Arnold Veen, de voorzitter van de hengelsportvereniging Almere, in een bijdrage van onze verslaggever Tom Rogge.
0: Het zuiden van het land stevend deze week af op een vijfde regionale hittegolf. Maar hoe zit dat hier in onze provincie? Nou, dat kunnen we vragen aan Floris Laveber van Weerplaza. Floris, het is vandaag wel te doen. Niet zo heet, maar de komende dagen?
5: Wordt het veel warmer inderdaad. Ja, vandaag was het eigenlijk een beetje een overgangsdag. Met een noordelijke stroming werd er wat minder warme lucht aangevoerd. En de maxima lagen dan met 24 of 23 graden een stuk lager dan afgelopen zondag. Want toen werd het nog tropisch warm in de provincie. En op dit moment zien we ook wat wolkenvelden passeren. Af en toe komen ook wat stapelwolken voor. Maar in de loop van de avond wordt die bewolking wat minder en overheersen de heldere periode. En rond zonsondergang is het nog aangenaam buiten met zo'n 18 of 19 graden. Aanvankelijk hebben we nog te maken met een stevig windje uit het noorden. Maar die neemt geleidelijk wat af.
0: Oké, en dan de nacht?
5: Ja, de nacht die verloopt helder, af en toe wel wat wolkensluiers die overtrekken en het is gewoon droog. En bij een afnemende noordelijke wind daalt het kwik naar een koude 11 of 12 graden. En aan de grond kan het zelfs een aantal graden onder de 5 graden uitkomen. Dus morgenochtend beginnen we ook behoorlijk fris aan de dag met waarden onder de 10 graden. Daarbij is er wel veel ruimte voor de zon en met veel zonneschijn en weinig wind uit het noordwesten warmt het wel snel op naar 22 of uiteindelijk 23 graden.
0: Oké, maar dat is nog niet die warmte die we echt verwachten of zo deze week. Want wanneer gaat het de temperatuur echt omhoog?
5: Ja, vanaf woensdag gaat dat wel gebeuren. Want dan draait de wind van noord naar oost, wordt er hele warme lucht vanaf het vaste continent aangevoerd met een forse temperatuurstijging als gevolg. Woensdagmiddag al zomers warm in heel de provincie met 27 en plaatselijk zelfs 28 graden. Donderdag en vrijdag doet de temperatuur er nog een flinke schep bovenop. En dan worden 30 tot lokaal zelfs 33 graden. En het weerbeeld is woensdag, donderdag en vrijdag zonovergoten met nauwelijks bewolking en ook weinig wind uit het oosten. Allemaal wel heel warm en zonnig weer wat er aan zit te komen. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers van warm zomerweer. En ook voor de mensen die uitkijken naar de mooie zonsverduistering. Want onder heldere condities is het woensdagavond gewoon best wel aangenaam weer. En is de zonsverduistering in Flevoland gewoon goed te zien.
0: Oké, dan wel echt twee belangrijke vragen. Wordt het in de nacht heel heet en wordt het ook heel plakkerig allemaal?
5: Nou, het valt wel mee, want de wind die komt uit het oosten. Dat is wel de hoek waar hele warme lucht zit, maar ook hele droge lucht. En onder droge condities kan het tijdens de nachtelijke uren flink afkoelen naar een graadje of 14. Dus al met al, echte plaknachten verwacht ik niet. Maar die warme lucht blijft in de steden wel tijdens de avonduren enige tijd hangen. Maar op de koudste momenten van de dag is het gewoon prima slaapweer.
0: Oké, heel goed. Nou, Floris, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
5: Tot de volgende keer.
0: Hoi, hoi.
6: Dit is Flevoland, 24 uur.

0: Michael Jackson was dat in Studio Flevoland. En The Way You Make Me Feel, het is 5:09 geworden. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: Woensdagavond is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Tenminste als je een goed eclipsbrilletje hebt. Die brillen zijn deze week nog maar lastig te vinden. Maar een bedrijf in Lelystad had nog een voorraad liggen. En daar kwamen vanmiddag veel belangstellenden op af.
2: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af.

0: halen. Ze dus dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
1: Ja, er wordt al voorgedrongen.
2: Het is dringen op een industrieterrein aan de Binnenhavenweg in Lelystad. Woensdag is er zonsverduistering en dit is een van de laatste plekken waar je nog een eclipsbril kunt halen. En dat is niet onopgemerkt gebleven.
1: En het is echt ontzettend druk hier, hoe komt dat?
3: Omdat ze nergens meer te verkrijgen zijn. Wij zagen gisteren een oproepje op Facebook.
4: En toen dachten we nergens meer te krijgen.
5: Ja, we hebben het op het internet opgezocht en we zagen dat we hier en in Haarlem deze brillen konden halen. En misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht dat er zo'n rij zou staan.
6: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk weer mensen die daar zin in hebben.
7: Nee, lang rijden maakt niet aan. Nee, we zijn een uurtje onderweg geweest. Dus,
1: Een uur? Dat is best lang.
7: Ja, we komen uit Leersum. Dus ik wist niet waar ik ze anders moest halen.
8: Ja? Hij wist niet. Alles is zwart.
4: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
3: Ja, kan je naar de zon kijken, hè?
1: Ja. En ben je er blij mee?
4: Ja. Super blij.
9: Super blij, ze heeft er eentje bemachtigd. En nu maar hopen dat de zonsverduistering woensdagavond goed te zien is. Nou, we hoorden net van onze weerman dat dat het geval zal zijn. Overdag is het 27 graden, helemaal helder. En dat is het in de avonduren ook. Rond 8:10 is het dan het hoogtepunt. Joran, verslag van Joris Souter.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Door de aanhoudende droogte zijn vorige week veel waterpartijen in de Oostvaardersplassen drooggevallen met massale vissterfte als gevolg. En Hengelsportvereniging Almere en Waterschap Zuiderzeeland discussiëren over de oorzaak. Volgens de Hengelsportvereniging hadden veel vissen gered kunnen worden door ze over te zetten naar de lage vaart. Het waterschap zegt dat dat ten koste zou zijn gegaan van de waterkwaliteit, onder meer door een grotere kans op blauwalg. Beide partijen verwachten dat droge periodes vaker voorkomen en willen samen kijken hoe vissterfte in de toekomst beperkt kan worden. Een beveiliger van sportbar Amigos in Emmeloord is afgelopen weekend na afloop van een zomerfeest zwaar mishandeld. De man is dusdanig gewond geraakt dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor het geweld. Het gaat om mannen van 33 en 27 jaar uit Emmeloord. De recent geopende bar in de Lange Nering heeft vanwege die mishandeling de buitenactiviteiten van de laatste twee zomerfeesten afgelast. En Espel is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. De provincie knapt de rotonde op als afsluiting van werkzaamheden aan de Espelerweg tussen het Polderdorp en Emmeloord. Het werk aan de rotonde is vanochtend begonnen en die afsluiting duurt naar verwachting tot 5 september. Espel is niet rechtstreeks vanuit Emmeloord te bereiken en ook de noordelijke ingang via de Westerringweg is niet beschikbaar. Verkeer dat uit de richting van Urk en Tollebeek komt, kan het dorp wel aan de zuidkant binnenrijden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheerst de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Nou, morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
12: ANWB Verkeersinformatie. Het zijn gewoon 7 files in de vakantie. Op de A6 sta je tussen Band en Lemmer stil in de richting van Joure, 6 minuten extra. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 10 minuten extra. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 11 minuten. N301 Barneveld Almere tussen de N798 en de N704 5 minuten. Dan de N307 Lelystad Kampen tussen Dronten en de N50 een kwartier vertraging. En de N309 Dronten Epe tussen Walibi Holland en de aansluiting met de N310 5 minuten. Geflitst wordt er op de A6 bij Lelystad eigenlijk al de hele dag. In de richting van Muidenberg, hectometerpaaltje 62,3. En ook een controle nog altijd op de Oostvaardersdijk bij Almere, de N701, hectometerpaal 14,4.
9: Komende week dan staat het centrum van Lelystad in het teken van de eerste zomerparade. Dat begint morgen en zometeen nemen wij alvast een kijkje in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: gehoopt dat ze zelf dit liedje zou afkondigen, die label. Maar er kwam niks. Het stopte gewoon, dit liedje. Een zomersplaatje, Lady Marmalade.
1: De finale van het Eredivisie Beachvolleybaltoernooi moet het klapstuk worden van de zomerparade in Lelystad. Het splinternieuwe evenement gaat morgen van start. En er is 6 dagen lang voor iedereen iets te doen. Verslaggever Han Dijkstra ging vandaag alvast even kijken bij de opbouw.
2: Vrachtwagens vol zand wordt het centrum van Lelystad binnengereden. Vooral bedoeld voor het beachvolleyballen. Maar er is de komende 6 dagen veel meer te doen tijdens de zomerparade. Wethouder Sander de Wilde, die kijkt ernaar uit.
3: Nou, de Raad heeft bedacht dat we elk seizoen een evenement willen organiseren om toch wat meer reuring in het stadshart de mensen hierheen te trekken. Dus we gaan elk seizoen gaan we iets moois organiseren. En dit is eigenlijk de eerste activiteit en dat zetten we gelijk stevig neer.
2: En dat stevig neerzetten betekent 6 dagen lang allerlei vormen van sport.
3: Het is echt bedoeld voor jong en oud. Op een gegeven moment hebben we zelfs iets voor kleine kinderen. We hebben iets voor ouderen. We hebben ook het rolstoel basketbal. Het is echt bedoeld voor alle Lelystedelingen. Zelfs als je niet van sport houdt, is hier genoeg leuks te zien, te doen en te beleven. En we sluiten ook nog af met een mooi feest.
2: Waarom is het belangrijk voor jullie om iedereen hier te krijgen?
3: Nou, omdat we gewoon een aantrekkelijke stad zijn en dat ook gewoon aan iedereen willen laten zien dat er van alles te doen is. In deze laatste week van de vakantie zijn er gewoon hele mooie dingen te beleven. Topsporters, Olympisch kampioenen, Nederlands kampioenen, die gewoon laten zien waar ze goed in zijn. En misschien ook mensen enthousiasmeren om dat soort sporten zelf te gaan doen.
2: Je was eerste dus de zomerparade als nieuw evenement in de stad, maar de gemeente heeft meer in petto. Er is €800.000 beschikbaar en de wethouder wil dat de Lelystedelingen een jaar lang elk seizoen kunnen genieten van een evenement.
3: Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen verzinnen dat je in de winter iets met een kerstmarkt gaat doen of iets met een ijsbaan. Maar we gaan ons vooral nu eerst richten op de zomerparade. Het is prachtig weer, dus we hopen echt die beach vibe en dat feest lekker te gaan organiseren. Lekker buiten spelen, lekker leuke dingen doen. En ook gewoon kijken naar de topsporters die hier allemaal mooie demonstraties en clinics komen geven.
2: Morgenochtend om 10 uur gaat de zomerparade van start. En zondag wordt het evenement afgesloten met de finale van het Eredivisie Beachvolleybaltoernooi.

0: Sharon Brown bij Flevoland en I Specialize in Love.
1: Is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Kwekers, boeren en bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte, proberen er het beste van te maken. Door de droogte geldt op veel plekken een sproeiverbod. Van het Hoogheemraadschap van Delfland mag er ook geen water uit de sloten gehaald worden. En deze kweker probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
2: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
1: Handhavers surveilleren in de regio en bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbedrijven om te kijken of ze daar niet stiekem sproeien en veel water gebruiken.
0: De angst voor een olieramp bij Oman neemt toe. Er lekt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. In het schip zit voor ongeveer 800 vaten aan olie. In juni werd het getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze vice-admiraal buitendienst.
3: De Omani's zijn er al langere tijd mee bezig, maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. Ja, dan wordt het heel lastig en ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
1: En dan het zuiden van het land. Ja, dat stevend af op een vijfde regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag kan de temperatuur weer boven de 30 graden uitkomen. In El en Haler in Limburg zitten deze bakkers en postbodes er niet op te wachten.
4: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie.
5: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het er.
6: Nou, vind ik het niet zo prettig. Wij houden ons maar gewoon rustig en we blijven binnen. En smergens fietsen we dan wat, maar smiddags blijven we binnen.
1: Ja, het wordt heel warm.
0: Ja.
1: Ja, zo voelt het ook dan. Als het warm is, zo heet, dan vind ik het ook heel warm. Ja. Door de aanhoudende droogte zijn er veel natuurbranden in Europa. En staat het water in de rivieren historisch laag. En is het zeewater warmer dan normaal.
0: En in Las Vegas is vanmiddag de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van de moord op hiphop-legende Tupac. Dat was in 1996, misschien weet je het nog wel. Voor de zwarte gemeenschap in Oakland, Californië, waar Tupac lange tijd woonde, was hij een voorbeeld.
7: I think about the way that he moved, it showed so many young black men like we can move and be in our spirit and we can make mistakes. And Tupac was that messenger for us and he was such a powerful person.
0: De verdachte is een 63-jarig oud bendelid die zelf zegt niets met de moord op de rapper te maken te hebben. Hij kwam in beeld toen hij zijn verhaal deed in een docu en in zijn memoires. 3 jaar geleden werd hij gearresteerd. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan u God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Zlatan Ibrahimovic zorgde dit weekend voor opwinding in Almere, want de voetballegende werd op verschillende plekken gespot in de stad. En een beveiliger van sportbar Amigos in Emmeloord is afgelopen weekend na afloop van een zomerfeest zwaar mishandeld. De man is dusdanig gewond geraakt dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in het midden van het land worden nu snel korter of lossen op. De meeste oponthoud zien we nog op de A12 onder andere van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg, knooppunt Waterberg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En nog 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere voor Huizen. En er staat 7 kilometer file. En tenslotte de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Een auto met pech, vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De hengelsportvereniging Almere is boos op het waterschap Zuiderzeeland, want het waterschap wil niet dat de karpers die door de droogte doodgaan in de Oostvaardersplassen worden uitgezet in de lage vaart. Nou, het laatste nieuws erover, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De massale vissterfte in de Oostvaardersplassen had mogelijk voorkomen kunnen worden. Door vissen over te zetten naar de lage vaart had een groot deel gered kunnen worden, maar het waterschap wees dat plan af. Het plan werd voorgesteld door Arnold Veen, de voorzitter van de hengelsportvereniging Almere.
1: We kregen van onze leden, zoals we dat wel meer krijgen, dus foto's door van dode vissen in de Oostvaardersplassen. En toen zijn we met Staatsbosbeheer gaan bellen. Alleen, ze kunnen de vis niet kwijt. Het waterschap wilde het niet hebben. Waarom kan het niet in de lage vaart? En waarom kan men elkaar niet vinden om deze vissen gewoon te redden, zoals het hoort?
2: Het gaat over de vissen die vorige week stierven door de aanhoudende droogte in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer wilde de karpers overzetten naar de lage vaart, maar kreeg daarvoor geen toestemming van Waterschap Zuiderzeeland. Die keuze werd gemaakt door aquatisch ecoloog Martijn Hokken.
3: Alle water in Flevoland dient aan normen te voldoen. Niet te veel fosfaat, niet te veel stikstof, maar ook een evenwichtige visstand. En de visstand in de lage vaart is onvoldoende. En als je daar extra karper aan zou toevoegen, dan raak je nog verder van je doel af. Ja, en echt al die honderden kilo's aan karper uit de Oostvaardse plassen zal de opgave nog meer vergroten. En dat kunnen we niet toestaan.
2: Dat er geen ruimte zou zijn voor de karper zet de hengelsportvereniging vraagtekens bij. Uit onderzoeken van het waterschap zelf blijkt dat de hoeveelheid karper in de lage vaart is afgenomen van bijna 35 kilo per hectare in 2018 naar ongeveer 8 kilo in 2025.
1: Dus je kan heel wat karper kwijt als je gewoon even op de achterkant van de bierfilter je rekensommetje maakt.
2: Maar volgens het waterschap zegt de hoeveelheid karper alleen niet alles. Juist het woelen in de bodem op zoek naar eten is volgens de ecoloog alles bepalend.
3: Tijdens dat voedselzoekgedrag is er een verhoogde kans dat al die waterplanten, die eigenlijk het water zuiver houden en sterk houden tegen blauwalg, dat al die waterplanten door het voedselzoekgedrag van de karper verdwijnen.
1: Het woelen in de bodem is niet alleen maar het troebel maken van water. Het is ook het beluchten van de bodem, het vrijmaken van zaden van waterplanten, biodiversiteit verhogend zelfs.
3: De vis dat gaat achteruit als je karper toestaat. Vis hebben die waterplanten nodig, snoek hebben die waterplanten nodig, baars hebben die waterplanten nodig. Meer karper, zeker dergelijke kilo's aan hoeveelheden, zal de vis dan nog even onevenwichtiger maken.
2: Volgens de rapporten speelt inderdaad meer dan alleen de hoeveelheid karper een rol. Ook de hoeveelheid brasem, waterplanten en de inrichting van het watersysteem bepalen of de ecologische doelen worden gehaald.
3: Zeker een moeilijke afweging, want gevoelsmatig moet het volgens mij voor iedereen verschrikkelijk zijn dat vis doodgaat. In dit geval, ja, we hadden al een visopgave om te verbeteren en meer kaper doet het verslechteren.
2: Toch zijn beide partijen het over één ding eens. Door langere periodes van droogte zal dit soort vissterfte vaker voorkomen.
1: Naar aanleiding van dit geval laten we er in ieder geval nog iets positiefs uithalen. Is dat de Sportvisunie, Staatsbosbeheer en de waterschappen toch eens een keer aan tafel moeten gaan zitten. Van ja, wat gaan we hier nou aan doen? Ik denk ja, je kan hier wel wat meer speelruimte nemen. Maar dat zal aan de overlegtafel moeten gebeuren, ben ik bang.
0: Je hoorde Arnold Veen, de voorzitter van de hengelsportvereniging Almere. In een bijdrage van onze verslaggever Tom Rogge.

0: Het zuiden van het land stevend deze week af op een vijfde regionale hittegolf. Maar hoe zit dat hier in onze provincie? Nou, dat kunnen we vragen aan Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, wel ja, het is vandaag wel te doen. Niet zo heet, maar de komende dagen?
1: Wordt het veel warmer inderdaad. Ja, vandaag was het eigenlijk een beetje een overgangsdag. Met een noordelijke stroming werd er wat minder warme lucht aangevoerd. En de maxima lagen dan met 24 of 23 graden een stuk lager dan afgelopen zondag. Want toen werd het nog tropisch warm in de provincie. En op dit moment zien we ook wat wolkenvelden passeren. Af en toe komen ook wat stapelwolken voor. Maar in de loop van de avond wordt die bewolking wat minder en overheersen de heldere periode. En rond zonsondergang is het nog aangenaam buiten met zo'n 18 of 19 graden. Aanvankelijk hebben we nog te maken met een stevig windje uit het noorden. Maar die neemt geleidelijk wat af.
0: Oké, en dan de nacht?
1: Ja, de nacht die verloopt helder. Af en toe wel wat wolkensluiers die overtrekken. En het is gewoon droog. En bij een afnemende noordelijke wind daalt het kwik naar een koude 11 of 12 graden. En aan de grond kan het zelfs een aantal graden onder de 5 graden uitkomen. Dus morgenochtend beginnen we ook behoorlijk fris aan de dag. Met waarden onder de 10 graden. Daarbij is er wel veel ruimte voor de zon. En met veel zonneschijn en weinig wind uit het noordwesten warmt het wel snel op naar 22 of uiteindelijk 23 graden.
0: Oké, maar dat is nog niet die warmte die we echt verwachten of zo deze week. Want wanneer gaat het de temperatuur echt omhoog?
1: Ja, vanaf woensdag gaat dat wel gebeuren. Want dan draait de wind van noord naar oost. Wordt er hele warme lucht vanaf het vaste continent aangevoerd. Met een forse temperatuurstijging als gevolg. Woensdagmiddag al zomers warm in heel de provincie met 27 en plaatselijk zelfs 28 graden. Donderdag en vrijdag doet de temperatuur er nog een flinke schep bovenop. En dan worden 30 tot lokaal zelfs 33 graden. En het weerbeeld is woensdag, donderdag en vrijdag zonovergoten met nauwelijks bewolking en ook weinig wind uit het oosten. Allemaal wel heel warm en zonnig weer wat er aan zit te komen. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers van warm zomerweer. En ook voor de mensen die uitkijken naar de mooie zonsverduistering. Want onder heldere condities

0: tijdens de nachtelijke uren flink afkoelen naar een graadje of 14. Dus al met al, echte plaknachten verwacht ik niet. Maar die warme lucht blijft in de steden wel tijdens de avonduren enige tijd hangen. Maar op de koudste momenten van de dag is het gewoon prima slaapweer.
1: Oké, heel goed. Nou, Floris, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
0: Tot de volgende keer.

0: veel belangstellende op af.
1: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
2: Ja, er wordt al voorgedrongen.
3: Het is dringen op een industrieterrein aan de Binnenhavenweg in Lelystad. Woensdag is de zonsverduistering. En dit is een van de laatste plekken waar je nog een eclipsbril kunt halen. En dat is niet onopgemerkt gebleven.
2: En het is echt ontzettend druk hier. Hoe komt dat?
4: Omdat ze nergens meer te verkrijgen zijn. We zagen gisteren een oproepje op Facebook.
5: En toen dachten we... nergens meer te krijgen.
6: Ja, we hebben het op het internet opgezocht. En we zagen dat we hier en in Haarlem deze brillen konden halen. En misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
7: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
8: Nee, lang rijden maakt niet aan. Nee, we zijn een uurtje onderweg geweest. Dus ja.
2: Een uur? Dat is lang.
8: Ja, we komen uit Leersum. Dus ik wist niet waar ik ze anders moest halen.
9: Ja? Hij wist niet. Alles is zwart.
5: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
10: Ja, kan je naar de zon kijken, hè?
2: Ja. En ben je er blij mee?
5: Ja. Super blij.
0: Super blij, ze heeft er eentje bemachtigd. En nu maar hopen dat de zonsverduistering woensdagavond goed te zien is. Nou, we hoorden net van onze weerman dat dat het geval zal zijn. Overdag is het 27 graden, helemaal helder. En dat is het in de avonduren ook. Rond 7:50 is het dan het hoogtepunt. Jorden, verslag van Joris Souter.

Woensdagavond is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Tenminste als je een goed eclipsbrilletje hebt. Die brillen zijn deze week nog maar lastig te vinden. Maar een bedrijf in Lelystad had nog een voorraad liggen. En daar kwamen vanmiddag

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Door de aanhoudende droogte zijn vorige week veel waterpartijen in de Oostvaardersplassen drooggevallen met massale vissterfte als gevolg. En Hengelsportvereniging Almere en Waterschap Zuiderzeeland discussiëren over de oorzaak. Volgens de Hengelsportvereniging hadden veel vissen gered kunnen worden door ze over te zetten naar de lage vaart. Het waterschap zegt dat dat ten koste zou zijn gegaan van de waterkwaliteit, onder meer door een grotere kans op blauwalg. Beide partijen verwachten dat droge periodes vaker voorkomen en willen samen kijken hoe vissterfte in de toekomst beperkt kan worden. Een beveiliger van sportbar Amigos in Emmeloord is afgelopen weekend na afloop van een zomerfeest zwaar mishandeld. De man is dusdanig gewond geraakt dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor het geweld. Het gaat om mannen van 33 en 27 jaar uit Emmeloord. De recent geopende bar in de Lange Nering heeft vanwege die mishandeling de buitenactiviteiten van de laatste twee zomerfeesten afgelast. En Espel is de komende maand lastig bereikbaar door de afsluiting van de rotonde bij de dorpsingang. De provincie knapt de rotonde op als afsluiting van werkzaamheden aan de Espelerweg tussen het Polderdorp en Emmeloord. Het werk aan de rotonde is vanochtend begonnen en die afsluiting duurt naar verwachting tot 5 september. Espel is niet rechtstreeks vanuit Emmeloord te bereiken en ook de noordelijke ingang via de Westerringweg is niet beschikbaar. Verkeer dat uit de richting van Urk en Tollebeek komt, kan het dorp wel aan de zuidkant binnenrijden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt burgemeesters in het getroffen gebied. Beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pindalaparra in 1976. Het weer, morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheersen de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Nou, morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Komende week dan staat het centrum van Lelystad in het teken van de eerste zomerparade. Dat begint morgen en zometeen nemen wij alvast een kijkje in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De finale van het Eredivisie Beachvolleybaltoernooi moet het klopstuk worden van de zomerparade in Lelystad. Het splinternieuwe evenement gaat morgen van start. En er is 6 dagen lang voor iedereen iets te doen. Verslaggever Han Dijkstra ging vandaag alvast even kijken bij de opbouw.
1: Vrachtwagens vol zand wordt het centrum van Lelystad binnengereden. Vooral bedoeld voor het beachvolleyballen. Maar er is de komende 6 dagen veel meer te doen tijdens de zomerparade. Wethouder Sanne de Wilde, die kijkt ernaar uit.
2: Nou, de raad heeft bedacht dat we elk seizoen een evenement willen organiseren om toch wat meer reuring in de stadsart de mensen hierheen te trekken. Dus we gaan elk seizoen gaan we iets moois organiseren. En dit is eigenlijk de eerste activiteit en dat zetten we gelijk stevig neer.
1: En dat stevig neerzetten betekent 6 dagen lang allerlei vormen van sport.
2: Nou, dit is echt bedoeld voor jong en oud. Op een gegeven moment hebben we zelfs iets voor kleine kinderen. We hebben iets voor ouderen. We hebben ook het rolstoel volleybal, rolstoel basketbal. Het is echt bedoeld voor alle Lelystedelingen. Zelfs als je niet van sport houdt, is hier genoeg leuks te zien, te doen en te beleven. En we sluiten ook nog af met een mooi feest.
1: Waarom is het belangrijk voor jullie om iedereen hier te krijgen?
2: Nou, omdat we gewoon een aantrekkelijke stad zijn en dat ook gewoon aan iedereen willen laten zien dat er van alles te doen is. In deze laatste week van de vakantie zijn er gewoon hele mooie dingen te beleven. Topsporters, Olympisch kampioenen, Nederlands kampioenen, die gewoon laten zien waar ze goed in zijn. En misschien ook mensen enthousiasmeren om dat soort sporten zelf te gaan doen.
1: Nu als eerste dus de zomerparade als nieuw evenement in de stad. Maar de gemeente heeft meer in petto. Er is 800.000 euro beschikbaar en de wethouder wil dat de Lelystedelingen een jaar lang elk seizoen kunnen genieten van een evenement.
2: Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen verzinnen dat je in de winter iets met een kerstmarkt gaat doen of iets met een ijsbaan. Maar we gaan ons vooral nu eerst richten op de zomerparade. Het is prachtig weer, dus we hopen echt die beach vibe en dat feest lekker te gaan organiseren. Lekker buiten spelen, lekker leuke dingen doen. En ook gewoon kijken naar de topsporters die hier allemaal mooie demonstraties en clinics komen geven.
1: Morgenochtend om 10 uur gaat de zomerparade van start. En zondag wordt het evenement afgesloten met de finale van het Eredivisie Beachvolleybaltoernooi.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Kwekers, boeren en bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte, proberen er het beste van te maken. Door de droogte geldt op veel plekken een sproeiverbod. Van het Hoogheemraadschap van Delfland mag er ook geen water uit de sloten gehaald worden. En deze kweker probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
1: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
0: Handhavers surveilleren in de regio en bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbedrijven om te kijken of ze daar niet stiekem sproeien en veel water gebruiken.
2: De angst voor een olieramp bij Oman neemt toe. Er lekt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. In het schip zit voor ongeveer 800 vaten aan olie. In juni werd het getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze vice-admiraal buitendienst.
3: De Omani's zijn er al langere tijd mee bezig, maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. Ja, dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden. Of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
0: En dan het zuiden van het land. Ja, dat stevend af op een vijfde regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag kan de temperatuur weer boven de 30 graden uitkomen. In El en Haler in Limburg zitten deze bakkers en postbodes er niet op te wachten.
4: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie.
5: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het er.
6: Nou, vind ik het niet zo prettig. Wij houden het maar gewoon rustig en we blijven binnen. En smergens fietsen we dan wat, maar smiddags blijven we binnen.
0: Ja, het wordt heel warm.
2: Ja.
0: Ja, zo voelt het ook dan. Als het warm is, zo heet, dan vind ik het ook heel warm. Ja. Door de aanhoudende droogte zijn er veel natuurbranden in Europa. En staat het water in de rivieren historisch laag. En is het zeewater warmer dan normaal.
2: En in Las Vegas is vanmiddag de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van de moord op hiphop-legende Tupac. Dat was in 1996, misschien weet je het nog wel. Voor de zwarte gemeenschap in Oakland, Californië, waar Tupac lange tijd woonde, was hij een voorbeeld.
7: I think about the way that he moved, it showed so many young black men like we can move and be in our spirit and we can make mistakes. And Tupac was that messenger for us and he was such a powerful person.
2: De verdachte is een 63-jarig oud bendelid die zelf zegt niets met de moord op de rapper te maken te hebben. Hij kwam in beeld toen hij zijn verhaal deed in een docu en in zijn memoires. 3 jaar geleden werd hij gearresteerd. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan u, God zegen vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terda's om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdasom.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Straks op de radio. Het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
11: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Choco. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
10: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
12: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
10: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
15: Let's go, girls.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Afgelopen week, ik zat op vakantie en in één keer zag ik een filmpje voorbij komen. En dat filmpje, nou ja, dat ken ik, weet je wel. Dat, ik weet de man, het gaat over Ben Kramer. Hij staat op de Meppelweek, Mokum in Meppel. Misschien heb jij het filmpje ook wel gezien.
2: Ja, ook gezien, ook wel eens gemaakt.
1: Maar het gaat me in één keer aan het hart dat er onder wordt gereageerd. En dat gaat helemaal viraal en dat gaat mij aan het hart. Met een van de pioniers, een van de grote sterren van Nederland die wij in Nederland nog steeds hebben, Ben Kramer. Ik dacht, dat gaan we niet over onze kam laten gaan. We gaan hem eens even bellen. Ben Kramer, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen, Ben. Nou ja, het zal je niet ontgaan zijn. Heel Nederland heeft het in één keer over Ben Kramer. Dat is natuurlijk hartstikke goed.
3: Ja.
1: Maar in deze context een beetje dat iedereen zegt van, nou ja, leg het zelf eens uit, wat is er gebeurd eigenlijk? Wat is er met dat filmpje aan de hand?
3: Nou, weet je, het is niet iedereen zegt het. Het is een bepaald slag mensen die het leuk vinden om iemand echt helemaal af te zeiken, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja.
3: Het heeft te maken met een optreden dat ik gedaan heb in Meppel afgelopen donderdag.
1: Ja.
3: En dat ging hartstikke goed, naar mijn gevoel. En de organisatie was ook heel tevreden, mensen waren heel enthousiast. Maar er stond iemand te filmen achter mijn rug op het podium, dat ik helemaal niet door had.
1: Nee.
3: Dat is toch wel een diep podium. En daar is een filmpje van verschenen op Facebook.
1: Ja.
3: En nou ja, dat zag er niet uit. Ten eerste, je ziet mij dus van de open rug. Je ziet mij zitten op een kruk. Op een gegeven moment sta ik op. Ik loop een beetje moeilijk momenteel. Dat heeft met mijn conditie te maken.
1: Mm-hmm.
3: Ik schuifel een beetje. Ik loop wel, maar 3-4 passen. En ik begin met het nummer van Neil Diamond. Hè? Dat nummer.
1: Volgens mij is Tom Jones, Love Me Tonight, toch? Het einde van Love Me Tonight.
3: Oh ja, er zijn diverse filmpjes gemaakt. Dus
1: ja. Nou ja, ik zeg
3: maar nogmaals, je ziet het vanaf de achterkant. En dat is een totaal verkeerde indruk. Want
1: ja,
3: je hoort het geluid dat je hoort, dat is alleen maar mijn monitorgeluid.
1: Mm-hmm.
3: En dat komt krakkemikkig over. Ten meer ook omdat ik een bepaalde afstelling heb. Veel stem, weinig orkestband.
1: Ja.
3: Nou ja, dan raak je de weg al kwijt.
2: Ja, en dat is het geluid wat je hoort op de, zeg maar op de, ja, op het podium. Hè? Dat is wat je dan.
3: Ja, en als, ja, als je dan voor het podium staat, dan klinkt het hartstikke goed, want daar heb ik ook filmpjes van.
1: Mm-hmm.
3: Maar daar is geen filmpje van verschenen.
1: Nee.
3: Dus dat is geplaatst en daar zijn heel veel reacties gekomen. Ook hele goede, maar ook heel slechte.
1: Nou, ja. Je ziet ook op het filmpje dat de mensen die voor het podium staan, die gaan uit het dak, die klappen allemaal.
3: Ja.
1: Die zijn enthousiast erover.
3: Ja.
1: Maar aan de andere kant, je bent 79. Je hebt wat met je gezondheid. Hoe gaat het daar trouwens mee? Gaan die onderzoeken de goede kant op?
3: Ja, ik zit nog in het ziekenhuis nu.
1: Ja.
3: Ik heb net nog een onderzoek gehad en woensdag kreeg ik de uitslag.
1: Oké, nou laten we hopen dat het goed is. Maar je bent 79, weet je wel. Je hebt een carrière van tig aantal jaar.
3: Ruim 60 jaar.
1: Ruim 60 jaar, weet je wel. Je hebt hits gehad, je hebt het Songfestival, je hebt Nederland vertegenwoordigd. Mag het dan zijn dat iemand wat misschien wat moeilijker loopt, 79, weet je, daar kunnen mensen je toch niet op af gaan rekenen? Wat doet dat met jou?
3: Ja, nou, daar schrik ik van. Ik bedoel, dat ben ik niet gewend, wil ik het zo zeggen.
1: Nee.
3: En ik hou van kritiek, dat mag, dat moet.
1: Mm-hmm.
3: Maar wel graag opbouwende kritiek als het kan.
1: Ja.
3: Maar dit was echt iemand ophangen.
1: Ja, dit is gewoon
3: echt reacties zo van, oh goh,
1: ja,
3: de man staat op het één been in het graf. Oh goh, en ga zo maar door. En maar nogmaals, er waren ook heel veel positieve reacties.
1: Ja, ja, die zien wij ook.
2: Maar die negativiteit, heb je dat eerder meegemaakt? Of is het echt
3: Nee, niet zo erg als nu. Nee. Niet zo erg als dit. En dat vind ik een kwalijke zaak. En ja, ik heb er goed over nagedacht ook.
1: Ja.
3: En bij mijn gevoel was het optreden gewoon goed. Ik stond al 50 minuten.
1: Ja, en je staat buiten, hè? In hard geluid met schreeuwende mensen om je heen. Dan kan er wel eens een keertje een nootje niet helemaal lekker zitten.
3: Het was een hele warme dag.
1: En het is een nummer wat erg hoog staat. En dat zing je nog gewoon wel steeds in de originele toonhoogte.
3: Ja.
1: Nou ja, weet je.
3: Dus daar bekijkt het allemaal niet aan. En ik kreeg zelfs mailtjes van mensen waar ik vorige week voor gewerkt heb. Ook in de openlucht. In Schinnen. Zuid-Nederland. Die schreef mij aan. Dus bij ons was het fantastisch. Je gaat mij toch niet vertellen dat jij in een week tijd vals gaat zingen en teksten gaat vergeten.
1: Nee, dat is het toch ook niet zo. Maar ga je iets doen? Zeg je van, het kan maar reet roesten?
3: Men reageert genoeg. Ik krijg straks shownieuws thuis en ik krijg RTL Boulevard. Die gaan ook nog een stuk opnemen voor vanavond.
1: Ja.
3: En daar moet het wel bij blijven. Maar respect moet er blijven. Ja. Kritiek vind ik, als die terecht is, vind ik het prima. Daar kan ik alleen maar van leren. Ja. Zelfs op deze leeftijd nog.
1: Ja, hoor.
3: Maar je moet niet dingen gaan schrijven die echt zo hatelijk zijn. Mm. En dat wordt overgenomen natuurlijk. En dat gaat opvallen. En ja, en dan krijg je reacties. Hè?
1: Ja.
2: Kun je het ook nu van je af laten glijden straks? Of?
3: Jawel, dat zou wel moeten. Maar ook als er iets verkeerd gegaan is, dan weet ik dat. Ja. Ik ben kritisch genoeg op mezelf. En ik weet nogmaals, voor het podium was het prima. Ik heb er filmpjes van gezien.
1: Mm-hmm.
3: En niet alleen vanwege het enthousiasme van het publiek, maar gewoon, het was gewoon goed. Dat weet ik, heb ik gehoord.
1: Ja.
3: En de opdrachtgever ook heel tevreden. Dus iedereen die stond met een open mond te kijken van, wat krijgen we nou, wat gebeurt hier?
1: Mm-hmm.
3: En het is uit zijn verband gerukt.
1: Ja.
3: En dan is het zelfs zo. Het was zelfs zo erg dat toen mijn vrouw dat filmpje zag, toen schrok zij. Toen zei ze, wat is ze? En dat filmpje, niet weten wat er nou precies. Want ik heb het later uitgelegd, dus hè, dat je dus de achterkant.
1: Ja.
3: Het geluid, hè, en die zei, ja, maar als het zo klinkt, dan moet je stoppen. Zo, weet je wel.
1: Ja.
3: Dat begrijp ik ook nog wel.
1: Gaat dat nu ook nog zelf door je hoofd heen ook? Van misschien moet het inderdaad wel, moet ik het maar gewoon niet meer doen?
3: Nee, dat komt bij mij niet op.
1: Nee,
3: echt niet. Ik zie vaak genoeg artiesten die ook ouder zijn, waarvan ik denk op een gegeven moment, nou, wat jammer.
1: Ja.
3: Wordt het niet tijd om te stoppen.
1: Ja.
3: Nou, dat is gewoon zo. En ik heb ook eens in meer in een interview gezegd, als mijn vrouw zegt, je moet nu echt stoppen, dat kan niet meer. Dan ga ik eens heel kritisch kijken waarom ze dat zegt.
1: Ja.
3: En dan ga ik denken bij mezelf, je hebt wel of niet gelijk.
1: Ja.
3: Nou, nu had ze het niet, want het was een totaal verkeerd filmpje.
1: Ja.
3: En ik heb reacties van mensen, echt waar. Die zijn echt heel goed. Maar goed, je belt me erover en ik geef je eerlijk antwoord. En
1: dat vinden we ook fijn. En je bent vriend van onze show, je bent vriend van ons. We kennen elkaar al heel erg lang. Een gewaardeerde collega met een ruime ervaring. Ga gewoon door, want we weten wat Ben Kramer, waar die voor staat.
3: Ja.
1: Dankjewel, Ben.
3: Dat we doen. En als het op een gegeven moment stopt, nou ja, dan weet je in ieder geval dat ook ik besloten heb om te stoppen. Maar ik ga niet stoppen als men zulke rare reacties geeft.
1: Nee, dat moet je zo zeker niet doen. Weet je, we draaien nog eventjes een leuke plaat van jou als teken van hoe het allemaal ooit een keertje was en hoe het nog steeds is ook. Dankjewel, Ben. Okay. En tot de volgende keer. Hè. En de groetjes. Ja,

0: Wauw. Het is een mager applausje van twee enthousiaste
1: dingen. Ja, maar we zijn heel enthousiast.
0: Maar het is er niet minder om. We zijn heel enthousiast ook. Aniek, kom lekker even bij ons zitten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een meisje uit Meppel dat in één keer haar droom waar aan het maken is.
2: Ja.
0: Wat zul jij Instagram ongelooflijk dankbaar zijn voor de rest van jouw hele leven en carrière?
2: 100%. Eigenlijk social media überhaupt. Het is zo'n goede en waardevolle... Ja, iets wat je kan gebruiken in een artiestencarrière.
0: Maar ik zeg Instagram bijzonder natuurlijk, omdat dat heeft voor jou een bijzondere lading gehad. Hoor.
2: Dat klopt, ja.
0: Vertel eens.
2: Ik een aantal jaar geleden, toen postte ik een cover van Hannah May. En die werd vervolgens opgemerkt door Ilse de Lange. Hannah May was onder haar label getekend. En zij vond dat blijkbaar zo tof dat ze besloot om mij een publishing deal en een platendeal aan te bieden.
0: Maar wacht even. Je krijgt eerst een berichtje van Ilse de Lange van zo van... Hallo, ik wil dat jij tekent bij mij. Of hoe ging dat?
2: Nee, het was eigenlijk van... Hey, ik zag wat voorbij komen, vond het heel tof. Schrijf je ook zelf, mag ik wat horen en geniet van de zon. Groetjes, Ilse.
3: Dan ben je toch helemaal starstruck?
2: Ja, dat was wel raar inderdaad. Want toen was ik volgens mij 15. En ja, dan is iemand als Ilse de Lange wel iemand waar je... tegenop kijkt natuurlijk.
3: Je weet nog precies waar je was, denk ik, of niet?
2: Ja, ik was thuis op mijn kamer en toen...
0: Wie riep je? Wie belde je?
2: Nou, ik rende de trap af en ik zei... Nou, mam, dat geloof je niet. Ja. Weet je wie mij een bericht heeft gestuurd? Dus dat was bizar. En vervolgens is het een aantal jaren daarna weer gebeurd... dat ik een cover van Davina Michelle postte. En vervolgens haar vriend en producer zoiets had van... Hey, zullen we een keer samen schrijven? En nu ben ik onder hen management getekend. Dus,
0: maar zit je nu nog bij Ilse, de platencontract en de deal? Of wat is er aan de hand?
2: Nee, ik ben nu independent muziek aan het uitbrengen. Onder het management van de jongens die ook Davina Michelle helpen... en nog andere artiesten. Mm-hmm. Dus daar werk ik dan samen mee. Maar muziek breng ik wel independent uit zonder label nu.
0: Maar hoe is het afgelopen met Ilse dan? Dankjewel Ilse, maar ik ga alleen verder.
2: We hadden gewoon allebei een andere visie, denk ik, wat dat betreft. Okay. Ja. Dus
3: Want heeft het je wel geholpen?
2: Ja, 100%. Toen ik mijn debuutsingle uitbracht onder hun label... mijn debuutsingle haalde 300.000k streams. En ik kwam bij radio's, echt nationale radio's... bij Steven's Piano Bar. Dus het heeft heel veel gebracht. En daar ben ik mega dankbaar voor. Anders was ik nooit waar ik nu ben. Mm-hmm. Dus dat is wel echt iets wat ik nog steeds meeneem... en wat ik heel

0: bijzonder vind.
1: Ja. Nou, je bent nu in Flevoland bij ons in Lelystad, bij ons in de studio. Je komt uit Meppel, maar daar woon je niet meer.
0: Klopt.
1: Waar woon je nu?
0: Ik woon inmiddels in Rotterdam, 2 jaar.
1: Dat is ook niet zonder reden.
0: Nee, klopt. Ik ben voor mijn studie verhuisd naar Rotterdam, want ik studeer nu songwriting op Codarts, op het conservatorium. En daar heb ik ook de jongens met wie ik net heb gespeeld leren kennen.
1: Welke jongens zijn het?
0: Mijn toetsenist heet Jasha en mijn...
2: Wat ga je als eerste zeggen?
0: Mijn vriend, /invalgitarist vandaag. Oh, ja. Helemaal uit België heet Victor.
1: Ja.
0: En die heb ik daar ook ontmoet. En nog heel veel andere mensen. Het is gewoon een super inspirerende omgeving. Omdat je gewoon 24/7 iets mag doen wat je het tofst vindt. Dus.
2: Ja, wat leer je daar allemaal? Je zegt, ik doe songwriting.
0: Ja.
2: Dus ja, je leert het schrijven van nummers. Maar dat is natuurlijk veel meer dan dat.
0: Ja, klopt. Eigenlijk... Het schrijven van songs, kan je vanuit gaan dat de meeste mensen die daar worden aangenomen, dat is eigenlijk al een vaardigheid die je beheerst.
2: Ja.
0: Het is vaak gewoon, ik wil zelf bijvoorbeeld komend jaar meer leren over het schrijven voor anderen. Hoe pak ik dat aan? Het is heel erg wat je zelf meeneemt, haal je er ook weer uit. Dus als iemand iets wil leren over hoe schrijf ik meer dit soort songs, dan kan dat. Als ik iets wil leren over hoe help ik mensen in een co-writing sessie, dan kan dat. Dus het is eigenlijk heel erg wat je zelf wil leren, dat leer je of zo.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast veel muziektheorie, maar ja, dat is een beetje niet relevant.
1: We hadden het net buiten de uitzending ook al een beetje over dat er zijn heel veel academies tegenwoordig hebben. Mm-hmm. Het conservatorium is natuurlijk wel de top. Maar er komen elk jaar komen er natuurlijk heel veel mensen van die opleidingen af.
0: Ja.
1: Wordt die vijver niet zo langzamerhand een beetje te vol? Met allemaal heel goede mensen zoals jij?
0: Ja, goede vraag.
1: Is Nederland misschien te klein? En denk je van, nou, misschien moet Europees gaan kijken of wereldwijd?
0: Ik denk, ja, goede vraag inderdaad. Zeker ook, we hebben het daar ook op school vaak over. Ja. Met de komst van AI natuurlijk.
1: Hoe kun je jezelf onderscheiden?
0: Ja, dat is wel iets waar we op school ook veel over nadenken. Van hoe pas je authenticiteit toe in je muziek? Hoe zorg je ervoor dat je opvalt? En ik denk, ja, wat ik ook in de uitzending zei, voor elk publiek is er voor elke muziek is er een publiek.
1: Mm-hmm.
0: Maar om echt je geld te verdienen, heb je denk ik meerdere aspecten van muziek maken nodig. Dus ik vind het leuk om voor anderen te schrijven. Ik vind het heel erg leuk om voor mezelf te schrijven en daarmee op te treden.
2: Je moet wat meer een allrounder worden eigenlijk.
0: Ik denk als je in deze tijd echt je geld wil verdienen, is dat wel belangrijk.
2: Is dat ook wat je net dat ene plaatje hebt wat helemaal...
0: Als je opeens inderdaad doorbreekt, zoals een Mo of zo.
2: Ja.
0: Die met, ja, het was natuurlijk niet haar eerste single, maar nee, van de een op de andere dag ontploft, dan hoeft dat... Ja, nou, dat kan je doen als je het leuk vindt, maar dan is het niet nodig misschien. Maar...
2: Is dat niet gewoon een lucky shot inderdaad dan ook?
0: Ja, dit gebeurt niet bij heel veel mensen, nee. Als je echt op de een of andere dag zo'n hit hebt.
1: Wordt dat ook gezegd op Codarts bijvoorbeeld? Van de muziekwereld hangt van gelukjes aan elkaar. Of netwerken. Het is niet alleen maar goede muziek en een goede performer en een goede stem hebben.
0: Ja, ik denk geluk speelt een rol, maar ik denk ook vooral heel hard werken. Dat is het echt vooral. Als in... Je moet eigenlijk de hardst werkende persoon zijn in die ruimte. Als je het wil maken, denk ik.
2: Is dat lastig?
0: Ja, voor mij niet, want ik doe het wat ik het allerleukst vind. Dus ja. Eigenlijk...
1: Maar wordt dat geleerd op die school?
0: Of door hard werken?
1: Dat, nou ja, onder andere, weet je wel, mentaliteit. Is dat ook een vak? Ik zou dat zomaar een leuk vak vinden.
0: Het is
1: mentaliteit
0: geen vak,
1: van artiestenvak.
0: Nee, het is geen vak.
1: Want hoe vaak zie je niet dat jongens of meiden die in één keer doorbreken,
0: ja,
1: dan gebeurt er iets met ze. En dat is ook heel vaak niet echt de meest positieve kant.
0: Nee, dat
1: Want
0: klopt.
1: Ze worden geleid in één keer door managers die zeggen, oké, nu gaan we schaarste creëren.
0: Ja.
1: Dus je gaat niet meer dat doen, je gaat niet meer dat doen, je gaat niet meer dat doen. Je moet alleen nog maar dit en je moet alleen nog maar dat doen.
0: Mm-hmm.
1: Is dat ook een beetje management? Volgens mij is het wel een vak als management zo. Hè? Of,
0: je hebt wel entrepreneurship, dus je leert wel over contracten en inderdaad managers. Maar inderdaad, wat jij zegt, het mentale wat erbij komt kijken van, oké, hoe ga je om met iemand die je de wereld belooft, maar eigenlijk niks geeft, bij wijze van.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn echt dingen die je, denk ik, moet leren door te ervaren.
1: En of met mensen als Ilse of Davina Michel om te gaan natuurlijk.
0: Bijvoorbeeld,
1: ja, producer
0: inderdaad.
1: Te zeggen van, joh, weet je, je kan nu nummer 1 zijn.
0: Ja.
1: En over een week, dan hebben ze je in één keer niet meer nodig. Want er staat in één keer Rutger van Barneveld voor je neus met Zulu Zomernachten.
0: Klopt. Ik denk wat voor mij het belangrijkste is dat ik leer van de ervaringen van de anderen en van mezelf. Dus ik vind het heel fijn dat ik docenten heb die dat al hebben meegemaakt. Want daardoor weet ik van, oké, ja, daar moet ik even op letten misschien. Ja.
2: Je zei natuurlijk ook al, hey, Ilse de Lange studie aan DM. Jullie hadden een verschil van visie, dus dat is het niet verder geworden.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk ben je dan al best wel ver in die entrepreneurship, zeg maar.
0: Ja, dat is wel een van de leerervaringen die ik weer meeneem naar de volgende keer. Van, oh ja, oké. Natuurlijk was ik toen ook jong. Maar als ik nu kijk op dit moment in mijn carrière, ben ik heel blij dat ik dat heb meegemaakt. Want daardoor weet ik wel beter wat ik wel wil of wat ik niet wil. Toen was ik 15, dus had ik geen idee.
2: Maar stel, je krijgt nu weer zo'n aanbod, hè?
0: Ja.
2: Ben je dan iemand die meteen daarop reageert? Of laat je dan expres gewoon even liggen om die doordachte keuze te maken?
1: Hard to get.
0: Nou, ik zou het nu dus met de ervaring die ik heb, zou ik het even goed overwegen, goed bespreken met veel mensen, even over nadenken. En op dat moment ben je natuurlijk 15 en denk je, wow, ik krijg een platendeal van een grote artiest aangeboden. Dit moet wel, zeg maar, het lucky shot zijn inderdaad, wat je zei. En nu zou ik denken van, oké, even over nadenken, even met de juiste mensen overleggen en geen overhaaste beslissingen nemen. Dus ik denk wel, doordat ik die ervaring heb gehad, kan ik daar nu op een andere manier mee omgaan of zo. Dus dat helpt wel heel erg.
1: Heb je jezelf een soort van plan gegeven of een deadline gegeven? Dat je zegt van nou, over een jaar of twee, drie moet ik toch wel iets betekenen in de muziekindustrie. Dan moet de helft van Nederland moet mij dan in ieder geval kennen. Heb je dan ook nog een plan B?
0: Nee. Ja,
1: heel veel vragen denk
0: ik. Nee, ik heb geen plan B. Dat heb ik nooit gehad.
1: Nee.
0: Ja. Eigenlijk. Misschien een soort van plan B dan. Ik vind het gewoon heel leuk om al die aspecten te doen. Dus als het voor mij, als ik niet de topartiest word op artiestgebied, dan vind ik het nog steeds heel leuk om andere songs te schrijven voor anderen. Of door mee te denken op social media gebied. Dus ik heb niet zoiets dat ik denk van, oh, ik moet binnen 3 jaar die top bereiken of daar zijn. Ik vind het wel heel leuk om heel veel hiermee bezig te zijn. Dus om echt hard te werken en veel songs te maken. En ik natuurlijk heb ik wel dromen. Ik zou het heel leuk vinden om een EP uit te brengen. Of een eigen show te doen. Of een toertje te doen. Maar ik probeer mezelf niet te druk op te leggen. Van oké, dat moet binnen zoveel tijd. Want dan kan je alleen jezelf maar teleurstellen.
2: Dat is ook heel fijn toch? Dat je zo ingesteld bent.
0: Ja, 100%. En ik denk ook een van de redenen waardoor dat komt, is omdat ik gewoon met hele fijne mensen werk nu. Die me ook die ruimte geven. Ja. En die niet zoiets hebben van oké, morgen moet je in die hitlijst staan. En dan is het klaar, weet je wel.
1: Gelukkig is ook niet af te dwingen.
0: Nee, precies. Nee.
2: Net hoorden we je voorlaatste single. Ja. Dat was Dancing on My Own.
0: Mm-hmm.
2: Heel mooi. Je hebt alweer een nieuwe single uit.
0: Ja.
2: Smoke.
0: Klopt. Ja, Smoke is nu ruim een week uit. En gaat best wel lekker online. En ik ben heel blij dat hij uit is. Hij ligt eigenlijk echt al 3 jaar op de plank namelijk. En de master is al een jaar klaar. Maar
2: was flink doorgerookt, zeg maar.
0: Goeie grap. Ja. Ja, hij was flink doorgerookt. Maar ik ben heel blij dat hij nu uit is en dat dat mensen me kunnen horen. Want ik heb hem al 3 jaar lang kunnen horen. En nu is hij ook voor de rest.
2: Waarom heb je er zo lang mee?
0: Eigenlijk omdat het liedje ook weer een onderdeel was van een reeks liedjes. Dus mijn eerste van die reeks kwam in november uit. Dancing on My Own kwam dan afgelopen maart uit. En dan nu is Smoke uitgekomen. Dus we hadden 3 liedjes klaar liggen en die hebben we gewoon alle 3 gereleased. Dus daardoor duurde het iets langer. Maar,
1: zit er ook nog verhaal achter Smoke?
0: Ja, Smoke gaat over eigenlijk het uiteengroeien van 2 personen. En dat de persoon die het zingt eigenlijk achterblijft met heel veel vragen. Maar wel zoiets heeft van oké, ik kies wel voor mezelf nu en ik laat het los. Maar hoe zijn we op dit punt gekomen van uit elkaar gaan, weet je wel?
1: Mm-hmm. Schrijf je ook over jezelf?
0: Ja, zeker. Mm-hmm. Dit liedje is alleen ontstaan toen ik 16 was. En ik denk dat ik er toen soort van nog niet de betekenis aan had gevonden die ik nu heb. En nu ik ouder ben en weer meer ervaringen heb, betekent het weer iets anders voor me. Dus dat is wel grappig aan liedjes schrijven.
1: En nu was die klaar?
0: Ja, en als ik dat liedje had uitgebracht als ik 15 of 16 was, had het helemaal niet dezelfde lading of hetzelfde gedaan. Het liedje past gewoon heel erg bij een volwassene persoon. Dus ik ben heel blij dat ik het nu toch heb kunnen uitbrengen nu ik iets ouder ben.
1: Prachtig. En speciaal in deze setting ook. Zeg nog eventjes wie je bij je hebt.
0: Ik heb
1: en dan gaan we dan luisteren.
0: Op keys heb ik Jascha van Noord bij.
1: Ja.
0: En op akoestische gitaar en backing Victor Moerbeek.
1: Omdat hij ook op een Noord speelt.
0: Ja, Jascha van Noord noemen we hem wel eens.
1: Goede sponsordeal heb je in ieder geval te pakken ook. Nou, ga naar je muzikanten toe. Dan gaan wij genieten van jouw tweede nummer. En ik hoop dat we je binnenkort weer een keertje
0: super. Hier mogen, thanks for having me.
1: Graag gedaan. Leuk.
2: Ja, dan is het
1: leuk zo'n artiest, toch?
2: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: En de energie en het enthousiasme, dat spat er vanaf. En dat is goed.
2: 100%. Je gaat haar nu horen met haar nieuwe single Aniek met Smoke.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheersen de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Na morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, dan is het tijd voor het entertainment nieuws. En dat gaan we bespreken met Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
3: Hey, hallo, goedemiddag.
4: Jij bent nog gewoon helemaal gezond, hè? In tegenstelling tot die andere roddelblogger Paris Hilton uit Amerika.
3: Ja, daar is er flink wat mee aan de hand, hè?
4: Zo, ernstig maar stabiel, zeggen ze ook.
3: Ja, maar nou ja, ik denk dat het heel goed is dat Paris Hilton heel veel mentale hulp aangeboden krijgt. En dat er heel veel mensen om hem heen staan en ervoor zorgen dat er niks meer kan gebeuren. Want dat is nogal wat.
4: Is dat echt iets? Ik bedoel, jij bent geen roddelblogger, zeg maar jij houdt je wel bezig ook met het entertainment nieuws. En je zit er altijd bij en bovenop. En je krijgt van alles ook wel eens naar je toe van waarom heb je dat over mij geschreven? Is het best een pittig vak?
3: Nou, ik denk dat, kijk, de mate waarin Paris Hilton dingen schrijft, ik weet niet of iedereen Paris Hilton kent, maar Paris Hilton is de grootste
4: juice koning
3: van, ja, zeg maar, en dat was echt al ruim voordat er ook maar iets van een juice kanaal bestond. Dus ik weet nog, ik werk hier inmiddels bijna 15 jaar, maar 15 jaar daarvoor begon ik al met daar lezen, zeg maar. Toen ik 15 was, begon Paris Hilton er al mee. Die was echt heel groot en die heeft ook echt wel heel wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Hij heeft gewoon echt vijanden. Heeft daar ook echt wel dikke ruzies mee gehad in het openbaar. Dan maak je je leven niet heel makkelijk. De manier waarop Paris Hilton soms over mensen geschreven heeft, dat heeft er echt ingehakt bij mensen. Dan krijg je heel erg veel kritiek te verduren. Kijk, ik werk voor een keurig net nieuwsmedium. Hè? Dus wij gaan niet bij mensen in de bosjes liggen. Het is bij ons niet uithalen. Het is bij ons niet gemeen. Ik bedoel, wij schrijven feitelijk in principe de dingen op. Daar zit echt een groot verschil in.
4: Wat
3: Paris Hilton doet, dat zorgt wel gewoon voor enorme kritiek en dus ook voor haat. En ik kan me voorstellen dat mentaal op een gegeven moment iets met je doet. En de mate waarin het nu, want ook voor de mensen die dat niet weten, maar Paris Hilton heeft live op, terwijl hij op TikTok aan het uitzenden was, heeft hij zichzelf iets aangedaan. Dat is ook helemaal misgegaan, want TikTok heeft niet op tijd ingegrepen, dus dat is bijna 15 minuten lang konden mensen dat volgen. Het is echt heel heftig.
4: Ja.
3: Ik denk dat het heel goed is dat er nu mentale hulp is.
4: Nou laten we hopen dat het in ieder geval goed komt met hem. Laten we ook al goed hopen dat het goed komt met een van de zangeressen van K3. Want die krijgen nog wel eens wat naar hun hoofd gesmeten. Niet alleen maar woorden.
3: Nou, bizar. Dus op dit moment bestaat K3 uit twee Nederlandse zangeressen. Dat is ook best wel opmerkelijk. Marten is nog met zwangerschapsverlof. Mm-hmm. En daarom valt Klaasje in. Straks gaat Hanne met zwangerschapsverlof en hopelijk blijft Klaasje dan, want dat zou gewoon heel grappig zijn. Maar Klaasje stond op het podium dit weekend. Zij hadden een schoen op het podium gekregen, die hebben ze getekend, Klaasje, Julia en Hanne. Zo van, oh wat leuk, een handtekening, en die hebben ze teruggegeven. Maar daarna raakten andere mensen geïnspireerd en die begonnen ook met schoenen naar het podium te gooien. Ja, dat is gewoon echt een enorm risico en dat ging dus mis, want Klaasje kreeg hem echt vol in haar gezicht. Gewoon zo. Bam, zo een sneaker tegen de neus aan. Het
4: maar ook heel hard.
3: Echt onprettig uit. Ja.
4: Vreselijk. Ja. En dan hangt er nog af wat voor sneaker was het. Was het een Air Force 1, weet je wel? Ja. Die zijn best zwaar. Of was er van die hele dikke zolen onder?
3: Ik herkende het meteen. Het was een Adidas Superstar. Dat zijn redelijk lichte schoenen, moet
4: gelukkig.
3: Ik zeggen.
4: Gelukkig.
3: Maar die wil je niet op je neus hebben, hoor. Nee. Ik bedoel, het is geen Converse die gewoon stof zijn gemaakt. Het zijn gewoon dichte schoenen. Ze kon er wel om lachen. Ze zei ook meteen, jij krijgt je schoen nooit meer terug. Dus er is wel gewoon gegrijnd. Maar ik denk wel dat het heel erg verstandig is dat ze daar wel een soort grens trekken. Je ziet het vaker met artiesten. Ze laten dingen op het podium gooien. En het gaat gewoon op een moment mis. Er zijn meerdere zangers en zangeressen geweest die een ketting in hun gezicht hebben gekregen. Ja, een knuffel of ondergoed, dat vroeger wel vaker gebeurde.
4: Wow.
3: Dat is nog te overzien. Maar
4: bij ondergoed vind ik het ook altijd wel een beetje dubieus, hoor.
3: Nou, het is het, maar goed, dat is in elk geval zacht.
4: Nou, het kan ook hard zijn natuurlijk. Hè? Je weet niet hoe lang het aan is geweest.
2: Oké, okay. Maar ze zei dus, die schoen die krijg je dus niet meer terug. Dat wat ze dus daarop zei. Is het daarna ook gewoon gestopt?
3: Ja, nee, dus daarna is er niet meer verder met schoenen gegooid. Het was ook heel duidelijk niet expres. Het was niet de bedoeling om Klaasje te raken in haar gezicht. Het was echt gewoon vanuit het soort van fandom. Van, oh, ik wil heel graag een handtekening. We hebben ook nog even contact opgenomen met het management van K3. Ze gaan hier verder ook geen punt van maken. Ze zijn ook niet van plan om een soort van regels te gaan opstellen of zo. Maar ja, als je de video nog niet hebt gezien, kijk hem vooral even. Want dan weet je, tijdens een concert moet ik gewoon mijn schoen naar.
2: Ook wel zielig voor die fan, want die moest nu met één...
4: Er ging één iemand ging een beetje hinkend.
3: Ja.
4: Maar ja, goed, Gert die kan wel een nieuwe reclameslogan nu bedenken natuurlijk, hè? K3, Klaasje, de zangeres met de 3 stripes. Als je die schoen vol op je neus krijgt, drie van die strepen op je neus.
2: Waar,
4: singer with 3 stripes. Ja. Ik zou, als ik Adidas was, zou ik gelijk contact even opnemen met Studio 100.
3: Ik zou het ook doen, ja hoor.
4: Hey, verder nog ander nieuws?
3: Nou, het was echt wel het weekend van Jan Smit. Ik denk dat we dat wel zo kunnen samenvatten. Het was dit weekend, Volendam was, Jan Smit Town. Alles had te maken met zijn 30-jarig jubileum in het vak. Prachtig hoe lang deze man al meeloopt. En hoe hij ook gewoon toch nog weer hits weet te scoren iedere keer. En dat werd uitgebreid gevierd met muzikale vrienden uit Volendam en buiten Volendam. Allemaal fans, alles was stijf uitverkocht. Ja.
4: Iedereen was er volgens mij ook bij, hè, van de artiestenwereld.
3: Ja, maar dat is. Ik heb toevallig net ook nog heel even te kijken naar de SterrenNL, die was daar achter het scherm en die hadden al die mensen geïnterviewd. En die waren ook alleen maar positief over Jan. Gewoon dat het zo'n fijne man is om mee samen te werken. Dat het zo'n lieverd is. En nou, ik ken Jan door het Songfestival, ken ik hem redelijk. Hij is altijd vriendelijk. En ook, ja, ik heb zelf wel eens gehad dat ik dan even niet aan de beurt was voor interviews toen in Nederland het Songfestival werd georganiseerd. En dan zei hij altijd, Lara, kom hier, we gaan toch even een interviewtje doen. Het is gewoon een hele gezellige man. Echt superleuk. Dus ik vind het heel leuk dat hij dit zo op deze manier heeft kunnen vieren.
4: Ja, 3 grote concerten waren het. Voor de mensen die er niet bij waren, is er een kans dat we dat nog ergens gaan zien? Straks met de kerst of oud en nieuw?
3: Nou, ik sluit het niet uit. Er is officieel niks over bekendgemaakt. Maar hij heeft natuurlijk gewoon een contract bij Avrotros. Daar doen ze ook bijvoorbeeld muziekfeest op het plein.
4: Ja.
3: Nou, dit valt natuurlijk perfect in die categorie. Dus ik zal zo meteen Avrotros nog wel even bellen en vragen of ze van plan zijn.
4: Ik denk wel dat het opgenomen is. En misschien dat het al wel ergens uitgezonden wordt. Kunnen we er ook van mij genieten?
3: Ja, als ze slim zijn, doen ze dat wel, ja.
4: En het bleef nog lang onrustig in Volendam.
2: Ja, maar die volgende 30 jaar, die plakt hij er ook wel aan vast nog, toch?
4: Dat denk ik wel.
2: Hij is 40, denk ik, zoiets.
3: Ja, joh. Die gaat gewoon nog door.
2: Hoppa. Ja, okay. Mooi.
4: Nou, gaan wij ook gewoon nog door. Dankjewel, Lara. Spreken we jou volgende week weer?
3: Oké, tot volgende week.
4: Tot dan.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar dan kan u God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
6: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
5: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïens vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: El Sabor de Jelis, de smaak van Jelis. Zo heet de viswinkel die de familie Jelis geopend heeft in het hartje van het Spaanse plaatsje Pinoso. Nou ja, de familie is natuurlijk bekend van het SBS6-programma Jelis en Gnodden, grote gezinnen emigreren.
2: En afgelopen week werd die zaak geopend in Spanje. We hebben even contact met Spanje nu. Janneke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, je hebt vandaag even een lekker dagje vrij. Maar kun je al vertellen hoe de eerste week is verlopen eigenlijk met de opbrengsten?
3: We zijn nu 2 weken open. En eigenlijk vanaf dag 1 zitten we non-stop vol.
1: Oh, en zijn het dan alleen maar Nederlanders of komen die Spaanse mensen ook eventjes gluren?
3: Ja, het is echt alles. We hebben Belgen, Engelsen, Nederlands, Spaans hebben we. Spaans is veel wel van het ophalen of wat later op de avond.
1: Mm-hmm.
3: Maar die zijn al helemaal weg van de kibbeling. Dus het is wel echt heel leuk om te zien.
1: Ja, hoe spreken ze dat uit eigenlijk, kibbeling in Spanje?
3: Pescado.
1: Oh, het heeft echt een hele andere naam. Ik dacht dat kibbeling wordt gewoon een beetje anders uitgesproken.
3: Pescado is zeg maar vis. En wij noemen het dan ook gewoon vis.
2: Ja, nou, een lekkere kibbeling, dat vindt iedereen wel lekker volgens mij. Is er ook een lekker bekje te verkrijgen bij jou?
3: In de toekomst wel, maar nu hebben we het omdat er ook de feestweek hier was. Dus het was gigantisch druk. We hebben zelfs mensen echt moeten zeggen, sorry, ik kom over een half uurtje terug. Dan hebben we waarschijnlijk wel plek. En het even de basis gehouden. Dat we echt dachten van niet te veel willen doen nu. Als we maar goed alles kunnen leveren. Dus in de toekomst gaan we het wel doen.
1: Ja, hoe lang leefde dat idee eigenlijk bij jullie al om een viswinkel te openen in Spanje?
3: Het is dit pand waar we nu in zitten, dat is eigenlijk vanaf dag 1 al tot we zeiden tegen elkaar van hier moeten we wat in beginnen. Omdat het echt in de hoofdstraat zit, tegenover de school van de kinderen. Dus die kunnen straks uit school zo naar ons toe lopen. En wat we zouden beginnen wisten we eigenlijk niet. Wel dat we zoiets hadden, eigenlijk moet de kibbeling gewoon naar Spanje toe komen. Het is wel al een beetje aan de kust, heb je wel al kibbeling waar je kan kopen, maar niet hier. Dus toen zijn we eigenlijk gaan brainstormen.
2: Ja, en uiteindelijk is het dus in eerste instantie kibbeling geworden. Heb je dan ook wat marktonderzoek gedaan om te checken of er wel behoefte is aan die vissoort in Spanje?
3: Wij merkten vooral hier in de Nederlanders, die missen heel erg de vis, zeg maar, de kibbeling. En we wilden gewoon echt de Spaanse laten proeven. Wat dit is. Ze kennen het hier wel, de Spanjaarden, maar dan op een andere manier. Ze hebben niet zo'n lekker papje eromheen. Dus dat is eigenlijk het kaalvisje wat je kunt krijgen. Dus wij zeiden van, nou, dit moet je gewoon ook gewoon proberen. En ze zijn er echt weg van.
1: Ja, er staat ook gewoon friet en frikandellen volgens mij op het menu.
3: Klopt, we hebben ook snacks en patat. Ja. En we gaan straks zalmsalade doen en zalmootjes, dus... Ja, we gaan echt wel wat uitbreiden.
1: Ja, en staat er dan ook satésaus op de kaart? Kun je ook een patatje oorlog krijgen?
3: Zeker.
1: Ja.
3: En die gaat heel hard hier.
1: Oh ja, dat vinden ook de Spanjaarden dus heel lekker.
3: Ja, vinden ze heel lekker.
1: Ja. Nou hebben jullie die winkel niet zomaar gestart ook, hè? Want het is voor jullie dochters.
3: Ja, het is echt voor... We hebben zoiets van, we moeten zelf iets gaan doen voor de toekomst, voor de kinderen, tot ze aan het werk kunnen. En een veilig inkomen hebben, dus gewoon elke dag lekker bezig zijn. Dus het is de bedoeling dat de dochter het gaat doen, maar voorlopig blijf ik wel zeg maar in de keuken staan.
2: Ja, dan heb je ook nog allerlei cursussen moeten volgen om dat allemaal onder de knie te krijgen, dat frituren en zo?
3: Ja, ik heb vroeger wel al in een viszaak gestaan, mijn oom van Johan, dus ik wist dan wel hoe het moest een beetje, om het zo maar te zeggen. En we hebben online hygiëne cursussen gedaan, een voedingscursus hebben gedaan, dat je van alle etenswaren af weet. En dan kun je gewoon slagen. Dus je doet eigenlijk zeg maar een online examen, doe je.
1: Ja. Nou hebben jullie vandaag eindelijk een dagje vrij.
3: Vrij.
1: Nee, moet je
3: zijn
1: toch...
3: druk bezig.
1: Ja. Wat moet je allemaal doen nu?
3: We zijn nu heel druk met schoonmaken. Hè. Dat doen we normaal elke avond. Doen we wel al het meeste schoonmaken. 'S ochtends hebben we een schoonmaakster. Maar nu was het gisteravond weer zo laat. Dat we zeiden, we gaan lekker vandaag alles schoonmaken. En morgen zijn we ook vrij. Dan gaan we lekker met de kinderen een dagje naar het strand.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar is ook nog gewoon tijd voor.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Dat moet.
1: Nou, een nieuw avontuur weer wat jullie begonnen zijn in Spanje. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: En heel veel succes daarmee. Dankjewel, Janneke Jelis.
3: Ja, dankjewel hoor. Doei, doei.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: life. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Vroeger was het vaak vanzelfsprekend. Een van de kinderen die neemt het bedrijf later over. Dat is dan vaak de oudste. Punt. Nou ja, tegenwoordig is die vanzelfsprekendheid en niet meer. Maar hoe regel je dat als je je bedrijf wel wilt overdragen aan een van de kinderen? Ja, hoe pak je dat nou aan?
2: Frances Gallimore is ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Ze weet er meer over. Frances, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, in hoeverre verschilt het overdragen van een bedrijf aan je kind met een andere bedrijfsoverdracht?
3: Ja, dat zit hem simpelweg in. Kijk, een succesvolle familieoverdracht zit hem niet alleen in dat je een bedrijf gezond achterlaat, dat gezond verder gaat. Maar de familie moet ook gezond verder. Dat is het even simpel gezegd. Zakelijk gezien moet je heel veel dezelfde dingen regelen. Je moet met elkaar bepalen, nou, wat is de waarde van het bedrijf en onder welke voorwaarden draag ik het over. Maar het grote verschil zit hem dus eigenlijk in een relatie. Want normaal gesproken bij een overdracht, nou, zeg je gedag nadat het bedrijf is overgedragen. Maar de familie, het bedrijf blijft binnen de familie. Dus ook op verjaardagen en tijdens de kerstdis blijft het altijd een beetje een soort van onderwerp van gesprek. Dus daar moet je wel goede afspraken voor maken om te voorkomen dat een zakelijk conflict dan ook ineens een familieconflict wordt.
1: Ja. Ja. Op een gegeven moment dan, als we het bijvoorbeeld over een boer hebben, ik zeg maar wat, die voelt natuurlijk aankomen, nou, ik ga richting de 70, ik wil een stapje terug gaan doen, ik ga met pensioen. Kun je dat dan vastleggen op je 67ste en is dat dan binnen een paar weken geregeld of heb je toch wel wat langer de tijd nodig?
3: Ja, ik zou zeggen, daar heb je echt wel veel meer tijd nodig. En denk, zeker in een familiebedrijf is het goed om zoveel mogelijk van de familieleden daar ook echt bij te betrekken. Want je denkt misschien vaak, zeker als een kind in het bedrijf werkt, dat zei je zelf ook al net, hè, vroeger was dat heel voor de hand liggend. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat een van de kinderen in het bedrijf werkt, maar de andere kinderen hebben allemaal leuke andere dromen. Denk dan niet, zal die oudste die in het bedrijf werkt, die neemt het dan wel over. Nee, het is echt belangrijk om daar met elkaar al lang van tevoren goede afspraken over te maken. Wie zou het over willen nemen? Want anders krijg je toch dat andere kinderen denken, waarom ben ik daar niet bij betrokken? Alleen omdat ik er niet in werk. Dat is niet eerlijk. Dus zo vroeg mogelijk mensen, familieleden erbij betrekken. En wat ook belangrijk is, hoe eerder je daarmee begint, hoe beter je al degene die je het wil opvolgen kan inwerken tot echt ondernemer worden. Want dat jouw dochter of zoon weet hoe het bedrijf werkt, betekent niet dat hij ook weet van, hoe run ik eigenlijk financieel een bedrijf? Of hoe zorg ik voor klanten binden of de boekhouding? Dus hoe eerder je dat weet, hoe beter je jouw gedoodverfde opvolger kan inwerken tot het echt ondernemer zijn.
2: Ja, dan is het dus belangrijk ook

0: je eentje runt. Nou, wanneer je een groot bedrijf hebt met bijvoorbeeld meerdere medewerkers in dienst of meerdere aandeelhouders. Ja, het is echt maatwerk. Dus zorg dat zowel jij als je kinderen daar een eigen adviseur bij hebben. Nou, wat leg je vast? Sowieso natuurlijk de zakelijke kant van hoeveel is het waard en onder welke voorwaarden. Maar juist onderlinge afspraken zijn ook belangrijk. Want je ziet bijvoorbeeld ook wel eens dat de oud-ondernemer het fijn vindt om nog eventjes bij het bedrijf betrokken te blijven, in het bedrijf te werken. Maar je rol verandert wel. Je bent dan niet meer een baas, maar straks wordt bijvoorbeeld ineens jouw dochter of misschien de schoonzoon jouw baas. En dan krijg je een hele gekke situatie. En daarvoor kan je bijvoorbeeld ook goed afspraken maken over zeggenschap. Dat is ook belangrijk dat je weet wat de rollen zijn en dat je daar geen conflicten over krijgt.
1: Ja,
2: nee,
1: nou.
2: het is misschien nog wel ingewikkelder dan zomaar een bedrijf overnemen waar geen families in voorkomen. Want je moet zoveel vastleggen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Francis, want we hebben hier in de provincie wel eens gehad dat bijvoorbeeld een slagerij 100 jaren zaten, nou ja, dat tientallen jaren zaten die dan in de polder. En er was helemaal zo'n constructie van de familie neemt dat over. En op het laatste moment wordt daar dan toch van afgezien, om wat voor reden dan ook. En dan moet ineens de zaak dicht. Moet je niet nadenken over een plan B voor als het toch niet helemaal loopt zoals je misschien verwacht?
0: Ja, ik denk dus hoe eerder je echt al heel duidelijk en eerlijk met elkaar dat gesprek aangaat, voorkom je ook dat op het laatste moment ineens iemand toch niet wil. Nee, je moet dan toch inderdaad een beetje zakelijk blijven, want dan zien we het allemaal echt zitten en op deze voorwaarden, in deze situatie. Ja, en dan doorgaan. En als dan toch op het laatste moment er iets gebeurt, ja, hoe beter je dat van tevoren al ook met een adviseur daar informatie over hebt ingewonnen en wat je dan moet doen, dan kan je nog op zoek gaan naar een andere koper. Dus dat is wel belangrijk, dat je dat dus goed met elkaar van tevoren al bespreekt. Want dan weet je al of iemand het nou echt wel of niet wil.
1: Heb je nog een laatste tip?
0: Ja, denk bijvoorbeeld vooral ook over bepaalde regelingen die je hebt. Want dat is ook wel echt anders bij een familie. Je komt natuurlijk een hoop kosten bij kijken. Want je moet wel aan de belasting komt ook om de hoek kijken. Maar je hebt bijvoorbeeld wel speciale bedrijfsopvolgingsregelingen die echt iets fiscaal iets interessanter zijn. En vriendelijker als je als familielid een bedrijf overneemt. Vraag dit vooral ook bij het KVK-adviesteam. Die kan je altijd bellen. En zij kunnen je dan weer helpen bij het zoeken van de juiste hulp.
2: Nou, dat is een goede laatste tip. Dankjewel, Francis Gallimore van de Kamer van Koophandel. En wil je meer informatie over bedrijfsovernames? Kijk dan op kvk.nl.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheersen de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Nou, morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
1: En deze zomer geeft onze collega redacteur Marije de Bie elke maandag boekentips. En het is vandaag weer maandag, dus ze is er weer. Marije, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, meestal neem je wat boeken mee naar de studio. Maar je hebt het verstopt onder de tafel, maar ik zie niets bij je liggen.
2: Het is leeg, hè, hier? Ja, nee, dat komt omdat ik naar eentje geluisterd heb en eentje als e-book gelezen heb. Maar ik heb wel twee mooie boeken voor je in de aanbieding.
1: Twee romans, hè?
2: Twee romans, inderdaad. En dat is Mijn Vrienden van Frederik Bakman en De Calamiteitenclub van Catherine Stockett. Twee dikke pillen als je ze als papieren boek leest. Die ene die van Catherine Stockett, De Calamiteitenclub, die is wel 800 bladzijden. En Mijn Vrienden is 464 bladzijden. Maar het zijn alle twee boeken die lezen als een trein.
3: Nou, laten we beginnen met Mijn Vrienden van Frederik Bakman. Wie is die Bakman?
2: Ja, je kunt hem misschien kennen. Hij heeft Een Man Die Over Heette geschreven. En A Man Called Over, die is verfilmd met Tom Hanks in de hoofdrol.
3: Oh ja, dan spreekt hij een beetje oude grumpy man. Is
2: oude het? Grumpy man. En die Bakman hij is in 2012 daarmee gedebuteerd. En inmiddels heeft hij al 10 boeken op zijn naam.
3: Oké.
2: Okay. Nou, en deze is ook echt weer prachtig.
3: Gaat het ook weer over senioren?
2: Nee, het gaat over jongeren. Mijn vrienden, ik vind de titel niet heel briljant eigenlijk. Ik vind het een beetje, ja, vinden jullie het een spannende titel?
4: Nee.
2: Nee, maar het boek zelf is echt geweldig. Ik heb hem vorig jaar al in het Engels gelezen en hij is nu net vorige week uitgekomen in het Nederlands. En het is gewoon zo'n mooi boek. Het gaat over een kunstwerk. En op dat kunstwerk zie je de zee. Het kunstwerk heet ook schilderij, heet dat van de zee, of die van de zee. En het lijkt net alsof er alleen maar zee op staat. Maar in een hoekje zie je een pier met 3 jongeren erop. Kleine figuurtjes. En er is een meisje van 18, Louisa, die heeft een ansichtkaart van dat schilderij gekregen. En die wil heel graag weten wat het verhaal erachter is. En die gaat daarnaar op zoek en dat krijgt ze ook te horen in de loop van dit verhaal. Ik wil niet te veel verklappen, want dat is een beetje jammer. Maar waar het om gaat is dat de 3 figuurtjes op dat schilderij, dat zijn 3 vrienden. En dat zijn de vrienden van de schilder. En als Louisa in dat verhaal duikt, dan gaat het dus 25 jaar terug. En dan kom je achter het verhaal van die vrienden op dat schilderij en van de schilder zelf. En dat blijkt best wel, nou, ook tragisch. Dus het is een boek waarom je echt hard op kan lachen. Het is echt heel geestig geschreven. En misschien kun je er ook wel om huilen. Het is echt wel zo'n boek wat je gewoon meesleept helemaal in het verhaal van die vrienden. En dat zou eigenlijk, je wil eigenlijk wel dat het je vrienden worden ook.
3: Ja, maar je zegt dat is een dikke pil.
2: Ja.
3: Ja, ik heb vaak met dikke pillen dat ik denk, nou, dat had wel 300 pagina's minder gekund.
2: Nee, deze niet hoor. Deze is echt wel precies de goede hoeveelheid bladzijden. Misschien zelfs als die langer was geweest, had je dat ook nog wel gepikt. Maar het is zo goed door elkaar gevlochten. Dus het verhaal van Louisa, die het zelf ook al niet makkelijk heeft. En dan vervolgens het verhaal van die 4 vrienden, die 15 zijn, een zomer beleven. Het is echt wel een zomersverhaal. Ze liggen daar op die pier en beleven van alles met elkaar. Ze steunen elkaar in dik en dun. Ja, je weet nog niet aan het begin of iedereen het overleeft eigenlijk die zomer. Dat is nog maar de vraag. Ja, 25 jaar terug in de tijd, daar schakelt het dus tussen. Het is wel echt een fraai staaltje schrijfkunst.
1: Hmm. Nou, Mijn Vrienden, zo heet het boek. Dat is het ene boek dat je wilde bespreken. Maar je hebt er nog één meegenomen. Dat is ook een roman. De Calamiteitenclub van Catherine Stockett. En de kenners die moeten haar naam wel een beetje kennen, hè?
2: Ik denk dat de kenners het misschien kennen. Ja, of misschien wel best wel veel mensen eigenlijk. Want zij is van The Help.
3: Oh ja.
2: Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Die is toen ook verfilmd. Dus een keukenmijnenroman heette die in het Nederlands. Mm-hmm. In het Engels was er destijds al werden er 15 miljoen exemplaren van verkocht. En die heeft ook uiteindelijk, toen die verfilmd werd, 4 Oscars gewonnen. Vervolgens heeft mevrouw Stockett er 17 jaar over gedaan om dit boek te schrijven, De Calamiteitenclub.
1: Okay. Nou, toen was het geld op, denk ik. Dan moest ze weer opnieuw schrijven.
2: Nee, ze was nog steeds aan het schrijven, maar ze had moeite.
1: Zo lang over gedaan?
2: Ja, ze is heel erg van het onderzoek doen. Dus ze doet heel lang, duikt ze in allerlei achtergronden van zo'n boek. En wil dat allemaal helemaal goed doen. In dit boek, ik weet niet of ik... Ja, je zei over spicy deze zomer. Laat ik zeggen, in dit boek ging ze zelfs een thuiskit voor om seksueel overdraagbare ziektes te testen. Ging ze uitproberen.
3: Oké, maar waar gaat het boek over?
2: Het boek speelt af in Mississippi, 1933. Dus we gaan dus terug naar de tijd van de Grote Depressie in het zuiden van Amerika. En daarin, dat is de tijd dat er nog veel sprake was van racisme, dat er grote klassenverschillen waren. En het boek gaat over Birdie. En Birdie is 24 en woont nog bij haar moeder. Maar vader is overleden en er is geld tekort. Dus Birdie gaat aan haar zus geld vragen. Tenminste, dat is de bedoeling. Haar zus is inmiddels getrouwd met een welgestelde man. En Birdie gaat op reis naar haar zus. En als ze daar dan komt, dan blijkt er van alles aan de hand te zijn in dat huis. En ze kan dus niet zomaar om geld vragen. Want eigenlijk heeft de zus inmiddels zelf ook al geldproblemen. Maar ze gaat wel ondertussen vragen aan Birdie: wil jij niet helpen in het weeshuis waar ik vrijwilliger ben? En ze ontdekt dan in dat weeshuis dat de situatie eigenlijk heel slecht is. En ze krijgt daar dus een meisje in het oog van 11. En die neemt ze onder haar vleugels. Vervolgens ook in dat huis het is altijd heel lastig. Ik wil niet te veel verklappen, want je wil dit boek gewoon lezen en er open in gaan. Maar laten we zeggen, in dat huis van die zus, waar dus ook geldgebrek is, komt een aantal vrouwen samen en die gaat daar iets heel ondernemends doen.
3: Oké.
2: Nou, en dat hele spicy zit daarin.
3: Oké. De Calamiteitenclub was dat van Catherine Stockett. Het was de tweede roman die jij hebt gelezen en ons heeft hebt aanbevolen. En Mijn Vrienden van Frederik Backman.
2: Zweden, ja.
3: Frederik Backman. Goed, Marije, dankjewel weer.
2: Oké.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, in Lelystad hoor je geregeld mensen klagen dat er zo weinig te doen is in het centrum. Nou, de komende week is dat in ieder geval anders. Dan wordt namelijk in het stadshart de zomerparade gehouden.
2: Ja, morgen dan gaat hij van start. Bij ons aangeschoven is de wethouder van Lelystad, Sander de Wilde. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, morgen dan gaat die zomerparade dus van start. En die duurt 6 dagen. Je kunt het allemaal wel gaan opnoemen, maar dan zijn we denk ik 10 minuten bezig wat er allemaal te doen is. Maar heb je een kleine greep van wat mensen kunnen verwachten vanaf morgen?
3: Nou, er is heel veel sport. Er zijn ook verschillende clinics. Er zijn demonstraties. Morgen wordt de aftrap onder andere door de wereldkampioen freestyle voetbal. Ik heb wat filmpjes van haar gezien. Dat is echt heel knap. Er is een toernooi volleybal voor bedrijven. Er is een eredivisie beachvolleybal. Dus is voor jong en oud echt van alles te doen. Er is een speciaal volleybal voor mensen in een rolstoel. We gaan nog iets voor de allerkleinste organiseren. Er is nog iets voor ouderen. Echt iedereen kan iets vinden waar hij of zij aan mee kan doen. Of kan zien of gewoon kan aanschouwen. En beleven.
1: Is het alleen maar sport of kun je ook iets anders nog?
3: De nadruk ligt wel op sport dit keer. Maar er is bijvoorbeeld ook op zaterdag een groot beachparty. Mede met bij Kok georganiseerd wordt.
1: Komt er dan allemaal zand in het centrum en zo?
3: Nou, er liggen al twee grote beachvolleybalvelden. Dus die liggen daar. Maar dit is vooral bedoeld voor de competitie. Wat ik zeg, er is op donderdag is het bedrijventoernooi. En dan op zaterdag is de eredivisie. En op zondag staan die finales. Dat feestje vindt vooral op het pleinplaats daarnaast.
1: Ja. Hoe sportief bent u eigenlijk zelf?
3: Nou, ja, je zou niet zeggen, maar ik sport wel regelmatig. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om bepaalde sporten te kijken. En ik ga natuurlijk ook zeker dat toernooi aanschouwen. Ik zit niet in een van de 20 teams die dat beachvolleybal toernooi gaan doen.
1: Ja, nou is het de allereerste.
3: Volleybal, sorry.
1: Volleybal, ja. Nou is deze zomerparade de allereerste programmering in het centrum.
3: Ja.
1: Waarom moest dat nou juist sport zijn?
3: Nou ja, we willen gewoon het stadshart aantrekkelijker maken, levendiger maken. En dit is daarvoor een eerste evenement wat wij dan organiseren met een hoop partners, organisaties, sportbedrijven, bedrijven, ondernemers uit het stadshart. En we gaan ook kijken van welke ervaring levert dit op, wat werkt minder goed. Want in principe heeft de raad besloten om een seizoensprogrammering te maken. Dat betekent dat we per jaar uiteindelijk vier evenementen willen gaan organiseren om het stadshart aantrekkelijk te maken. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat die evenementen ook zeg maar landen en geadopteerd worden. En dat je als gemeente dat vooral faciliteert.
2: Ja, nu dus voor het eerst die zomerparade in het centrum. Nou zou je ook kunnen denken, nou, we beginnen eens wat kleiner. We pakken 1 dag bijvoorbeeld. Hè. Dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat. Maar waarom is er gekozen om meteen 6 dagen vol activiteiten in te plannen?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk van de raad de opdracht gekregen om die seizoensprogrammering te starten. En je wil gewoon eigenlijk groots uitpakken met verschillende dingen. Je wilt voor verschillende doelgroepen interessant maken. Zodat er voor ieder wat te beleven valt, wat te zien valt. En ik denk ook, je kan maar beter gelijk goed beginnen. En natuurlijk wordt er geëvalueerd en gekeken wat werkt, wat werkt minder goed, wat werkt beter. Zodat we natuurlijk ook meenemen naar de volgende edities.
1: Ja, want jullie gaan er een beetje van uit. Niet iedereen is meer op vakantie, want dat is natuurlijk de laatste vakantieweek, hè?
3: Dat is de hoop natuurlijk, dat de mensen al een beetje terug zijn gekeerd. Maar toch nog even dat zomerse gevoel. Het wordt in ieder geval mooi weer. Om toch nog voordat de scholen echt weer beginnen, toch nog die zomer te proeven en te beleven in het stadshart. Wordt superleuk aangekleed. Ik zie dat jullie hier ook de zomer nog leuk in de studio hebben.
1: Nog zwembandjes liggen.
3: Ik heb vandaag een beetje gezien hoe ze druk die velden aan het opbouwen zijn. Dat wordt volgens mij echt heel leuk en heel mooi. En het lijkt me echt een prachtige afsluiter van de zomer.
1: Ja, nou, zelfs aankomend weekend. Want dit is natuurlijk voor heel breed publiek, hè, het programma wat u net noemde. Maar aankomend weekend. Dan staan er zelfs topsporters op het programma. Hè? Wat kunnen mensen dan verwachten?
3: Ja, we hebben wereldkampioenen, Olympisch kampioenen. Ze zijn ook de beste teams van Nederland voor de beachvolleybal. Die dan uiteindelijk die finale gaan doen op zondag. Het is panna, dat is met voetbal. Er is basketbal. Dus echt allerlei verschillende disciplines. En ja, ik ben even al die naam, want het is echt heel veel. Je zei het al, ben ik even kwijt. Maar het is onder andere de Olympisch kampioen Jan Driessen. Wereldkampioen freestyle Jasmijn Jansen. En nog veel meer.
2: Nou, ook je telefoon meenemen dus om een fotootje te kunnen maken met die bekende mensen.
3: En filmpjes, want dat is echt heel knap wat zij allemaal kunnen, hoor. Dat is, ja, ik denk dat je veel moet oefenen voordat je een beetje in de buurt komt, maar ik ga mijn best doen.
2: We hadden het aan het begin van het gesprek erover dat er vaak een beetje geklaagd wordt op Lelystad, hè, want er is hier niks, er gebeurt hier niks. Hoopt u nou dat hiermee er meer dingen gaan veranderen, dat er wat vaker iets te doen is in het stadshart?
3: Nou, eigenlijk stiekem is er in Lelystad best wel heel veel te doen. En soms moeten we dat gewoon ook wat beter vertellen. Maar natuurlijk, dit is echt een groot evenement. 6 dagen lang vertier voor allerlei doelgroepen. En dit is natuurlijk ook wel bedoeld als een soort kickstart, als een soort vliegwiel. Dat we mensen willen inspireren en stimuleren. En dat je ook tegen al die organisaties, ondernemers echt zegt van, kijk, dit kan er allemaal wel als we samenwerken. En daar pak je dan als gemeente natuurlijk ook een rol in. Om dit soort dingen van de grond te krijgen.
1: Ja, maar nu, deze moet nog achter de rug, hoor. Maar staat er een beetje, wat u zei, er komen 4 van dit soort evenementen in een jaar, of in ieder geval dat er een groot evenement plaatsvindt. Maar wanneer is die volgende dan? In de winter ergens?
3: Ja, dat is de bedoeling, dat we na deze zomerparade in ieder geval voor de winter ook een evenement gaan organiseren. Dus ik denk dat het dit jaar er 2, dit is de eerste keer dat we dat doen. En dan gaan we dat langzaam uitbouwen naar uiteindelijk 4 evenementen per jaar.
1: Heel goed. Nou, wil je weten wat er allemaal te doen is in het stadshart van Lelystad de komende week? Kijk dan eventjes op visitlelystad.nl. Daar kun je dat hele uitgebreide programma bekijken. Wethouder Sanne de Wilde, hartelijk dank.
3: Heel graag gedaan.
1: En veel plezier.
3: Gaat lukken.
0: Studio Flevoland viert de zomer.
4: Bruno.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan nu God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurani Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
6: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
5: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheersen de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Nou, morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheersen de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Na morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix. Help!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een mooie zomerdag met temperaturen van 21 tot 24 graden schijnt de zon vanavond nog geregeld en is de temperatuur nog lang aangenaam. De wind waait uit het noorden en is zwak tot matig van kracht. Vannacht overheersen de heldere periode en koelt het bij weinig wind af naar een graadje of 11. Na morgen starten we aan de frisse kant, maar vervolgens krijgt de zon veel ruimte om te schijnen, trekken er enkele wolkenvelden voorbij en stijgt de temperatuur naar 22 of 23 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen. Nee.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Vrienden met jou worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft.